lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Iets te melden voor radio of tv? Redactie @rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Bedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese Migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is

0: luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Goedemiddag allemaal, fijn dat u weer luistert naar de matinée. Het is vandaag alweer vrijdag 12 juni, we zitten alweer bijna op de helft. En we hebben weer een leuke middag, leuke onderwerpen. En in het eerste uur spreken we Marcia Regensburg. Zij is een collega van ons bij de radio. En zij is ook van Typisch Molux. En zij gaat wat vertellen over de theatertoko, over hun voorstelling Losbreken. Daar zijn we heel benieuwd naar. En we hebben de muziekband The Poor in de studio. In ieder geval drie personen, onder andere Henny Droeven. Hij is de zanger en nog twee mannen komen mee. En zij gaan wat vertellen over het optreden in de muziektent. Want die gaat weer van start komende zondag in het Oranjepark. Dus daar willen we alles over weten. Dus blijft u luisteren.

Babel met Neem me mee. Komende zondag, dus 14 juni, staat er op de Grote Kerk een hele grote regenboogvlag. Die wappert daar tijdens de vroom en vrolijke regenboogviering. De kerkdienst is een onderdeel van de Pride Week. Het thema is opstaan voor recht. Voorgangers zijn dominee Hester Smits, de voormalige katholieke priester Paul Bromet en verhalenverteller Kees Postumus. En ook het projectkoor Grote Kerk werkt mee, onder leiding Helga van Kooten. Iedereen is van harte welkom om 10 uur komende zondag in de Grote Kerk.

0: Robert Palmer, Can We Still Be Friends? Aan de lijn hebben wij heel gezellig Marcia Regensburg. Goedemiddag, Marcia.
1: Goedemiddag.
0: Ah, je bent onderweg, hoor ik.
1: Ja, ik zit lekker in de auto, maar dan kan ik wel... Ik kan gelukkig wel goed praten.
0: Nou ja, dat weet ik. Heel goed, heel goed. Hé, hey, vertel. Jij bent van de organisatie Typisch Molux, hè?
1: Ja, ik ben de projectleider van de werkgroep Typisch Molux.
0: Oh, de werkgroep is het, ja. En ja, jullie organiseren van allerlei dingen. En waarom is er een Typisch Molux werkgroep?
1: Nou, het was eigenlijk ontstaan dus een gesprek met mij, Coda en Gigant. En er kwam een beetje de vraag op van, goh, er is zo weinig kleur in de cultuurhuis in Apeldoorn.
0: Okay.
1: En hoe zou dat nou komen?
0: Ja.
1: Toen zei ik, nou, daar kunnen we heel lang over gaan nadenken met z'n allen. Maar we kunnen het ook vragen aan de mensen van kleur zelf.
0: Ja, goeie.
1: En
0: ja.
1: Dat hebben we gedaan. En zo zijn er onder andere de werkgroep Typisch Molux ontstaan.
0: Ja.
1: En daarna ook de werkgroepen Typisch Turks.
0: Ja, ja.
1: En zij mogen een programmering doen van een jaar in de cultuurhuizen.
0: Ja.
1: Om zo ook die doelgroepen te bereiken in de cultuurhuizen.
0: Ja, wat goed.
1: Ja.
0: Dat er eigenlijk nog niet was. Voordat jullie eraan dachten. Toch?
1: Ja, nou, waarschijnlijk inderdaad niet. En het aanbod was ook minder. Dus zo is het... voor beide partijen is het fijn. Dus,
0: ja.
1: En we helpen met het aanbod in de cultuurhuizen. En de mensen komen ook.
0: Ja.
1: Doordat het wordt georganiseerd vanuit het werkgroep.
0: Ja, ja, ja. En het is natuurlijk helemaal niet alleen voor Molukse gemeenschap of Turkse gemeenschap.
1: Nee.
0: Het is natuurlijk gewoon voor iedereen. Dat iedereen elkaars cultuur en elkaars, elkaar kan leren kennen natuurlijk.
1: Ja, klopt. Het gaat echt om de verbinding met elkaar.
0: Nou, wat leuk. Hey, en deze keer, dat is komende zondag al, hebben jullie losbreken.
1: Ja, klopt inderdaad. En het is een hele mooie muzikale theatervoorstelling.
0: Ja.
1: Van Elvira Naniaran.
0: Ja.
1: En zij brengt de voorstelling Losbreken.
0: Oké, okay. Kan je kort vertellen waar die een beetje over gaat? Of is dat moeilijk te vangen in een paar minuten?
1: Nee hoor, het is echt haar persoonlijke verhaal. En het gaat over identiteit, collectieve pijn, geloof en het moed om jezelf te bevrijden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus daar gaat haar voorstelling over van, goh, hoe creëer ik nou mijn eigen identiteit, ondanks dat we toch ook wel verbonden zijn aan een soort van trauma en hoe kom ik daarvan los en creëer ik mijn eigen ik. Dus het belooft een interessante voorstelling te worden.
0: Maar eigenlijk is dat niet typisch Molux, dat is typisch menselijk, toch?
1: Ja, nou zeker weten. Ja, eigenlijk hoe kom je los van je eigen geschiedenis en vorm je eigen identiteit. Ik denk dat dat voor iedereen geldt.
0: Ja, dat denk inderdaad. Ik ook. Ja.
1: Ja,
0: en zij staat alleen op het toneel?
1: Nee, zij staat echt met een band.
0: Oh, leuk.
1: En muziek, zangers en zangeressen. Dus ze gaat ook echt, het is een muzikale theatervoorstelling. Ze komt ook muziek bij te pas. En ik ben heel erg benieuwd. Dus al een paar keer in Nederland is het zien geweest. Mensen waren daar laaiend enthousiast over. Dus ik ben ook laaiend enthousiast dat ze nu in Apeldoorn staan.
0: Ja, want ze komt dus niet uit Apeldoorn.
1: Nee. Ze komt, als ik het... dan hoop ik dat ik het goed zeg. Volgens mij komt zij zelf uit Utrecht.
0: Utrecht, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar zij reist dus het hele land door. En heb je al eens eerder wat van haar gezien, of niet?
1: Ze heeft een boek geschreven.
0: Oh.
1: Daarvoor, Mengelmoes. En dat gaat

0: over haar gemixte afkomst.
1: Ja. Yeah.
0: Zowel Nederlands als Molux.
1: Mm-hmm.
0: En daar heeft zij het over. En eigenlijk daarop volgend is deze theatervoorstelling gekomen. Het is voor haar ook de eerste keer dat ze theatervoorstelling heeft gemaakt.
1: Oké.
0: Okay. En nou, dat het toch al wel zoveel publiek trekt. En dat ze toch al met ja, hele goede muzikanten ook samenspeelt. Dat maakt het wel erg nieuwsgierig.
1: Ja, dat snap ik. Dus jij bent in ieder geval van de partij zondag.
0: Ik ben in ieder geval van de partij.
1: Nou, hartstikke leuk. Hebben jullie verder nog iets op het menu staan? Of is het ook zomerstop voor Typisch Molux?
0: Ja, Typisch Molux heeft hierna eigenlijk een beetje de zomerstop. En waar we wel al mee bezig zijn, zijn de voorbereidingen. Het klinkt nu heel ver weg, maar is het nieuwjaarsbal?
1: Oké, okay. Nou ja, het is half juni, hè? Dus ik weet niet, we zijn over de helft.
0: Dus we kunnen daar niet vroeg genoeg mee zijn om bandjes daar en DJ's daar vast te zetten. Dus wij hebben jaarlijks een nieuwjaarsbal in een gigant. Nou, en die verkoopt eigenlijk altijd uit. Dus we zijn nu alweer bezig voor 2027.
1: Oké.
0: Okay. Oh. Dus dat staat op de planning al.
1: Jeetje. Maar nou begreep ik dat Gigant grotere evenementen gaat organiseren, waarschijnlijk op het Zwitserland-terrein. Dus wellicht... Als jullie snel uitverkocht zijn, kunnen jullie daar naartoe?
0: Wellicht, inderdaad.
1: Wat een goed
0: idee. Dat zou ook een hele mooie zijn, inderdaad.
1: Ja. Nou, helemaal leuk. Nou, Marcia, komende zondag, 14 juni, om 3:00 in de theaterzaal van Gigant. Kaartjes kunnen mensen gewoon kopen bij de deur. Ja, dat klinkt een beetje tuttig. Of online?
0: Online kunnen ze halen. Het zijn wel echt de laatste kaarten. Dus als je erheen wil, moet je er snel bij zijn.
1: En de website kun je
0: balie. Ja, www.gigant.nl.
1: Oh, gewoon bij
0: Gigant. En als je dan zoekt op de titel Losbreken, dan popt die gelijk tevoorschijn.
1: Nou, simpel is het, hè?
0: Hartstikke
1: leuk. Nou, dankjewel. Nou, heel veel plezier met kijken dan. En ik verwacht dat die Elvira naar Rian vast dan nog wel een keertje vaker wat komt doen in Apeldoorn.
0: Vast wel.
1: Dat denk ik ook. Nou, heel veel plezier. Dankjewel dat we je even aan de lijn hadden.
0: Dankjewel.
1: Lekker weekend. Doeg.
0: Lekker weekend. Doei. Doei.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Paul Hardcastle met 19.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, nou, zoals u gemerkt heeft, is het best herfstig buiten. En dat blijft nog een paar dagen zo. We hebben vandaag een graadje of 18 met vooral regen. Heel ongezellig. En morgen eigenlijk ook. Dan gaan we wel iets hoger in temperatuur. Dus het zal wel wat een beetje broeierig worden. Zondag wordt het ook regenachtig. Met een temperatuur van 17 graden overdag en 12 graden 's nachts. En dan maandag is de laatste regendag. Dan hebben we een graadje of 18. 's nachts een graadje of 12. En lekker veel regen. Maar dan komt het goed. Dinsdag hebben we gedeeltelijk zonnig. En blijft het lekker droog. 21 graden. Woensdag gaan we naar 25 graden. En donderdag volgende week wordt het 29 graden gemiddeld. Dus dan gaan we weer lekker in de lift met de temperaturen. Het gemiddelde in juni is altijd 21 graden. Dus daar zitten we nu een beetje onder. En eind volgende week gaan we daar dik overheen.

0: Ja, Serge Gainsbourg. Nou komt hij hoor, mijn Frans is niet al te best. Je suis venu te dire que je m'en vais. Hoe vindt u het, heren?
1: Dat vind ik
0: klopt
1: wel
0: een beetje leuk?
2: Ja, helemaal goed.
0: Dat deed ik goed, hè?
1: Helemaal top.
0: Met mij zijn gezellig aangeschoven in de studio. Dat is altijd heel gezellig. Henny Droeven, zeg ik Droeven?
1: Nee,
0: goed?
1: Droeven.
0: Droeven.
1: Droeven.
0: Ach, ja. Ik had zo geoefend. Ja. En Hans van der Zanden. En zij zijn zanger en bassist van muziekband The Poor.
1: Ja.
0: Goedemiddag, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Leuk dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Jullie zijn een band, jullie bestaan ook al een aantal jaren, hè?
1: Ja, ja zeker.
2: Ja, in deze samenstelling met Henny erbij, jongste aanwinst.
0: Jongste aanwinst?
2: Ja, die is er pas 11 jaar bij.
0: Oh, nou, valt reuze
1: ja,
0: mee.
1: Pas 11 jaar, ja.
2: Ja, bestaat zo'n... zo'n 12,5 jaar, denk ik.
0: Ja. Dus, ja. En dat is opgezet door...
2: Nou, van oorsprong was het Erik, onze gitarist.
0: Ja.
2: Samen met de toenmalige toetsenman Reinier Groenendijk. En de toenmalige zanger, de oprichter. En inmiddels overleden ook acteur Emiel Janssen.
0: Oké.
2: Bekend van, waar zat hij in? Goede tijden, slechte tijden. Maar goed, die hadden in 2013-14 waren die begonnen een band op te richten. En ze worstelt eigenlijk een beetje met een goede ritmesectie. Dus met een bassist en een drummer. En toen kreeg ik op een gegeven moment van Reinier van de Toetsenman de vraag van... want ik zat met hem in een andere band.
0: Yeah.
2: Van, heb jij nog zin in een projectje erbij?
0: Ja, projectje.
2: En meer was het op dat moment niet.
0: Nee.
2: En Erik die kende nog een schoolkameraad, een gezamenlijke schoolkameraad van hun uit het verleden. En dat was drummer Wim Dal.
0: Ja.
2: En toen wij bij elkaar kwamen, toen viel het allemaal op zijn plek.
0: Nou, superleuk.
2: En toen hebben we ongeveer een jaartje in die samenstelling gespeeld. En na een jaar is Henny er dan bijgekomen. Omdat dat voelde eigenlijk toch iets beter dan met...
1: Ja, en ik kende vooral Wim en Erik al van de MAVO. We kennen elkaar al wel
0: zo lang.
1: 50 jaar. We hebben daar ook in een bandje gezeten.
0: Oh, wat leuk. Schoolbandje.
1: Een klein schoolbandje. Ach, we hebben op een avond een keer een nummertje gedaan. Want ik zag hun spelen, maar ze hadden geen zanger. Dus toen zeiden ze van, ik liep er langs, ik zeg, hebben jullie geen zanger?
0: Wat zijn jullie nou voor een band?
1: Nee, hebben we niet. Ik zeg, zal ik het dan proberen? Kun je zingen? Ik zeg, weet ik veel.
0: Maar ik doe het gewoon.
1: Ik zeg, proberen, wat doen jullie? Ja, Smoke on the Water en weet ik veel wat ze allemaal deden.
0: Ja.
1: En dat was hartstikke leuk. En wel contact gehouden in de loop der jaren, maar niet op muziekniveau.
0: Nee.
1: Dus
0: gewoon...
1: ik werd op een gegeven moment, 11 jaar geleden zo'n beetje, werd ik gebeld door Wim.
0: Ja.
1: En die zegt van, Henny, maak jij nog steeds muziek of zing je nog? Ik zeg, ja, ik zit in een of ander bruiloftbandje.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik hou toch wel een beetje van rock en blues.
0: Ja.
1: Nou, onze zanger die stopt ermee. En kun je niet eens een keer langskomen? Zou je het leuk vinden? Ik zeg, ja, hartstikke gaaf.
0: Ja.
1: Ik zeg, zitten jullie op mij te wachten? Gewoon komen.
0: Ze bellen toch niet voor niks?
1: Nee. Ik kreeg 5 nummers en volgende week daar en daar moet je zijn. En dan gaan we proberen.
0: Oké.
1: Nou, en ik ben sinds ik mocht niet meer weg.
0: Je mocht niet meer weg.
2: Nee. Ja.
0: De klik was goed.
1: Ja,
2: ja we hebben
0: het paste allemaal lekker bij elkaar.
2: Ja, we hebben hem flink op de grill gelegd die avond. Nee, flauw. Nee, maar we hadden wel gericht een aantal nummers gestuurd. Zodat Henny ook wat kon voorbereiden.
0: Ja.
2: Anders sta je maar een beetje wat aan te rommelen.
0: Ja, dat is waar.
2: En dat voelde eigenlijk bij iedereen hartstikke goed. En ook op persoonlijk vlak. En dat is in de afgelopen 12 jaar ook wel gebleken. Want het is gewoon een heel leuk clubje mensen bij elkaar.
0: Ja. En hoe vaak... repeteren jullie?
2: Nou, in principe elke week.
0: Elke week?
2: Ja.
1: Elke week, ja. We zijn best wel kritisch van wat voor nummers gaan we doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel heel gedisciplineerd.
0: Maar voor de luisteraars die jullie niet kennen, wat is jullie genre?
1: Ja, rock, blues. Wel op onze eigen manier.
0: Weet je,
1: we hebben nu een nieuw nummer van de Editors. En die kent iedereen van de jaren... 2001. En dat gaat met op tempo en een synthesizer erbij. Alleen wij doen hem akoestisch.
0: Oh, okay.
1: Dan denk ik dat ze hem bijna niet kennen, maar
0: niet
1: hij is
0: herkennen.
1: Wel heel mooi geworden.
0: Ja.
1: Wij zeggen altijd, we gooien er een poer sausje overheen.
0: Nou, maar zo moet het ook zijn.
2: Ja, we zaten in het begin hadden we best wel wat bluesrock georiënteerde dingen. En dat staat ook op onze banner, hè, rock blues band De Poor. Alleen dat blues sausje, we hebben nog wel een soort aantal, blues setje hoor. Blues getint. Maar er zijn eigenlijk veel meer dingen die we leuk vinden.
0: Ja.
2: En mensen hebben wel eens een keer gezegd tegen ons van... jullie spelen nummers die iedereen kent, maar die je bijna nooit op de radio hoort.
0: Oké.
2: En dat is natuurlijk wel heel erg leuk.
0: Dus jaren 60, 70?
2: Ja, 80. Ook wel wat.

0: wat nieuwere dingen. Dat editorsnummer dat komt dan uit begin jaren 2000. Of zo.
1: Oh ja. Ja. Ja.
0: En we spelen ook al wat dingen van John Mayer. Dat is ook al wat, wat jonger recenter, natuurlijk.
1: Zeg maar.
0: Een aardig setje nummers van de Iering.
1: Ja, ook
0: wat
1: leuk.
0: Ook heel erg ook leuk fijn. Is om te doen.
1: Ja.
0: En,
1: maar vooral het belangrijkste is dat het plezier eraf spat.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wat jullie maakt, toch?
2: Ja,
1: dat je echt kan zien dat jullie leuk hebben met elkaar.
0: Ja.
1: En dat jullie gewoon doen wat jullie leuk vinden.
3: Ja, mensen zeggen ook altijd van als jullie op het podium staan en je zijn lekker aan het zingen. En dat
1: ja, het is gewoon lekker.
3: Jullie maken ook grapjes tussendoor en je hebt gewoon schik met elkaar.
1: Ja, nou, maar dat is dat straalt
3: dan
1: uit.
3: Dat is heel belangrijk.
1: Ja.
3: Ik bedoel, dan moet je niet op het podium gaan staan met elkaar. Je moet gewoon lol hebben.
1: Nou, maar dat is gewoon heel belangrijk, want dat houdt het voor jullie zelf ook leuk.
3: Ja,
1: ja.
3: Toch? En dat merken we nu zo bij Veldhuis 2 weken geleden. Weet je, dat is daar achter het café, heeft dus een beetje open situatie. En versterk spelen is een beetje lastig.
1: In de binnenstad.
3: Helemaal met vergunningen en zo. Ja. Dus dan zeiden we ook van...
1: Zet ons daar maar lekker neer. Wij
3: we
1: gaan
3: drie
1: lekker.
3: Stemmen in de band. Dus laten we dat gebruiken.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Dus en de akoestisch komen we daar heel goed mee weg.
1: Ja. En dus, vooral, dat is ook niet zo'n grote ruimte, toch? Dus dan is dat ook prima te
3: dat
1: doen.
3: Dat is prima te doen.
1: Ja.
3: Weet je, we hebben in het Oranjepark, dit is de derde keer, denk ik, of de vierde keer, hebben we ook te versterken gestaan. Maar goed, dan gaat het natuurlijk vrij hard.
1: Ja.
3: En nu willen we het een keer, tegen Hico gezegd, we willen het nou eens een keer akoestisch doen.
1: Okay.
3: Semi-akoestisch.
1: Ja.
3: En kijken hoe dat overkomt.
1: Ja, maar hoe leuk
3: en
1: is dat?
3: En daar hebben we ook de nummers voor gekozen natuurlijk. Het zijn met rustige nummers ook wel wat stevig. Maar wel, en vooral met onze driestemmigheid is het erg gaaf.
1: Ja.
3: Tenminste, vinden we zelf.
1: Want ik heb jullie toen gezien bij Cultuur bij je Buur. Maar dat was natuurlijk ook gewoon kleinschalig.
0: Ja. Ja.
1: En lekker daar onder de overkapping. En iedereen stond gezellig te praten, te luisteren.
0: Ja.
1: Een dingetje te drinken. Dat is natuurlijk gewoon lekker.
0: Ja, dat klopt. In die setting doen we het de aankomende zondag, zondag weer. En wat Henny al zegt, we hebben drie mensen die gewoon... Die gewoon goed kunnen zingen.
1: Mm-hmm.
0: En die stemmen die passen ook heel goed bij elkaar. En gaandeweg komen dan ook wel nummers langs. Dat we denken, oh mijn god, dat is ook wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: Om dat driestemmig te doen. En we doen dan bijvoorbeeld ook een nummer van Crosby, Stills en Nash.
1: Oh ja.
0: En dat hebben we dan wel iets om moeten zetten qua toonsoort. Omdat het anders wel heel erg hoog wordt. Maar in de versie zoals we hem nu doen, is het ook gewoon heel goed te doen. En die stemmen die passen hartstikke mooi bij elkaar.
1: Daar
0: hebben we zo'n... Daar kun je gewoon zelf van genieten als het, als het goed
1: dat?
0: Klinkt. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja. Hey, en jullie doen niet zelf schrijven, hè?
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk een vak apart.
0: Ja.
1: Maar dit is natuurlijk gewoon veel leuker.
0: Ja, toch? Weet je, hoe het voor de anderen geldt, weet ik niet. Ik heb in de afgelopen 50 jaar dat ik in bandjes speel, heb ik ook heus wel in eigen werkbandjes gespeeld.
1: Ja.
0: En dat was op zich ook wel heel erg leuk. Alleen... En het is wel heel interessant om op die manier aan nummers te werken. Want je moet het eigenlijk allemaal zelf verzinnen hoe je het, mm-hmm. gaat, hoe je het gaat uitvoeren. Ja. Dat is best een leuke uitdaging. Maar ja, de tragische ervan is altijd als je ergens speelt en heb je een setje gespeeld. En dan zeggen ze, spelen jullie ook iets wat we kennen?
1: Oh ja, dat ja.
0: En dan krijg je dat. En het moet je ook maar gegeven zijn om een goed liedje te kunnen schrijven. En dan als wij het doen, meestal sleutelen we er wel wat aan. Om het hier en daar een beetje eigen te maken.
1: Ja.
0: En dan is het net zo leuk.
1: Nou, kijk eens aan. Nou, ik vind het allemaal heel lekker leuk klinken. Wij gaan heel even naar een muziekje. En dan gaan we zo weer even verder.
0: Is goed.
1: Ja,
0: graag.

0: Digimans Band met de show. Jullie zeiden gelijk, oh, de Digimans Band. Ja, kunnen jullie daar ook wel eens wat van?
1: Ja. Nee, dat niet.
0: Het
1: is wel heel leuk. Goede band was het ook.
0: Ja. Hey, en jullie, hoe vaak treden jullie nou op per jaar? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nee. Nou, eigenlijk, ja, heel weinig. Te weinig eigenlijk.
2: Het een keer of zes.
1: Okay. Maximaal.
2: Maximaal.
0: Maar dat is ook omdat jullie dat zelf genoeg vinden? Of zeggen jullie van, nou, we willen wel naar de 20 keer per jaar?
2: Aan de ene kant zeggen we van, weet je, we hoeven niet elke week.
0: Nee, want, je hebt sowieso plezier in je repeteeravonden.
2: Zeg maar, alleen... zie maar eens een plekje te vinden. Kijk, we treden op in het Bluescafé. Nu bij Veldhuis. Ja. Vroeger Sam, uiteraard.
0: Oh ja.
2: Dat was ook altijd wel gaaf.
0: Ja.
2: Alleen, ja, niemand wilde ook... je wil ons wel hebben, maar graag.
0: Voor niks.
2: Je wil graag voor niks spelen.
0: Ja, ja.
1: Het is gewoon lastig om aan de bak te komen. En ook zalen waar we op... Of zalen. Gelegenheden waar we in de afgelopen jaren wel eens een keer gespeeld hebben. Zoals de Waag in Doesburg of zoiets. Dat was hartstikke leuk, een aantal jaar geleden. Voor corona.
2: En Kriebels in Terwolde.
1: Kriebels was een beetje lastig. Want die zaten helemaal wel met het geluidvergunning. Oh, ja. Met die terrasoptredens.
0: Oh ja.
1: Maar dan zeggen ze, hartstikke leuk, en kom nog een keer terug. En dan kom je 2 jaar later en denk je, nou, weet je wat, laten we eens een keer naar de Waag in Doesburg rijden. En dan is diegene er niet en dan moet je bellen. En dat is de tragiek voor elk bandje, hoor.
0: Ja,
1: het is zo moeilijk om aan een
0: plekje te komen. Ja. Gek eigenlijk.
1: En Sam is natuurlijk weg.
0: Ja, dat is ook
1: en dat was
0: jammer.
1: Hartstikke leuk podium om te spelen.
0: Ja.
1: En dan had je vroeger nog wel, ook voor akoestische dingen, had je Salon 1813 nog wel. En dat heet nu...
0: Oh ja, dat is nu Mr. Murk. Ja.
1: Dus, nou ja, goed, wat Henny ook al zegt. Als we vandaag het Bluescafé bellen, dan kunnen we morgen spelen. Ik bedoel, bij Jan staan we ook wel...
0: Goed
1: blaadje, die wil ons wel graag hebben.
0: Ja.
1: En in het verleden had je nog wel de Vliegenfluiter. Maar die willen ook toch iets meer naar... Ja... Hoe zeg je dat?
0: Hoe zeggen we het netjes? Nee.
1: Nou ja, ik wil niet zeggen alternatief repertoire en zo, maar of bandjes met eigen werk.
0: Talent.
1: Dus het is gewoon en zo goed recht natuurlijk.
2: Nieuws van Apeldoorn komt terug.
0: Ja, nou wie weet, hè.
2: En die willen graag, heb ik gelezen, wel een podium hebben met live muziek, maar dan uit de 60, 70, 80 jaar.
0: Nou, welkom.
2: Dus geen Hollandstalige of dat soort dingen, maar die willen gewoon de oude bandjes terug.
0: Ja.
2: Ik denk, nou, ook een leuk podium voor ons.
1: Ja. Oh, en Brouwerij Puik natuurlijk. Want die doen dat ook met enige regelmaat.
0: Ja, klopt,
1: die zitten ook wel heel streng gebonden aan zoveel keer per jaar. En met een
0: geluidslimieten
1: en vergunningen en zo. Maar daar hebben we ook al een paar keer gespeeld. Het is hartstikke leuk. Hebben we ook akoestisch gedaan.
0: Ja.
1: En
0: festivaletjes
1: met een beetje
0: dan.
1: Geluk.
2: 16 augustus gaan we er weer staan.
0: Oh, leuk.
2: Bij Puik.
0: Nou, dus
2: zondagmiddag en... Daar komen altijd vrij veel mensen. Die gaan een lekker biertje drinken. Ja. En die komen lekker muziek luisteren.
0: Hamburgertje eten, muziek luisteren.
2: Ja,
0: is toch een bepaald publiek, hè?
2: We hebben natuurlijk wel een beetje onze vaste scharen, moet ik zeggen. Er zijn altijd wel, ik zie altijd bekende gezichten.
0: Ja.
2: Die komen vaker bij ons.
0: Ja, leuk toch?
2: Alleen, ze zeggen het wel eens voort. En dan zie je weer nieuwe mensen. Goh, ik wist niet dat jullie... komen jullie uit Apeldoorn? Ja, ik kom uit Apeldoorn.
0: Ja. Ja.
2: 3 jongens geboren en getogen.
0: Ja.
2: Eentje uit Den Haag. Maar,
0: kan die niks aan doen. Hij is best aardig.
1: Ze willen me nog steeds hebben, dus dat is wel goed.
0: Dat is een goed teken.
2: Sam hebben we echt... Bij Anja hadden we al de goede tijden. We hebben daar een keer een tribute gedaan voor Bowie. Bowie. Dan hebben we echt een uur lang alleen maar Bowie-muziek gedaan.
0: Oh, wauw.
2: Hebben
0: ook
2: we
0: lekker.
2: Echt bijna wel een jaar op.
1: Ja, een jaar heel hard aan gewerkt.
0: Ja, is wat.
2: Het zijn best wel lastige nummers, hoor.
0: Ja.
2: En dat was echt... We hadden daar een hele lichtshow. En dat was het vierde sterfdag van Bowie.
0: Oh, van Bowie.
2: 2020.
0: Ja.
1: En toen net voor de corona
2: toen
1: was het.
2: Ja, toen kwam corona. Want toen mochten we nog een keer terugkomen. Ja, het was corona.
1: Dat is wat Henny aandacht. Dat is wel een mooi bruggetje eigenlijk. Want je had het over repertoire en zo. Van hoe doe je de dingen dan. Bowie was eigenlijk de eerste keer dat we een soort projectje... zeg maar deden. Want iedereen in de... niet echt hardcore fans of zoiets, maar iedereen die droeg Bowie wel een warm hart toe. En toen op een gegeven moment dachten we van, zullen we eens kijken of die dingen haalbaar zijn.
0: Ja.
1: En we kwamen eigenlijk uit een periode dat we al gevraagd waren om een paar keer van die akoestische dingen te doen. En dan moet je de nummers toch op een beetje andere manier benaderen. We zijn maar met z'n vieren. Hè? Je hebt alleen maar gitaar, bas, drums en 3 stemmen.
0: Ja.
1: En daar moet je het mee doen. En die Bowie dingen zijn natuurlijk best...
0: Ingewikkeld.
1: Er zitten 6 gitaren soms in en 2 en een toetsen en weet ik wat allemaal. En je moet het een beetje ontrafelen. En dat hadden we wel geleerd toen we het akoestisch gingen doen. Want dan moet je ook een beetje kijken van wat gebruiken we nou wel uit de nummer en wat nou niet.
0: Ja.
1: En dat was heel leerzaam. Daardoor hebben we dat Bowie-gedoe heel goed kunnen doen. En van daaruit zijn er eigenlijk nog wel eens ideeën gekomen van, goh, we kunnen wel eens een projectje doen. We hadden op een gegeven moment de hoop dat we weer een keer tijdens de SOS-reunie konden spelen. Goed, dat is toen aan een andere band gegund die in verband met COVID ook een keer over moesten slaan. Maar toen hadden we bijvoorbeeld gezegd van, nou, laten we wat dingen doen, een nederbeat Ja. Van 65 tot 75. Dus
0: ook
1: van
0: leuk.
1: De Fire en van de, weet ik veel, van de Shoes en van de
2: Brainbox.
1: Cubie en de Blizzard.
2: Cubie en de Blizzard, ja.
1: En dan duiken we daarin.
0: Ja.
1: En dan zoeken we nummers uit. En zo zijn we bijvoorbeeld ook gekomen tot een setje Earring-nummers.
0: Ja.
1: En nu hebben we recent weer iets van Crosby, Stills & Nash gedaan. En dat beviel zo goed dat we nu zitten te kijken van... misschien kunnen we eens wat andere dingen opzoeken. En dan bijvoorbeeld een blokje Crosby, Stills & Nash
0: gaan doen.
1: En dan, zolang het leuk is. En dan zoeken we weer wat anders.
0: Maar dat houdt het voor jullie ook leuk.
1: Ja,
0: ja.
1: We zijn wel steeds op zoek naar
0: vernieuwing.
1: Naar uitdagingen.
0: En ja, wat goed.
1: Je kunt 100 jaar dezelfde setlijst blijven spelen. Maar
0: dat is voor jezelf denk ik ook niet leuk.
2: We merken aan de mensen ook van die zeggen van... wat hebben jullie toch een leuk repertoire.
0: Ja, lekkere nummers.
2: Hoe kom je toch aan die nummers? Ja, weet je, we zitten met elkaar soms om de tafel en zeggen van... dat nummer, wat denk je daarvan?
0: En is er dan wel eens iemand die zegt, nou, maar dat vind ik zo rock, maar dan gaan we echt
1: Als je wist hoeveel nummers er over de app gaan.
0: En hoeveel er niet doorgaan.
1: Voordat er iets komt waarvan we zeggen van, ja, dat gaan we proberen.
0: Dat gaan we doen.
2: Nee, er zijn er heel vaak van, nee, die ga ik echt niet doen. Nee, dat lijkt me niks. En dan doen we hem ook niet.
0: En doe je hem ook niet, dan ga je niet zeggen van, goh, we gaan het eens even proberen. Misschien valt het mee.
1: Ja, soms doen we dat wel eens,
0: soms wel. Beetje geven en nemen.
2: Natuurlijk. Weet je, sommige nummers is ook maar 3 minuten. En dan zet je hem er even overheen.
0: Ja,
2: en dan,
0: precies. Kom op, je kan het.
2: En het volgende nummer is jouw nummer weer.
0: Ja, zo. Ja.
2: Maar we doen het altijd wel in samenspraak. Dat moet ook.
0: Ja, maar dat is ook leuk.
2: En dan gaan we het, en dan zeggen we van volgende week woensdag gaan we dan dat nummer doen.
0: Ja.
2: En dat is wel het sterke van deze band. Dat we dan ook...
0: Dus dan gaan jullie er vol voor.
2: Ja.
0: Maar dan kan het dus zijn dat jij zegt, nou, ik wil het graag op die manier. En jij zegt, nou, ik denk dat deze manier leuker is. En dan kom je er vanzelf uit. Zelf mee aan de slag thuis.
2: We hebben afgesproken, we gaan dit nummer noemen. Ja, oké. En dan beginnen we. En dan zeggen we meestal...
1: We gaan altijd wel van dezelfde versie uit. Dat iedereen dezelfde versie voorbereidt. Dus dat we allemaal hetzelfde zitten te doen thuis.
0: Ja, dat is wel leuk.
2: Van die versie of een live versie of wat ook maar. Zo gaan we doen. Oké, en dan komen we die woensdag daarna en dan repeteren we. En vaak hebben we na een paar minuten zoiets van... Hij staat al aardig.
0: Ja.
2: Nog een beetje schaven hier, schaven daar. Maar laten we eens kijken wat het wordt. En als we na 3 weken zeggen van...
0: Dit
2: wordt niks meer... Gooi hem ook weg.
0: Maar dan heb je het wel geprobeerd.
1: Maar het is wel zo dat, en wat Henny ook zei, want iedereen, dat is het leuke wel, iedereen doet altijd echt heel goed zijn huiswerk. Want we hebben wel eens een keer echt gehad, en dan, dat was een, toen hadden we nog de toetsenman, nog Renier. Toen was de wens groot om een bepaald nummer van Elkwin te doen. Ik weet niet of je een beetje in die nederpop zit, maar dat was halverwege de jaren 70, was dat een hele grote nederpopband. En dat was niet allemaal even simpel. Maar er was een bepaald nummer wat we eigenlijk allemaal heel graag wilden doen. Als we daar volgende week maar eerst maar eens kijken hoe ver we komen.
0: Ja.
1: En we tikken af en beginnen te spelen. En 5 minuten later was het klaar. En we staan elkaar aan te kijken.
0: Ik denk dat we hem wel hebben.
1: Dit is goed, het is godsnaam mogelijk.
0: Ja, grappig hè?
1: En dat is gewoon het leuke, omdat iedereen thuis echt heel goed de dingen voorbereidt.
0: Mm-hmm,
1: dus je staat niet meer halverwege van, maar komt hier nou een bruggetje? Of zit hier nou een overgangetje of zoiets?
0: Ja,
1: iedereen bereidt het heel goed voor.
0: En jullie zijn gewoon goed op elkaar ingespeeld.
1: Ja. Inmiddels wel, ja.
0: En hebben jullie allemaal ook vooropleidingen in de muziek? Of is dit gewoon liefhebberij, eigen aanleren?
2: Ik ben begonnen met accordeonles vroeger.
0: Oh, verplicht nummer?
2: Bekend door Napeldoorn, zeg maar.
0: Ja.

0: gedaan. En ja, voor de rest, ik zong altijd voor mezelf.
1: Ja.
0: En ik ben pas latere leeftijd, al achter in de 40, pas eigenlijk met mijn eerste bandje begonnen.
1: Ja, jongens, maar niet zangles gehad, nee, officieel, nee, wat dan
0: nee,
1: ook.
0: Helemaal geen zangles, nee.
1: En jij ook geen gitaarles, bas?
2: Nou, ik ben natuurlijk zoals heel veel andere jongens toen de tijd van mijn leeftijd, 13 jaar of zoiets, ben ik samen met een vriend begonnen we liedjes te spelen. We waren allebei heel erg fan van de Rolling Stones. Dus en als je dat nou, probeerden we allemaal te doen. En toen heb ik op een gegeven ogenblik wel. De basles bestond eigenlijk nog niet in die tijd.
1: Nee.
2: Het was halverwege de jaren 70, 75. Ja, dus
1: nee.
2: Eigenlijk was dat er nog niet. Dus ik had een gitaarleraar die mij ook wel wat kneepjes van het bassen bij kon brengen.
1: Want dat is echt.
2: Het is toch
1: een heel ander instrument, hè?
2: Ja, het is een heel ander instrument, ja. Ja, zeggen we wel eens, het is ook een plank met snaren. Maar
1: dat is
2: dus je moet het echt anders benaderen. En ik was inderdaad wel definitief verkocht toen ik met die vriend van mij waar ik samen mee speelde. Hij had iets eerder een elektrische gitaar en hij speelde al in een bandje. En toen ging ik wel eens mee met naar repetities. En daar was op een gegeven moment een bassist echt met goed spul. Een goede basgitaar en een goede versterker. En toen was het op een gegeven moment bij mij wel dat de bliksem insloeg.
1: Ja, zo van dat wil ik.
2: En dat wil ik.
1: Dat wil ik ook. Ja. Ja.
2: En toen heb ik van mijn vakantiecenten heb ik toen mijn eerste basgitaar gekocht in 1974 of zoiets.
1: Oh, wow. Dus heb je hem nog?
2: Nee, die heb ik niet meer. Nee.
0: Hij heeft er maar een stuk op
2: achter. Dus, er zijn er wat gekomen en er zijn er ook wat gegaan.
1: Ja.
2: Maar ja, ik heb natuurlijk wel van die leraar heb ik wel heel veel geleerd. Wat theorie dingetjes en zo. Wat je gewoon goed is om te weten. Dus ik weet wel hoe dingen in elkaar zitten. En maar van het spelen in een bandje leer je toch.
1: Ja.
2: Vind ik het meest.
1: Ja, ja, het doen.
2: Ja.
1: Ja, het doen, dat is met heel veel dingen. Hè?
2: Ja.
1: Theorie is leuk, maar het doen is.
2: Ja. Het is wel een goede basis hoor, want ik heb er nog steeds profijt van.
1: Ja, ja.
2: Dus,
1: oh, leuk.
2: Ja.
1: En de andere heren in de band, die zijn ook allemaal zo begonnen eigenlijk?
0: Erik is, vind ik.
2: Erik heeft volgens mij bij dezelfde leraar les gehad als ik.
1: Oh, echt?
2: Ja, ja.
0: Die is gewoon gigantisch op een gitaar. En die kun je alles laten spelen, want hij zegt van dat nummer dan.
2: Dat is een talent.
0: Dan speelt hij mal.
2: Ja.
1: Oh ja, wat grappig.
0: En Wim is al. Ik denk wel 50 jaar drummer.
1: Oh ja.
0: Die hebben in allerlei bandjes gezeten, showorkesten. Overal heeft hij ingezeten. Dat
2: Erik
0: is een bak ervaring.
2: Ja, Erik heeft ook in zo'n in het bruiloft- en partijencircuit.
1: Oh, ja.
2: Dus die heeft Flame, is echt van alle markten thuis. En je gooit er een kwartje in. En
1: je krijgt €3 terug.
2: Je krijgt €3
1: terug. Ja, daar hoor ik van.
2: Ja, maar dat is ook wel heel leuk, want hij kan gewoon heel veel.
1: Hij kan gewoon
2: dat is geweldig. Ja. Ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Wat superleuk zeg. Maar dan zit komende zondag de muziektent aan te komen.
0: Ja, zeker.
1: En dan mogen jullie weer optreden.
2: Ja, leuk.
0: Heerlijk.
1: En jullie staan geloof ik geprogrammeerd om 4:00 middags?
2: Ja.
1: Vier tot vijf.
0: En we hebben de zingende postbode in het voorprogramma, om zo maar te zeggen.
1: De zingende postbode? Wie is dat?
0: Andy.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is
1: Andy buitenhuis?
0: Ja, zeker. Dat is een begrip in Apeldoorn. Hè? Dat,
1: 14 juni. Oh ja, Andy.
0: Andy.
1: Allround repertoire staat erbij om 3:00.
0: Ja, die maken het publiek een beetje warm en dan mogen wij het afmaken.
1: En dan mogen jullie. Dus jullie zijn eigenlijk de hoofdact. Zo moeten we het eigenlijk zien.
2: Laat het maar niet horen. Maar we hebben goed contact met hem.
0: We kennen elkaar goed.
2: En we hebben 2 jaar geleden of zoiets hebben we het Zuiderpark Festival ook wel eens. We stonden op hetzelfde podium.
1: Ja,
2: zeg maar.
1: Ja, wat leuk. Ja.
2: En dat dus, hebben we goed contact met hem.
0: Maar we doen dit nu voor de 3e of 4e keer in het park en het blijft altijd leuk.
1: Ja, maar dat is ook leuk.
0: En vooral het weer wordt geloof ik wat beter.
1: Ja.
0: Hoop ik.
1: Ja.
0: Dat we daar, want de mensen liggen lekker in het gras en die hebben een drankje
1: stoeltjes
0: erbij.
1: En alles. Er is een drankwagen. Ja, dat bedoel ik. Catering is
0: catering.
1: Er.
2: Ja, maar het is altijd gewoon hartstikke leuk om te doen.
1: Ja, en het is heel, heel divers. Hè.
2: Ja.
1: Er staat echt van alles. Ik geloof dat Hieke altijd heel druk is met de programmering.
2: Ja.
1: Ze wil natuurlijk iedereen een kans geven. Dus het is heel divers. En dat is natuurlijk heel erg leuk.
2: We zagen een heel leuk filmpje op YouTube.
0: Van RTV Apeldoorn.
2: Van RTV Apeldoorn, waarin zij zeg maar aankondiging deed van het nieuwe seizoen. En inderdaad, ze hebben nu geloof ik zelfs nog niet uit Apeldoorn, maar een of andere New Orleans-achtige jazzband en zo. Echt hartstikke leuk.
1: Oh.
2: En ja, ik vond het ontzettend leuk dat ze ons ook nog even noemden.
1: Ja, dus, natuurlijk. Reclame maken.
2: Dus, maar het is inderdaad heel divers, want we zitten daar de hele middag en er zitten er ook nog mensen van 80 in die stoeltjes zitten ook te luisteren.
1: Alles. Ja, alle leeftijden door elkaar. Ja. Het is heel gemoedelijk.
2: Ja.
1: En het is gewoon een fantastische plek. En waarom heb je een muziektent als je er niks mee doet?
2: Precies.
1: Dus daar kan je er maar beter muziek maken.
0: Ja, weet je, en altijd perfect georganiseerd. Dus wat dat betreft,
1: dat is,
0: petje af.
1: Petje af voor Hieke en consorten.
2: Ja, zeker.
1: Ja, hartstikke goed. Heren, ik vond het hartstikke gezellig.
2: Ja, wij ook.
1: Maar ja, de tijd vliegt.
2: Ja.
1: Hè? Tijd gaat om.
2: Je kunt er over praten.
1: Ja. Dus komende zondag, 14 juni, om 4:00, staat De Poor met z'n vijven in de muziektent.
2: Met z'n vieren
1: zijn jullie.
2: Ja.
1: Oh, ik dacht 5. Oh, is er iemand niet?

0: Nee, we hebben tot 2019 of zoiets.
1: Waren
0: we vijfmans band, hadden we nog een toetsenman erbij.
2: Die staat hier namelijk ook genoemd.
0: Oh, dat is
2: vandaar
0: die, ja.
2: Dat ik in de veronderstelling
0: nee,
2: was.
0: Nee, maar dan is jouw persinfo niet goed geweest.
2: Nee, dat
0: dus
2: klopt.
0: Nee, maar we zijn sinds 2019 zijn we met z'n vieren.
2: Nou, ja. Hartstikke leuk. Ja. Ik vond het heel erg gezellig.
0: Ja,
2: ik wens jullie komende zondag heel veel plezier.
0: Dankjewel.
2: En met alles wat jullie doen natuurlijk.
1: Ik zou zeggen, tegen iedereen van... Kom luisteren.
2: Ga kijken, ga luisteren. Ja. Wellicht sta ik zondag ook wel eventjes in het park. Heel veel plezier.
0: Dankjewel.
2: Succes.
0: Dankjewel.
2: En bedankt voor het gezellige gesprek.
0: Ja,
2: hartstikke leuk. Doeg!
1: Doeg.

Shade met Paradise. Nou, het eerste uur zit er alweer op. Het was reuze gezellig. De heren zitten hier nog en we kletsen zo nog eventjes verder. Na het nieuws zijn wij nog een uurtje bij u terug. En dan hebben we onder andere Theo Jansen en Sanne Hillemans. En wat die gaan vertellen, dat vertel ik u zo. Tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is...

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Welkom terug bij dit tweede uur van de matinée van vrijdag 12 juni alweer. Tijd gaat snel, dus in dit tweede uur ontvang ik zometeen Theo Jansen van het Vertelgenootschap. En hij gaat van alles vertellen over een vertelvoorstelling. En we hebben Sanne Hillemans van improvisatietheater Recht van het Midden. En zij gaat wat vertellen over het stuk Het Kantelpunt. Dus blijft u lekker luisteren.

Liever dan lief van Doe Maar. Apeldoorn is een diverse stad, maar diversiteit leidt niet vanzelfsprekend tot inclusie. Veel inwoners ervaren nog drempels op gebied van toegankelijkheid, representatie, veiligheid en gelijke behandeling. Tegelijkertijd zien we talloze initiatieven die vanuit intrinsieke motivatie werken aan verandering, vaak zonder dat hun impact zichtbaar wordt. De prijs Diversiteit en Inclusie Apeldoorn brengt deze inzet naar voren en versterkt goede voorbeelden en stimuleert anderen om stappen te zetten. Het is een middel om bewustwording te vergroten en verbinding te creëren in onze mooie koninklijke stad. Kandidaten kunnen tot 15 juni, dus dat is maandag, worden voorgedragen via aanwinst@diversiteitinclusieapeldoorn.nl. Dan gaat er een commissie, buigt zich daarover. En de prijsuitreiking vindt plaats op dinsdagavond 6 oktober 2026. Dus wilt u iemand daarvoor aanmelden? aanwinst@diversiteitinclusieapeldoorn.nl tot 15 juni.

0: Shakers, Do You Remember? En daarvoor hadden we natuurlijk de
1: Bicycle Race van Queen. En bij mij in de studio is aangeschoven Theo Jansen. Goedemiddag, Theo.
2: Goedemiddag.
1: Theo, jij bent van het Vertelgenootschap.
2: Dat klopt.
1: Kan je aan de luisteraars uitleggen wat het Vertelgenootschap inhoudt?
2: Het Vertelgenootschap. We zijn met 12 vertellers inmiddels aan. Ja, wij vertellen verhalen in opdracht. Verhaal is onze passie.
1: Ja.
2: Dat is wat ons vooral bindt. En wij treden.

0: Op allerlei verschillende gelegenheden. Dus moet open monumentendag is misschien wel het belangrijkste dag maar in rust of in verzorgingstehuizen. Cultuur bij je buren regelmatig.
1: Oh ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Jullie vertellen een bestaand verhaal of krijg je een opdracht en schrijf je dan zelf een verhaal? Hoe moet
0: soms
1: ik dat
0: krijgen
1: zien?
0: We opdrachten, soms pakken we gewoon verhalen uit onze portefeuille die we hebben.
1: Okay.
0: En met open monumentendag staan we bij een monument en dan gaan we dan zijn we historische detectives en gaan we echt op zoek naar de historie van het gebouw en van de omgeving. En maken daar vervolgens ons eigen verhaal bij. Dus het is niet alleen maar geschiedkundig.
1: Nee.
0: Maar vooral ook, wij proberen er een personage rond hem heen te bouwen. Of die een bestaand personage zelfs die we gevonden hebben.
1: Ja.
0: En zijn leven opnieuw vertellen met alle gebeurtenissen. Feit en fictie door elkaar heen.
1: Oké, dus eigenlijk is het een soort toneelstuk bij een monument of bij een, mijn part, een oude monumentale boom of
0: precies.
1: Iets.
0: Ja, alleen wij zijn geen toneelspelers, wij zijn vooral vertellers. Toneelspelers die spelen ook. Wij doen het met onze stem, met onze mimiek, met onze gebaren.
1: En hoe word je verhalenverteller dan? Dat is gewoon omdat taal je ding is? Of?
0: Nou, voor mij is dat begonnen in de tijd dat ik werkte. Ik ben inmiddels gepensioneerd, maar in die tijd dat ik werkte merkte ik dat mensen vooral bezig zijn met hun verstand om dingen allemaal uit te leggen en te beschrijven.
1: Overanalyseren.
0: Overanalyseren. En toen was ik een keer bij een bijeenkomst en daar vertelde iemand, die had dat ook al heel lang geprobeerd, alles uitleggen.
1: Yeah.
0: Hij vertelde, nothing works except a story.
1: Okay.
0: En die zin is me altijd bijgebleven. Yeah. En vanaf die tijd ben ik me gaan verdiepen in verhalen vertellen.
1: Yeah.
0: En heb ik een cursus gevolgd, verhalen vertellen.
1: Oh, echt? Is daar een cursus voor? Wat leuk.
0: Inmiddels zijn er heel veel plekken waar je opleidingen kunt volgen, cursussen kunt volgen. Ik heb een cursus 3/4 jaar in Utrecht gevolgd. Daarna heb ik nog een beetje aangekeken. En op een gegeven moment, ik wist van het Apeldoorns Vertelgenootschap. Ik ben een paar keer gaan kijken.
1: Ja.
0: En toen ben ik lid geworden.
1: Oh, wat grappig. Dus, en hoeveel mensen zijn daar lid van?
0: We zijn nu met z'n 12, als ik het goed heb. 12 of 13.
1: En dan mannen, vrouwen, alle leeftijden door elkaar?
0: We merken dat onze leeftijd. We zijn wel op zoek naar verjonging,
1: laten we het zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar zelf een verhaal schrijven, dat is natuurlijk wat anders dan een verhaal. Je vertelt ook een verhaal. Maar het brengen of het schrijven?
0: Ja, vooral als we het zelf het verhaal geschreven hebben, dan leef je compleet in de historie van het gebouw, van de personen die daar een rol in spelen.
1: Ja.
0: Dus als verteller word je dan die persoon en ben je die persoon. En dat is eigenlijk wat waar onze kracht in zit. Dat wij ons kunnen inleven in de situatie, in de omgeving, in de persoon.
1: Ja, en hoe lang ben je dan met zo'n proces bezig? Als er nou iemand zegt van Ruitersmolen, daar gaan we het zo meteen natuurlijk even over hebben.
0: Precies.
1: Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ga je uitzoeken wat is Ruitersmolen?
0: Het begint bij het historisch onderzoek van het gebouw. Wat kunnen we daar allemaal van vertellen?
1: Ja.
0: Te weten komen van welke mensen zijn daar geweest. En op een gegeven moment dan vinden we of zoeken we daar een bestaand of een fictief personage die in de Ruitersmolen bij wijze van spreken is opgegroeid.
1: Ja.
0: Ruitersmolen hebben volgens mij geen verhaal. Niet dat ik dat zo paraat heb. Maar ik heb zelf meegewerkt aan een verhaal over de Echoput.
1: Oh, wat leuk.
0: En de vraag die bij ons opkwam, en dat was tijdens Open Monumentendag. En bij de Echoput stelden we onszelf de vraag van, hoe kan in hemelsnaam iemand een put bouwen van 67 meter diep?
1: Ja, hoe dan?
0: Nou,
1: dan zeker in die tijd, hè? Je had natuurlijk nog geen boormachines.
0: Precies. Dus hebben ze, hoe bouwt iemand een put? En wie was die put? We zijn naar het Nationaal Archief geweest en hebben vervolgens het contract gevonden met de putgraver.
1: Oh, echt waar?
0: Ja. Dus, en dan hadden we ook meteen een persoon, de putgraver, Jan Teunissen.
1: Oh ja.
0: En die put gegraven had. Ik meen dat hij 250 gulden kreeg destijds.
1: Oh, echt waar?
0: Voor de put. En zo doen we dat met alle verhalen die we vertellen. We proberen een persoon te vinden.
1: Ja.
0: En daaromheen bouwen we dan het verhaal van wat hij meegemaakt zou kunnen hebben of zelfs heeft, als we dat te weten kunnen komen.
1: En vertellen jullie ook wel eens, dat klinkt een beetje gek, 2 keer hetzelfde verhaal?
0: Zeker op sommige locaties, we kunnen niet steeds een nieuw verhaal bij eenzelfde locatie bedenken.
1: Nee.
0: Monumentendag.
1: Ja.
0: Soms maken we wel wat variaties van. En zeker als het

0: Het gaat over cultuur bij je buur, dat putten we gewoon uit onze portefeuille.
1: Ja,
0: en bij
1: ja,
0: de Writers Molen geldt hetzelfde. We kijken in onze portefeuille wat we hebben. En een verhaal, iedereen heeft een verhaal, maar het is toch, klinkt net iedere keer toch wat anders.
1: Tuurlijk.
0: Als ik het vertel, ik ben niet tekstvast, maar ik ken de situatie, ik ken de gebeurtenissen.
1: Heel goed, ja. Dus je improviseert ook een beetje.
0: Ik ben niet letterlijk, maar ik zie de beelden verschijnen en dan vertel ik het verhaal.
1: Heb je dan ook een hele grote fantasie?
0: Hoe, dat durf ik van mezelf niet direct te vertellen, hoor.
1: Nee, maar goed, als je kan improviseren, dan moet je natuurlijk wel...
0: Nou, improviseren begint wat mij betreft vooral bij het inleven in de persoon. En op het moment dat je daar als de persoon staat die het verhaal vertelt, dan voel je je...
1: Dan voel je die persoon, zeg maar.
0: Je doet het niet alleen maar uit je hoofd, maar je doet het vooral ook uit je hart.
1: Uit je hart en uit je gevoel. Ja. Oh, nou, wat leuk, zeg. En wat is de bijzonderste opdracht die jullie wel eens gekregen hebben?
0: De bijzonderste opdracht, oh god.
1: Of de...
0: Ja, voor ons zijn toch de meest bijzondere opdrachten altijd, denk ik, als ik persoonlijk spreek, die bij Open Monumentendagen, de uitdaging die er altijd in zit van, en de zoektocht die ermee gepaard gaat van, wat kunnen we in hemelsnaam hiervan vertellen?
1: Waar krijg je dan, zeggen ze dan van, nou, dat monument is voor jullie deze keer?
0: Ja, het erfgoedplatform die heeft vaak wel een locatie aan die ervoor geschikt is. Soms kunnen we wel invloed uitoefenen van... ja, nou, hier is het misschien minder geschikt, of kunnen we niet zoveel van vinden.
1: Maar dat kan dan zijn de Kwartjesfontein of de Naald, het Apeldoornse Bos. Ja, dat precies. Kan dus alles zijn.
0: Ja, Apeldoornse Bos hebben we ook een heel mooi verhaal. Is het doorgeschreven door een van onze vertellers.
1: Yeah.
0: En al diverse keren verteld ook op andere plekken. Maar dat klinkt natuurlijk het mooiste als je bij het Apeldoornse Bos of op het station kunt vertellen. Dat verhaal. Dus... Dus ik denk dat de uitdagendste opdrachten zitten vaak wel bij Open Monumentendag.
1: Ja. En hoe lang van tevoren weet je dan?
0: Nou, wij weten volgens mij nu al waar we bij Open Monumentendag gaan vertellen.
1: Oh, oké. Dus daar zijn jullie al druk mee bezig.
0: Daar zijn nu mensen volgens mij al druk mee bezig.
1: Oh, kijk eens aan. Nou, wat leuk. Ja. Wij gaan even naar de muziek. En dan gaan wij naar de muziek. En dat is 10cc, Food for Thought, als ik het goed zie. Dan gaan we nog even verder praten, Theo. Dankjewel.
0: Helemaal goed.

0: Ja, dit was 10cc, hè? Food for Thought, zoals ik net al zei. Bij mij zit nog steeds Theo Jansen van het Vertelgenootschap. En nou ja, vertelde net al even, jullie staan op Open Monumentendag. En nou ja, jullie krijgen dan bijvoorbeeld de Kwartjesfontein. Daar duiken jullie dan helemaal in de historie. En daar maken jullie een verhaal omheen. En zo'n verhaal, is dat voor jong en oud te begrijpen?
1: Dat is wel onze uitdaging om dat in ieder geval voor jong en oud te doen. Vaak merk ik toch wel dat de mensen wat ouder zijn, maar we proberen het zeker ook voor kinderen begrijpelijk te maken.
0: Ja.
1: Want
0: doen jullie ook wel eens specifiek iets voor kinderen? Hebben jullie dat wel eens gehad, een opdracht?
1: Ja, ik persoonlijk niet, maar we worden wel eens gevraagd voor in klassen op scholen om iets te vertellen. En dan denken mensen al heel gauw, het is voorlezen, maar het is echt vertellen.
0: Vertellen, dat is een vak apart.
1: En dat is toch iets heel anders hoor. Mensen zien nog heel vaak het verschil niet tussen voorlezen en vertellen.
0: Nou, vertel het eens even dan aan de luisteraars. Wat is het verschil tussen voorlezen en vertellen?
1: Ja, voorlezen, je leest een stuk tekst op en je leeft je niet in. Het blijven woorden.
0: Ja.
1: Terwijl
0: je leest wat er staat.
1: In een verhaal breng je iets tot leven. Dat is het grote verschil, denk ik. Je kijkt je publiek aan en je neemt je publiek mee. En je reageert verbaal of non-verbaal
0: op de reacties uit het
1: publiek.
0: Grappig.
1: En dat is denk ik het grote verschil tussen voorlezen en vertellen.
0: En er wordt natuurlijk heel weinig voorgelezen tegenwoordig.
1: We hebben er bijna geen tijd meer voor, denk ik.
0: We hebben andere bezigheden en kinderen vinden andere dingen interessant. Maar het is heel belangrijk, hè, voor de basis van je taal.
1: Ja, voor de basis. En we merken ook, we hebben de afgelopen 2 jaar een project gedaan op het gymnasium met leerlingen die vaak een project moeten maken of een thema moeten uitwerken. En dat gebeurt dan in een PowerPoint. En ons is gevraagd, kan dat ook op een andere manier? En dan wel kunnen de leerlingen een verhaal gaan vertellen. Dus ze moeten zelf in de historie van iets duiken. En gaan daar zelf het verhaal over schrijven. Dus we bieden een paar ingrediënten. En dat was de afgelopen 2 jaar was dat vooral de Tweede Wereldoorlog en gebeurtenissen die daar plaatsvonden. Dus we gaven ze een kwart A4'tje met erin wat
0: personages,
1: aanwijzingen. Ja. En vervolgens hebben wij ze begeleid met hoe maak je daar een verhaal van. En ga je dat uiteindelijk als eindopdracht vertellen ook.
0: Er
1: zijn hele mooie verhalen uitgekomen.
0: Wow.
1: En zelfs dit jaar heeft een van de leerlingen het verhaal ook mogen vertellen in aangepaste vorm in de grote kerk. Volgens mij was het 4 en 5 mei.
0: Oh, wauw.
1: Dus in die zin, heel...
0: Dat zijn hele leuke dingen, denk ik, voor jullie ook.
1: Om die leerlingen mee te krijgen. Die reacties krijgen we ook terug van leerlingen. Dit vergeten we nooit meer.
0: Nee, wat goed.
1: Dus, ja.
0: Oh, wat leuk. Maar dat zijn voor jullie ook de krenten in de pap natuurlijk.
1: Dat zijn voor ons hartstikke leuke en inspirerende momenten om op die manier bezig te zijn.
0: En wellicht komt daar dan weer wat verjonging voor het genootschap uit.
1: Je weet het niet en dat kan jaren duren.
0: Ja.
1: Je wilt inderdaad van laten ruiken aan wat kun je met verhalen vertellen bereiken.
0: Ja.
1: En ik denk dat je daar mensen echt mee kunt bereiken. Dat is een beetje mijn filosofie toch wel.
0: Ja, wat goed. Dus. Nou hebben jullie 20 juni, is er een vertelvoorstelling.
1: Een vertelvoorstelling, precies.
0: Vertel.
1: Dit doen we nu voor het derde jaar. Rond de langste dag.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Dus 21 juni, maar dit valt op één dag eerder.
0: Ja, dat is
1: In een hartstikke mooie locatie. Ruitersmolen, Bos en de Watermolen.
0: Dat is in Beekbergen,
1: In Beekbergen. Ja. En daar vertellen wij op dit moment, de afgelopen keren ook verhalen die wij gewoon uit onze portefeuille hebben.
0: Ja.
1: En met 4 vertellers. En dan,
0: Maar dan gaan jullie gezamenlijk één verhaal vertellen?
1: Nee.

0: Nee,
1: we vertellen vier afzonderlijke verhalen.
0: We verdelen het publiek in twee groepen, zodat ze gewoon ook dat er klein aandachtig groepje is waar je gewoon op kunt inspelen. En dan hopen wij ze weer kennis te laten maken met ons vertelgenootschap en wat verhalen.
1: En dat gaat over Ruitersmolen dan?
0: Nee,
1: dat
0: gaat niet over Ruitersmolen. Okay. Dit zijn verhalen uit onze portefeuille die we gewoon vertellen.
1: Oh, okay.
0: We hebben het nu dus twee keer al gedaan. Maar het zijn steeds weer nieuwe, in ieder geval nieuwe verhalen. We hebben een redelijke portefeuille waaruit we kunnen putten.
1: Ja. En hoeveel verhalen hebben jullie in de portefeuille?
0: Ja, iedereen heeft verschillende verhalen, hoor.
1: Nee, maar moet ik me dan voorstellen 40 of, nou, of 140? Of?
0: Ja, ik denk al gauw dat we... ik denk dat we een stuk of 100 verhalen wel in onze portefeuille hebben. Dus heel veel historisch natuurlijk, Apeldoorn historisch.
1: Ja.
0: Maar ook sprookjes, legendes, sagas.
1: En wat is voor jou, wat is jouw favoriete? Heb jij dat je zegt van nou, historie is echt wel mijn ding? Of nou, sagen, fabels?
0: Moet ik een geheim gaan verklappen?
1: Oh!
0: Nee, nou, ik vind het persoonlijk leuk om een persoon centraal te stellen waarmee iets gebeurt. En een van die. Ik heb een verhaal dat me heel dierbaar is een verhaal van Edgar Allan Poe. Meer ga ik even nog niet verklappen.
1: Nee.
0: Maar daarin duik ik helemaal in de hoofdpersoon van het verhaal. En dat is wel een verhaal dat een beetje afwijkt van veel verhalen.
1: Van
0: ons vertelgenootschap. Dus,
1: en dat vertellen dan? Gaat dat dan ook met stemmetjes? Of is dat voorlezen?
0: Nee, ik probeer natuurlijk wel mijn stem te gebruiken tijdens het verhaal. Doe ik dat zacht? Of maak ik het spannend?
1: Ja.
0: Je laat stiltes vallen in het verhaal.
1: Ja.
0: Dus, en non-verbaal, je kijkt mensen aan en laat de stilte vallen.
1: Ja, dan worden ze ongemakkelijk.
0: En dan worden mensen heel ongemakkelijk. Ja. En hoe langer je die stilte kunt bewaren, hoe ongemakkelijker het wordt.
1: Ja.
0: Dus,
1: Maar als het een heel spannend verhaal is, is dat natuurlijk wel...
0: En soms ga je sneller, wat langzamer. Dus en op die manier... En anderen zijn heel expressief met hun gebaren. Dus dat zullen we 20 juni ook kunnen zien van hoe expressief mensen kunnen zijn.
1: Ja.
0: Ja, en anderen doen heel veel met hun stem en bij wijze van spreken zittend op een stoel.
1: Ja.
0: En allerlei verschillende methodes om het verhaal over te brengen.
1: Wat bijzonder.
0: Ja.
1: Super. En dit is dan aan de Ruitersmolen en natuurlijk een molenweg 47 in Beekbergen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen daar kaartjes voor kopen.
0: Klopt.
1: Hoe gaan we dat aanvliegen? Hoe doen we dat?
0: Ja, wij hebben nu een... je kunt zich aanmelden bij info@vertelgenootschap.nl.
1: Ja.
0: Dan weten we... Dus een mailtje sturen daarna dat mensen interesse hebben of willen komen. De betaling doen we daar ter plekke. We hebben een QR-code waarin mensen gewoon kunnen scannen. Of zelfs ook contant, volgens mij.
1: Ja.
0: In die zin, het is allemaal niet zo officieel. We proberen het gemakkelijk te maken en vooral toegankelijk te maken. Ook.
1: Laagdrempelig voor iedereen. Wat leuk. En wat is jullie doelgroep? Ja, iedereen is jullie doelgroep. Maar wie zijn er nou het meest? Mensen van onze leeftijd?
0: Ja, ik denk dat we hebben bijna een soort vast publiek. En dat is, ik denk midden 40 tot...
1: Tot 100.
0: Bij wijze van spreken tot 100, ja.
1: Ja. Oh, wat
0: dus,
1: leuk.
0: Kijk, we zien ook regelmatig, en zeker bij de vertelvoorstellingen, bij Open Monumenten, dacht dat we mensen warm krijgen die veel jonger zijn. Hè?
1: Ja.
0: Tussen de 20 en de 45, bij wijze van spreken. Dus,
1: Open Monumentendag, is dat altijd in september?
0: Dat is in september, ja.
1: Maar goed, dat kondigen jullie dan waarschijnlijk ook weer groots aan.
0: Dat wordt via het erfgoed Open Monumentendag Centrale aangekondigd. Waar de monumenten staan, in het boekje staat waar het vertelgenootschap optreedt.
1: En zijn jullie dan met z'n allen inzetbaar?
0: Nee.
1: Of een stuk of 4, 5?
0: Degenen die zich aangemeld hebben, die geven aan van... ik ben op die dag beschikbaar. Of het is eigenlijk 2 dagen Open Monumentendag.
1: Ja.
0: En datzelfde geldt voor nu wie willen vertellen. In Ruitersmolen.
1: Ja.
0: En ik ben een van de vertellers daar.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Nou ja, je gaat nog niet vertellen wat je gaat vertellen.
0: Nee,
1: laat
0: ik dat als verrassing houden.
1: Laten we dat als verrassing houden.
0: Ja.
1: Dus de kaartverkoop gaat via info@vertelgenootschap.nl. De toegangsprijs is €12,50. 12 juni. 20 juni is het. En de inloop start om 7:45 en het begint om 8:15.
0: Dat klopt.

0: Hapje, drankje?
1: Hapje, drankje. Die wordt door ons verzorgd. Dus,
0: helemaal goed. En tot hoe laat duurt het ongeveer?
1: Ik denk dat het tot 10 uur duurt, van dat we 8 uur beginnen tot 1 uur of 10.
0: Oh, en dan worden we helemaal meegenomen in het verhaal.
1: Dat is de bedoeling, dat we daar weer in slagen. Nou ja, de vorige editie was in die zin succesvol voor de mensen. Dus,
0: nou, hartstikke leuk. Nou, dus Theo, ik kan het er nog wel even met je over hebben, maar de tijd houd een keer op, helaas. Ik hoop dat je nog een keertje terugkomt om erover te willen vertellen. Ik wens jullie ontzettend veel plezier. 20 juni aan de Ruitersmolen, Tulkensmolenweg in Beekbergen. Toegangsprijs €12,50 via info@vertelgenootschap.nl. Dank je wel, Theo.
1: Ook bedankt.
0: En heel veel plezier dan volgende week zaterdag.
1: Dank je wel, dat gaat vast lukken.
0: Ja, dat denk ik ook. Dank je, Theo.

Steppenwolf met Born to be Wild. Ik zei net tegen Frans, wat hebben we toch lekkere muziek vanmiddag. Even kijken. Op donderdagavond, 18 juni, ontvangt boekhandel Broekhuis... bij ons hier in Apeldoorn. Schrijver en historicus en journalist Philip Dreugen. En aanleiding daarvoor is het verschijnen van zijn nieuwe boek... De Tijdreiziger. En tijdens deze bijzondere avond vertelt Philip over zijn nieuwste werk... zijn fascinatie voor geschiedenis... en de opmerkelijke verhalen die hij tijdens zijn research ontdekte. Aansluitend... zal hij de daar gekochte boeken natuurlijk signeren. De toegang is gratis en graag wel even aanmelden. En dat kan via apeldoorn@boekhandelbroekhuis.nl.

0: Alvaro Solar met Loka. Ja, dat kwam er niet soepel uit. Aan de lijn heb ik, ga even spieken op mijn lijstje dat ik het goed zeg, Sanne Hillemans. Goedemiddag.
1: Hi, daar ben ik.
0: Fijn dat je even in de uitzending wil vertellen. Jij bent van het improvisatietheater Rechts van het Midden.
1: Dat klopt, ja.
0: Hoe leuk is dat? Leg uit, improvisatietheater.
1: Ja, nou, dat is een vorm van theater waarbij we eigenlijk van tevoren nog niet weten wat we gaan doen. Dus soms hebben we wel een bepaalde structuur die we gaan vasthouden, dat we een beetje een richtlijn hebben. Ja. Maar we spelen eigenlijk puur aan de hand van suggesties van het publiek. Dus zij mogen allemaal dingen roepen en dan gaan wij proberen daar theater mee te maken.
0: Dat lijkt me best heel ingewikkeld.
1: Ja, makkelijk is anders, maar het is wel heel leuk.
0: Ja, is dat een beetje à la de lama's? Moet ik me dat zoiets voorstellen?
1: Ja, dat is zeker ook improvisatietheater. En het zijn allemaal, je hebt heel veel verschillende vormen daarvan. Je kunt hele korte games doen, zoals we dat noemen. Dus dat het echt hele korte scènes zijn.
0: Ja.
1: En wij hebben dus vanavond een voorstelling in Gigant, waarbij we een wat langere vorm gaan kiezen. En daarbij hebben we dus ook echt al een bepaalde structuur in gedachten. Want wat er namelijk gaat gebeuren is dat er een personage voor een bepaalde keuze gaat staan. Een levensveranderende keuze.
0: Ja.
1: Een kantelpunt.
0: Mm-hmm.
1: En daar gaan allemaal personages iets van vinden. Dus we weten al een beetje dat dat de structuur wordt. Maar wie we gaan zijn en wat die keuze gaat zijn, dat weten we allemaal nog niet.
0: Want dat gaat het publiek roepen dan, hè?
1: Ja, inderdaad. Okay. Ja.
0: Oh, maar dat lijkt me echt heel ingewikkeld. Ja, geen avond loopt dus hetzelfde.
1: Nee. En dat is er ook echt het leuke aan. Dat is ook wat we allemaal zo leuk vinden aan dit aan theatersport. Want we noemen het ook echt theatersport, omdat het soms echt kan voelen als een workout.
0: Ja, nou, dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Maar heb je dan ook wel eens op zo'n avond dat je denkt van, nou, het lukt me gewoon echt niet?
1: Ja, en weet je, dat is soms juist het grappigste

0: Dus soms gaat het helemaal mis. En dan het publiek die snapt dat ook, want die heeft helemaal door wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Je ziet alles letterlijk gebeuren. Er is geen overleg achter de schermen.
1: Nee, je kan het er ook niet uitknippen of zo.
0: Nee. Dus als het misgaat, ja, dan gaat het mis. En dan kunnen we daarom lachen. Dus wij hopen vooral dat mensen lachen tijdens onze voorstelling. En of omdat het nou goed is, omdat wij een goede grap hebben gemaakt. Of omdat het helemaal misgaat. Dat maakt ons niet zo
1: dat
0: uit.
1: Dat maakt gewoon niet uit. Jullie hebben gewoon een hele leuke avond met z'n allen.
0: Ja, klopt, ja.
1: En maken de mensen jullie ook wel eens echt heel erg lastig?
0: Maar we hebben daar ook wel weer een beetje een manier omheen. He, dus stel dat we om suggesties vragen en er wordt een suggestie geroepen waarvan wij denken, nou, dat weet ik niet. Nee, dan zeggen we gewoon of en dan wachten we op nog een suggestie.
1: Oké, oh, dat is heel slim. Ja. En dan kan je 6 keer of zeggen.
0: Ja. Er zijn inderdaad gewoon dingen die heel erg kunnen blokkeren in een scène. Dus we weten van tevoren wel een beetje wat we nodig gaan hebben.
1: Okay.
0: En soms willen we ook juist dingen iets uitgebreid. Dus in plaats van wat wij gaan vragen van noem eens een beroep. En dan moeten mensen toch heel lang nadenken. Zeggen we bijvoorbeeld welk beroep voerde je opa vroeger uit? Dus dat je wat specifieker bent. Zodat mensen meteen een associatie kunnen hebben.
1: Okay.
0: Dus zo maken we het ook makkelijker om goede suggesties binnen te krijgen.
1: En hoe word je dan, zeg maar, improvisatie... acteur, zal ik het zo noemen?
0: Ja, dat mag. Ja. Ik kan goed vanuit mezelf vertellen, want ik zit pas sinds dit jaar bij de groep.
1: Oh, echt?
0: Ik heb nu al de eer gekregen om dit interview te mogen doen.
1: Nou, superleuk.
0: Ja, dus hoe het voor mij eigenlijk is gegaan, ik had in het verleden al wel eens een cursus gedaan. En nu dit jaar, of ik moet eigenlijk zeggen, dat misschien begon wel vorig jaar, gaf Rechts van het Midden zelf een cursus. Om eigenlijk mensen naar een nog hoger niveau te tillen. Dus om wat handvatten mee te geven. Want het is natuurlijk allemaal geïmproviseerd, maar er zitten wel bepaalde vaardigheden bij die je kunt leren.
1: Ja.
0: Dus daar gaven we zelf een cursus. En toen kon ik een aantal weken met hen meetrainen. En nu ben ik onderdeel van de groep. En wat leuk is, dat begin volgend jaar komt er weer zo'n cursus. Dus het is altijd goed om de site even in de gaten te houden daarvoor.
1: Ja.
0: Want dat is wel een patroon dat we gaan volhouden de komende jaren.
1: Wat leuk. Kan iedereen ook improviseren?
0: Ik zou graag ja willen zeggen, maar ik denk niet dat iedereen het kan. Omdat er een bepaalde... Je moet snel kunnen denken en kunnen schakelen.
1: Ja.
0: Maar je moet ook heel goed kunnen samenwerken. Want als een ander iets zegt, daar moet je wel wat mee doen. Je kunt niet, als iemand zichzelf voorstelt als Piet, dan kun je diegene niet daarna Jan gaan noemen.
1: Nee, oké.
0: En niet iedereen heeft die aandachtspannen of die dat geheugen of die snelheid om dat allemaal zeg maar zo op zijn plek te laten vallen. Maar het is wel allemaal te trainen. Dus iedereen kan er wel beter in worden. Maar er zit ook wel echt een stukje aanleg bij.
1: Ja. Oh, wat grappig. En hoe ontdekte jij dit talent bij jezelf?
0: ik weet ook niet, nog steeds niet of ik het echt een talent zou noemen. Maar ik merkte wel voor mezelf in gesprekken dat ik altijd heel graag met mensen op hoog tempo praat en snel nadenk.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb zelf ook wel verschillende dingen geprobeerd binnen theater.
1: Ja.
0: Maar ik merkte als ik bijvoorbeeld een script of zo uit mijn hoofd moest leren, ik vond het gewoon veel leuker als het allemaal wat spontaner was.
1: Ja.
0: Dus daarbij merkte ik meer soort van behoefte om andere dingen te gaan onderzoeken. En met improvisatie, wat ik er zo leuk aan vind, is dat het echt spelen voor volwassenen is.
1: Ja.
0: Het is, je begint en je weet gewoon echt niet wat er gaat gebeuren. Alles kan, alles mag.
1: Ja.
0: Binnen bepaalde grenzen natuurlijk, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, dat snap
0: maar,
1: ik.
0: Dus het is gewoon heel erg een speelveld. En dat vind ik ook heel leuk, omdat het elke keer zoiets anders is.
1: Ja, want het is inderdaad nooit hetzelfde. Ja, je hebt natuurlijk een vast patroon. En het gaat het kantelpunt gaat het nu over. En dat kan natuurlijk, dat is ook voor iedereen anders, hè, het kantelpunt.
0: Ja.
1: Maar doen jullie dit ook wel eens bijvoorbeeld voor schoolklassen of zo?
0: Ik durf niet te zeggen of dat in het verleden nog nooit is gebeurd. Ik weet wel, we doen ook vaak mee met dingen als Cultuur bij je Buur en andere culturele evenementen in Apeldoorn. We zijn ook te boeken, dus als mensen een bepaald evenement hebben en ze willen daar een wat ludieke actie aan toevoegen, dan kunnen we dat ook doen. Er is van alles doen we wel. Ik weet niet zeker of scholen ooit al gedaan hebben.
1: Oké, want dat lijkt me natuurlijk, dat lijkt me ook zo leuk. Want dan heb je natuurlijk misschien ook hele andere onderwerpen en hele andere inzichten.
0: Ja, zeker. Ja. Ja,
1: kijk of je het over social media hebt met pubers van 14. Of met de ouders van in de 40 die met de handen in het haar zitten van hoe krijgen we ze er weer vanaf, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is,
0: krijg je hele andere onderwerpen
1: krijg je
0: dan.
1: Hele andere plotwendingen, zeg maar. Oh, maar wat leuk. En zijn jullie een Apeldoorns theater, zeg maar? Improvisatietheater?
0: Ja, we hebben één lid die woont in Zutphen, maar die mogen er ook bij.
1: Ah, nou, dat is aardig.
0: Ja.
1: En trainen jullie dan ook? Repeteren jullie?
0: Ik zou bijna zeggen, wij spelen dus vooral.
1: Ja.

0: dus elke donderdagavond komen we bij elkaar om... we doen eigenlijk van alles. Dus dan gaan we bepaalde spellen doen of bepaalde scènes met een zekere insteek of een bepaalde vaardigheid die we willen verbeteren. Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld een keer een musical docent uitgenodigd. Mm-hmm. En dan gingen we en zingen en dansen en dan proberen dat allemaal in een improvisatiestuk te doen.
1: Wauw.
0: Dus zo proberen we ook onze skills wat aan te scherpen. Oh. En anders, ja, nu afgelopen paar 3-4 weken of zo hebben we natuurlijk een beetje gericht op deze voorstelling van vanavond.
1: Yeah.
0: Dus dan gingen we daar gewoon onderdelen van oefenen of als iets niet lekker liep dan even kijken van waar ligt het aan, kunnen we nog iets aanpassen in hoe we een scène instappen.
1: Ja.
0: Dus echt een beetje met z'n allen kijken wat werkt er, wat niet, en voor de rest lachen we vooral heel veel om hoe het misgaat of om hoe het goed gaat.
1: Ja, maar hoe leuk is dat, een beetje zelfspot. Ja. En gewoon, ja, jullie hebben gewoon elke keer een hele leuke avond en ik denk de mensen, ja, die komen kijken natuurlijk ook, want die liggen natuurlijk ook in een deuk als het de mist ingaat.
0: Ja.
1: Vanavond is het al, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Vanavond om 8:00 in Gigant.
1: In Gigant. En kaartjes zijn te bestellen aan de kassa of gewoon online? Of...
0: Ja, online is het handig.
1: Ja.
0: Ze zijn €9,50 per stuk. En er zijn er echt nog een paar.
1: Okay.
0: Maar er zijn er dus nog wel een paar. En dat kan op rechtsvanhetmidden.nl.
1: Okay.
0: Zo heet de groep. Hm. En dat komt een beetje vandaan van het gezegde... waar ligt Apeldoorn? En dan antwoordt het publiek rechts, ja, van het midden.
1: Ah, kijk, wat grappig. Leuk, is ook, ja, over nagedacht. Hey, en jij zei net even, er komen cursussen en allerlei andere dingen. Die zijn ook op diezelfde site te vinden?
0: Ja, zeker. Alles wat wij doen staat daar. En we zijn ook wel actief op social media met updates en dergelijke.
1: Okay.
0: Maar op de site staat altijd de meest actuele informatie.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk om even met je te praten, Sanne. En ik wens jullie heel veel plezier vanavond.
0: Hartstikke
1: dat
0: bedankt.
1: Dat jullie maar heel veel mogen lachen.
0: Ja, dat komt gegarandeerd goed. En nog een fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel. Doeg. Nou, dit is heel leuk. Dit is... tevens het einde van de uitzending van de matinée van 14 juni. Ik bedank de redactie, ik bedank Frans, ik bedank alle luisteraars en alle mensen die ik gesproken heb vanmiddag. Graag tot de volgende keer, prettig weekend!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan twee bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio

0: The Tower of Power and Soul with a capital S. En Lydia Olstor, mijn collega. En mijn naam is Onno van der Kroft. We zitten hier live, Lydia, ja, op de culturele pleinmarkt.
1: De culturele pleinmarkt, die is net geopend.
0: Ja.
1: Het stroomt al wat vol. Er is een programma vol, zie ik hier, hangen met optredens van koren en allerlei groepen die zich gaan presenteren. En buiten, hier, voor Orpheus en bij de Grote Kerk, zijn allemaal kraampjes opgesteld, hè?
0: Ja, met allerhande producties. Je kunt het zo gek niet bedenken. Van tassen tot 3D-kaarten tot zelfgemaakte schilderwerkers. Van alles te bewonderen. En ook het aanbod hier qua optredens is heel gevarieerd.
1: Ja, zeer gevarieerd. En boven is nu ingericht het atelier van de pretentielozen. Want die bestaan 60 jaar met hun kunst. Zijn ze hier te zien en te bewonderen. Dus hoe leuk is dat?
0: Ja, en straks om 10:30 komen ze ook even een praatje bij ons maken. En even te kijken wat ze allemaal te bieden hebben. En ook wat er in die 60 jaar is gebeurd. En wat we kunnen verwachten op de expositie.
1: Ja.
0: En ja, niet onbelangrijk. Jarno van Eelwijk samen met Dion verzorgt onze techniek.
1: En natuurlijk Richard.
0: En Bridget natuurlijk.
1: Die loopt hier ook al de hele ochtend rond. Want we zijn al heel lang bezig met het opbouwen. Tenminste, jullie.
0: Ja.
1: En ja, wij zijn hier de hele tijd. Hè? Echt tot vanmiddag.
0: En we gaan kijken of het mensen van de organisatie te pakken krijgen. Of het
1: zeker
0: lukt de wethouder te spreken. Om u zo als luisteraar zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen hier op dit geweldige evenement hier in Apeldoorn.
1: Ja, en veel muziek natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Kom maar op, Jarno.

0: Ja, heerlijk. En het is helemaal geen Sunday morning. Het is zaterdagochtend in bruisend Apeldoorn op de culturele Pleinmarkt. En u hoorde de Commodores en Easy. En Lydia, zometeen hebben we heerlijke optredens. Je hebt een overzichtje gemaakt van wat we kunnen verwachten zo.
1: Ja, inderdaad. Want om 21:15 dan begint het al op het buitenpodium Orpheus. Een groot podium hier is opgesteld.
0: Ja.
1: Dan krijgen we om 21:15 tot 22:45 Explicit, heet dat. Ja, wat het precies is, dat moet je gewoon komen kijken natuurlijk. Restaurant 055, daar komt pop en rockcore Rock Out Loud. Die beginnen ook om 21:15. Tot 22:45 gaan ze optreden.
0: Ja.
1: En dan de Rabobankzaal. Daar is de sportvereniging Dio Uggelen. Volgens mij zag ik ook al heel veel kinderen. Ik denk dat daar ook heel veel kinderen komen die hun kunsten gaan vertonen. Ook om 22:45 tot 23:00. En dan in de Altioszaal overdagkoor Zoet Gevorst. Onder Wilco Strongs volgens mij. Om 22:45 tot 23:45 gaan die optreden. Dus ja. Genoeg om even hier naartoe te komen en even te luisteren.
0: Er is genoeg te beleven en dit loopt ook door tot 5:00 volgens mij.
1: Ja,
0: de hele dag is er een programma met allerlei handen, stijlen, ja, genres.
1: Zeker.
0: Voor jong en ouders. Loopt u gewoon even naar binnen en proeft u de sfeer en kijkt u wat de culturele Pleinmarkt te bieden heeft.
1: Zeker, want het gaat door gewoon tot 16:30 zie ik de optredens. Dus,
0: nou, er is nog alles. Ook als Jarno zegt ik wil bij het overdagkoor.
1: Dat kan,
0: hij kan gewoon straks kijken, Zoet Gevorst.
1: De sportvereniging Uggelen. Dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Dat kan allemaal.
0: Dus. Zeker. Zullen we eerst kijken of Jarno nog wat heerlijke muziek voor ons heeft?
1: Dat denk ik wel.

0: is Steely Dan. En we gaan nu door met een onderwerp wat jou heel erg aan het hart ligt. En mij ook wel. We gaan het hebben over particuliere muziekdocenten. En we waren aan onze tafel zitten.
1: Boukje.
0: Ja. Zou je jezelf eerst kunnen voorstellen?
2: Nou, mijn naam is Boukje van Schie. Ik ben violdocent in Apeldoorn al misschien al wel 40 jaar. Ook altviolessen. En ik heb ook veel ensemblelessen gegeven. Ook zowel op de muziekschool, Gigant, Markant, als ook thuis.
0: Ja, en ben je alleen actief op het gebied van het muzieklesgeven of zit je zelf ook in ensembles?
2: Ik ben voornamelijk docent eigenlijk, maar ik speel ook op dit moment in een barokorkest. Dat is het Zutphense Barok Ensemble.
1: Oh ja. Ja.
2: En dat is echt een mooie nieuwe passie voor mij.
0: Dus, ja, prachtig. En even over terugkomen naar de andere passie. Ja. Jullie staan hier met een kraam. Wat kunnen mensen verwachten?
2: Wij zijn een club van ongeveer 20 mensen die allemaal in de

0: De culturele sector muziekles geven van verschillende instrumenten. Piano, klarinet, viool, cello, orgel. Nou, ik noem ze niet allemaal, want dan ga ik er vast een paar vergeten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar we zijn dus ook al een vereniging die ruim 30 jaar bestaat. Misschien ook al wel 40, 35, zoiets. En het was destijds opgericht omdat we naast de bestaande muziekschool ook zichtbaar wilden zijn in de samenleving. Ja. Om ons te bundelen, onze krachten te bundelen en elkaar te kennen. Want anders zit je allemaal in je eigen kamertjes en hokjes overal verspreid door Apeldoorn. Dus we zijn een hele leuke vereniging geworden die elkaar kennen. Die naar elkaar kunnen doorverwijzen van, goh, heb jij nog een... Weet jij nog een leuke collega die pianoles geeft? Oh ja, want mijn broertje wil heel graag eens een keer gitaar proberen. Ja. Oh, nou, dan weet ik wel iemand.
1: Mijn zus wil heel graag celloles. Kun je nog iemand aanraden?
0: Nou, bijvoorbeeld.
1: En gaat het dan om een bepaalde leeftijdsgroep? Wordt heel vaak bij een muziekles gaan mijn herinneringen weer terug naar de muziekschool van vroeger. Maar stel dat je nou mijn leeftijd bent en je zegt van, goh, ik vind het toch nog wel leuk om tuba te leren.
0: Nou, ik weet niet of onze vereniging een tubaïst aan boord heeft, maar... ik denk dat muziekles dat het voor alle leeftijden is. En ik ga er zelf van uit dat mensen zich van jonge leeftijd tot op hele oude leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. En ik neem altijd mezelf als maatstaf. Ik kan op deze leeftijd ook nog een nieuw instrument leren spelen.
2: Ja, precies.
0: En want daar ben ik ook aan doen, omdat ik nu bijvoorbeeld de gamba heel leuk vind. Viola da gamba, dat is een oud soort strijkinstrument wat een beetje op een cello lijkt.
1: Maar, het is eigenlijk ook een instrument dat heel erg in de vergetelheid is geraakt.
0: Ja, dat ook,
1: maar
0: goed, dat is een beetje een zijstraatje eigenlijk. Maar we hadden het over ontwikkeling kan dus op alle leeftijden.
2: Ja.
0: En
2: ja,
0: als je een passie voor je instrument hebt, dan kun je daar zoveel aan ontwikkelen. Ook als je wat ouder bent. En misschien juist ook als je jonger bent. Want hoe jonger je begint, hoe verder je kunt komen.
2: Ja.
0: En hoe makkelijker het leren ook gaat. Ja. Maar
2: het doet ook iets met je brein, hè? Want professor Scherder, die hebben wij ooit in ons jubileum... Ik spreek even voor mezelf ook. Maar die was toen uitgenodigd. Maar ook de boeken die hij geschreven heeft over wat het doet met je brein. Ja. Met je ontwikkeling.
0: Zeker.
2: Het is gewoon heel belangrijk.
0: Ja.
2: En dat stralen jullie ook uit.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Ja. Maar we zijn ook, het is ook belangrijk om te zeggen, dat wij een vereniging zijn die zich ook duidelijk profileert als bevoegde docenten die ook echt een conservatoriumscholing afgeronde opleiding hebben. En die dus ook echt bevoegde docenten zijn in dat opzicht. Want je hebt ook heel veel mensen die muziekles geven die dat niet zijn.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat dat ook een stukje kwaliteit is wat wij willen uitstralen.
1: Ja, ik denk het heel goed is dat je het aangeeft. Dat ook een stukje duidelijkheid naar mensen toe. Dat dat inderdaad in heel veel sectoren, maar ook in het muziekonderwijs, in wat voor onderwijs je mag jezelf gewoon docent noemen. Mm-hmm. Zonder dat je daarvoor een opleiding hebt genoten.
0: Ja.
1: Dus, en dat is het stukje meerwaarde wat jullie duidelijk wel bieden.
0: Ja.
2: En als mensen nu denken van, ik wil wat kennis maken met SPMA. Wat kunnen ze dan het beste doen?
0: En dan kunnen ze even op de website kijken. En daar staat vast een contact e-mailadres op. En daar kun je ook eigenlijk alle docenten vinden die aangesloten zijn met hun instrumenten bij en zo. Dus je kan bij de meeste docenten kun je ook altijd een vrijblijvende proefles nemen om eens te kijken of een instrument jou ligt. En voor mijzelf ben ik eigenlijk op dit moment een beetje aan het afbouwen. Dus ik ben op dit moment niet meer actief aan het ledenwerven, zou ik maar zeggen.
2: Nee, maar er zijn wel collega's die natuurlijk...
0: Maar de collega's, ik verwijs graag door naar collega's. En we werken ook op dit moment, proberen wat meer samen te werken ook met de mensen die ook binnen Gigant lesgeven, die misschien onze vereniging nog niet kennen. Dus daar zijn we eigenlijk ook, we zijn op zoek naar meer bevoegde docenten die zich weer bij ons willen aansluiten.
2: Precies. Nou, mooi toch?
1: En ook nog met bepaalde instrumenten. Dat jullie zeggen van, goh, dat zouden we nog graag bij willen. Of dat zouden we nog graag... Zijn er bepaalde disciplines?
0: Hebben bijvoorbeeld ook goede contacten met de Apeldoornse jeugdorkesten. En we merken dat het voor de orkesten steeds moeilijker wordt om ook aan spelers te komen.
1: Oh ja.
0: En dus ik denk dat een aantal violdocenten in Apeldoorn erbij helemaal geen luxe zou zijn. Want dat is gewoon te weinig.
2: Ja, ja.
0: Zijn er gewoon te weinig.
2: Ja,
0: dus, maar die moeten we dus ook proberen vanuit andere plekken naar Apeldoorn misschien te halen. En te zeggen van, goh, hier is echt een soort blinde vlek op strijkgebied. Dus,
2: daar is nog wel ruimte
0: daar
2: voor.
0: Daar is ruimte voor.
2: Ja.
0: Want ik weet een leuk verhaal van een van onze cello-docenten, dat is Gloria.
1: Ja.
0: En die heeft gewoon bewust gekeken van,

0: ik wil ergens gaan cello-les gaan, cello-praktijk gaan opbouwen. Welke plaatsen? Er is gewoon gaan googelen, waar kan ik cello-les krijgen? Oh, daar zitten er genoeg. Daar zitten, nou, Apeldoorn, oh, nou, er zijn maar heel weinig. Nou, het is een mooie stad,
1: ja,
0: mooi centraal.
1: Zeker.
0: Ik kan er met de trein goed komen overal. En dus die heeft toen gekozen om in Apeldoorn te gaan zitten. Dus dat is
2: prachtig.
1: Zo moet het gewoon, hè? Ja.
2: En wie weet komen er straks mensen langs en zit daar een viooldocent bij toevallig. Het zou allemaal maar zo kunnen.
0: Het zou leuk zijn.
2: Het zou jullie gegund zijn.
0: Ja.
1: Ja. Dank je wel, Bouke, dat je even hier je verhaal wilde doen.
2: Ja, super bedankt.
1: En nou, hele fijne dag. Het is gelukkig droog. Jullie staan buiten. En,
0: ik wens
1: je
0: een hele fijne uitzending. En ik vond het heel leuk om even wat over het mooie muziekvak te vertellen.
1: Zeker. Dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Ja.

0: naar onze eigen Bridget, onze Cosmic Girl. Dit was Jamiroquai. Ja, ze zit al vol verbazing te kijken. Wat zegt hij nou? Maar ja, gewoon, wend er maar aan. Ik heb af en toe een beetje rare humor.
1: Ja.
0: Het hoort er een beetje bij. Maar nou, we gaan.
1: Ja, en op de achtergrond hoor je, als je denkt dat er een olifant hier door het gebouw loopt. Dat is niet zo,
0: dat is
1: het uitproberen van muziekinstrumenten.
0: Ja, en we hadden het daar net over muziekinstrumenten. En we gaan nu naar Kunstlokaal De Pretentieloze met Pim aan de tafel. En met een prachtige expositie.
2: Ja, dat klopt. We bestaan dit jaar 60 jaar.
1: Geweldig.
2: En de organisatie van de Pleinmarkt die vond het leuk om ons uit te nodigen om een mooie tentoonstelling in te richten. Nou, dat hebben we natuurlijk graag gehoor aan gegeven.
0: Ja, en dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. We gaan even zo'n tentoonstelling neerzetten. Maar dat is natuurlijk wel iets wat van tevoren, wat planning, wat een heleboel voorbereiding vereist.
2: Dat vraagt inderdaad wat voorbereidingen. Je begint met onze leden te mailen van, joh, hebben jullie zin om mee te doen? Dan kunnen ze zich inschrijven.
1: Ja.
2: Dan maak je een lijst, dan kijken wat er allemaal komt. En dan krijg je de dag dat je alles in moet richten.
1: Ja, dat is
2: even zweten en zweten.
1: Echt wel.
2: Ja, en het is voor één dag, hè. Dus,
1: precies.
2: Ja, dus vanavond moet alles weer weg.
1: En hoe vroeg zijn jullie begonnen, zeg maar, met het inrichten?
2: Valt mee, we waren hier gisteren om, ik denk, 1:15. En ik denk dat we om 5:00 klaar waren.
1: Oh,
2: dus,
1: maar
2: een hoop handjes, hè. Dus dat
1: Geldt altijd. Gelukkig.
0: En mensen gaan straks kijken en... Natuurlijk moeten ze gewoon zelf komen kijken, maar zou je een impressie kunnen geven ook qua diversiteit, qua verschillende stijlen wat mensen kunnen aanschouwen?
2: Ja, tuurlijk. Onze vereniging kan je eigenlijk van alles. Hè. Je kan er aan boetseren, je kan er met steen werken, je kan er met hout werken. Je kan schilderen met acryl, met aquarel, met olieverf. Nou, dat kan je allemaal terugzien in de tentoonstelling en in de notendop. Hè. We hebben geprobeerd om alles wat we doen bij onze vereniging, wat onze leden doen bij onze vereniging, om dat ook te laten zien.
1: Hoe groot is die groep eigenlijk?
2: Onze vereniging bestaat uit 150 leden.
1: Oh zo.
2: Ja.
0: Maar die exposeren niet alle
2: 150. Nee, maar dan hadden we het hele orde.
1: Heel orpaas. Dus een grote kerk.
2: We hebben ongeveer een kleine 40 leden meegedaan. Dus er staat aardig wat om te kijken.
1: Ja.
0: En stel dat je nou zelf beeldhouwster bent en je denkt van... goh, ik zou me daar best wel bij dat kunstlokaal willen aansluiten. Zijn daar dan mogelijkheden voor?
2: Er zijn zeker mogelijkheden voor. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Nieuwe leden mogen altijd een keer of vier, dus zeg maar een maand... gewoon gratis meekomen kijken, even proeven, het sfeertje proeven.
1: Ja.
2: En bevalt het, dan word je lekker lid.
1: Ja.
2: We liggen ook flyertjes bij de tentoonstelling waar al de informatie op staat. Dus ik zou zeggen, iedereen die nou nog thuis bij de radio zit, kom naar
1: ons. Kom hier naartoe en dan ga eens even kijken daarboven wat er allemaal te zien is.
0: En hoe moet ik dat lidmaatschap mij voorstellen? Dus iemand is lid, zitten jullie in een grote ruimte waar iedereen aan het werken is?
2: Ja, we hebben een eigen school gebouwd. Dat hebben we een aantal jaren geleden bij de gemeente gekocht. Daarvan verhuren we een paar lokale andere kunstenaars. En we hebben zelf een dubbel klaslokaal waar we dus in werken.
0: Ja. Superleuk. En ik denk als mensen ook zeggen van goh, dat lijkt ons ook wat, sluit je aan. Maar allereerst, kom straks gewoon heerlijk boven hier bij Orpheus kijken. En ik kom zelf straks, ik zit hier tot 12, kom ik natuurlijk ook even kijken.
2: Heel graag.
0: En ik heb natuurlijk, en exposeer jij zelf ook. Dat was ook
2: ik heb ook een paar beelden boven staan. Ja.
0: Nou, ik ga daar straks van genieten. En ik denk dat Lydia ook wel even gaat kijken.
1: Ja, zeker. Kan je nou cursussen volgen bij jullie?
2: Nee, daar wordt bij ons geen les gegeven.
1: Geen les, nee.
2: We hebben wel begeleiders.
1: Ah.
2: En met van elkaar kan je natuurlijk ook het een en ander leren.
1: Ja, precies. En waar moet je aan voldoen als je bij jullie...
2: Helemaal nergens aan voldoen. Nee, je moet een goed humeur hebben. En een beetje kunnen praten met iedereen. Dat is voldoende.
0: En misschien ook gewoon echt wel gewoon passie voor kunst hebben. Dat het gewoon echt...
2: Wat is passie voor kunst? Je moet gewoon lekker creatief zijn, lekker bezig willen zijn met je handen.
0: Ja.
2: Er ontstaat er altijd wat moois.
1: En is dat ook inspirerend dat je elkaar ontmoet?
2: Zeker is dat inspirerend. Want veronderstel dat jij met een stukje klei of met een steen komt of met een leeg doek om te schilderen en je weet niet precies wat je wil maken. Dan ga je bij je andere collega's kijken.
1: Precies.
2: En die zeggen, joh, misschien is dat leuk, misschien is dat leuk. Dus dat is zeker inspirerend.
1: Dat is juist mooi natuurlijk.
2: En we zijn heel laagdrempelig. Je betaalt slechts 15 euro. Per maand.
0: Oké.
2: Dus
1: wat goed.
2: Dat is eigenlijk. En dan krijg je ook nog koffie en thee voor.
1: Nou, hier.
0: Dat vind ik toch wel heel belangrijk. Dat dit soort dingen toch wel in deze harde samenleving. Dit wel blijven staan. Dit soort initiatieven.
2: Precies,
0: niet alleen aan welgestelden is voorbehouden. Dus dat vind ik echt heel fijn dat jullie dat doen. Nou, ik wens jou hier een hele fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Wij gaan straks genieten. En ik hoop de luisteraars ook. Kunstlokaal De Pretentieloze in Orpheus. Prachtige expositie. Komt u vooral even kijken.
1: Ja, dankjewel. En veel plezier vandaag.
2: Gaat lukken. Dankjewel.

0: Het is toch werkelijk prachtig om dit zo aan de tafel te hebben. De Korfederatie. En aan mijn rechterzijde zou je kunnen voorstellen allereerst.
1: Ik ben Ronald Berghoff. Ik ben voorzitter van de Korenfederatie al een jaar of 7. En ik geniet ervan om met zo ontzettend veel koren de mogelijkheid te geven aan mensen die willen zingen om te zingen wat ze graag willen zingen. En je hoorde net, dit zijn mensen die zomaar
2: die komen gewoon
1: zingen.
2: Even zingen. Ongelooflijk.
1: Maar en die doen het a cappella, hè?
2: Ja,
1: dus die hebben geen piano nodig of zo.
0: Ik vind het wel eens wel frappant dat je soms in de hitlijsten stemmen hoort. Dat je denkt, nou, dit is helemaal kunstmatig bewerkt. En als die mensen zo puur sec moeten zingen, dan gaat dat niet. En deze mensen zijn in principe tussen haakjes amateurs. En komen hier gewoon zingen en zingen gewoon met een fluwele stem.
1: Ja, mooi.
2: Ja,
0: ja, prachtig.
2: En met zoveel plezier.
1: Oh, ja. Ja, ja. Nou. Ik denk dat bijna alle zangers een soort passie ontwikkelen om te zingen. Want hoe langer je het doet, hoe meer je jezelf leert kennen, hoe meer je eigen stem leert waarderen.
2: Mm-hmm.
1: Vooral als je het samen met anderen doet.
2: Ja, dat samen, dat is belangrijk
1: dat
2: natuurlijk.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Samen zingen, dat.
0: En is het dan vooral de chemie van het proces van het met elkaar zingen wat het dan bekrachtigt?
1: Het is eigenlijk het lichamelijke proces wat wetenschappelijk steeds meer wordt benadrukt en eigenlijk wordt gepromoot van ga samen zingen, want dat geeft verbinding. He, je weet, als je een tekst voor je neus krijgt met een komma, dan weet je, je moet allemaal tegelijk ademhalen bij de komma.
0: Ja.
1: Dus dan gaat je ademhaling in het hele koor gaat gelijk lopen. En daarna gaat ook je hartslag gelijk lopen.
0: Dus het is een heel mooi organisch proces wat je eigenlijk opstart door met je alle die verbinding, dus eigenlijk noodgedwongen omdat je hetzelfde moet doen, aan te gaan.
1: Exact. En omdat je dan de meeste koren hebben meerstemmig, zingen meerstemmig.
0: Ja.
1: Dan heb je ook nog dat aanvult. Dus dat je de ene partij de andere. Ja, je krijgt een soort harmonie.
0: Je krijgt een diepere gelaagdheid aan het werk.
1: Absoluut,
0: denk ik,
1: dat is het woord. Ja,
0: ja, ik vind dat
1: mooi.
0: Ik vind dat prachtig. En die Korenfederatie, hè?
1: Ja.
0: Want mensen denken dan Korenfederatie. Wat zit daar allemaal in? Wat behelst dat?
1: Nou, wij zijn eigenlijk gewoon een soort samenballing, een soort administratief proces. We zorgen dat alle koren op de website zich bekend kunnen maken, zodat mensen die bijvoorbeeld in Apeldoorn komen wonen en willen zingen, omdat ze in hun eigen stad ook in een koor zaten, maar noodgedwongen een ander koor zoeken, dat ze een goede keus kunnen maken.
0: En daarbinnen, daar is een scala aan allerlei soorten koren.
1: Ja.
0: Je kan van zeemanskoor tot Scola klassiek.
1: Ja, we hebben ook hele bijzondere koren. Ja,
2: noem er eens wat.
0: Ja.
2: Ben ik benieuwd daar.
1: Ja, ik heb het lijstje niet bij me.
2: Oh, nee.
1: En uit mijn hoofd vind ik het best lastig.
2: Ja,
1: ik
2: wil
1: zeggen,
2: ja.
1: Als je even naar de website gaat, dan kun je
2: ze
1: zoeken. Dat is heel leuk. Je kunt zoeken mannenkoor of vrouwenkoor of gemengd.
2: Ja.
1: Je kunt natuurlijk, ik wil zingen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Mm-hmm.
2: Overdag.
1: Of ik wil overdag of 's avonds.
2: Ja.
1: Of in die buurt. Nou, je kunt. Ja, je hebt een heel zoekproces.
0: Maar dat is ook het leuke tegenwoordig. En vroeger waren koren vooral 's avonds. Ben je nu overdag koren. Er zijn zoveel mogelijkheden. Je kunt op ieder moment van de dag dat je wilt, kan je eigenlijk gaan zingen.
1: Ja, en ook als je optredens hebt. Want een koor repeteert, maar wil ook graag optreden.
2: Ja.
1: En daar is bijvoorbeeld nu, vandaag hier.
2: Ja, precies.
1: Dus alle mogelijkheid. Ik heb al even gecheckt. Er zijn iets van 8-9 koren die hier vandaag gevarieerd optreden.
2: Ja, heel leuk.
1: Nee, meer geloof ik. Nou, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, een koor kan hier ook laten zien aan familie, aan iedereen.
2: Ja.
1: Van, we zingen en we hebben er plezier in.
2: Ja, en het geeft plezier. En de mensen die er naar luisteren, die hebben ook plezier. Want die
1: absoluut
2: voelen dat. Wat ik ook leuk vind, is dat er sinds een aantal jaren weer een Apeldoorns kinderkoor is opgericht.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Ja, wil ik toch wel extra aandacht voor, want
1: dat is
2: toch belangrijk.
1: In onze kraam hier ligt ook een folder van het Apeldoorns kinderkoor. Hester Hensepeter heeft dat opgericht.
2: Precies. Mm-hmm.
1: En dat gaat volgens mij de goede kant uit.
2: Nou, dat is toch fijn, want het moet toch van onderaf beginnen.
1: Ja.
2: Het moet doorgroeien.
1: Ja, vroeger hadden we de koorknapen in de katholieke kerk. En die missen we een klein beetje. Hè?
2: Ja,
1: dus je moet eigenlijk heel jong moet je leren zingen.
2: Ja.
1: En in het onderwijs, wij proberen ook mee te doen met projecten die hoe heet dat, school in de, zingen in de klas?
2: Muziek in de klas.
1: Enfin, ja. Om daar ook een steentje aan bij te dragen.
2: Ja, en dat is leuk. Want dan merken kinderen en mensen ook van, hey, wat doet dat om samen muziek te maken, te zingen en dat te beleven? Want het zijn dingen die je nooit meer vergeet, hè? Nee. Als je natuurlijk ergens hebt opgetreden.
1: En in principe, dat iedereen kan zingen.
2: Ja.
1: Er zijn mensen die zeggen, ik kan niet zingen. En daar is een speciaal koor voor. Dat heet, nou, daar ben ik weer even kwijt natuurlijk. Maar in ieder geval een koor voor zangers die niet kunnen zingen.
2: Gewoon lekker, dat is er ook. Waar je gewoon lekker je ding kan doen. Ja. En gewoon, toch je even kunt uiten. Ik zie inmiddels, zijn die twee mannen weer teruggekomen.
1: Oh,
2: en volgens mij willen ze me bestormen met nog een lied.
1: Natuurlijk willen ze zingen. Natuurlijk willen ze zingen.
0: Ja, of bestormen, verrijken met hele mooie muziek.
2: Ja, ik zeg het helemaal fout. Maar wel leuk. Jullie willen nog even als slot zeg maar, van dit interview nog even laten horen wat jullie nog meer kunnen. Van welke koren zijn jullie eigenlijk?
3: Wij zijn van de College Barbers.
2: Oh, de College Barbers. Oh ja, die werd opgeheven.
3: Ja, klopt.
2: Ja, helaas. Dat is wel jammer, hè?
3: Maar wij zingen nog.
2: Wij zingen nog. Wij zoeken nog mannen. Maar jullie willen je nog even laten horen natuurlijk.
3: Ja.
2: Ik ga even aan de kant. En dan mogen jullie het helemaal overnemen.
1: En hoor eens, er worden continu nieuwe koren opgericht. Dus wat dat betreft zou het een goede intro kunnen zijn.
3: Ja, we zingen gewoon
0: zeker.
3: Door.

0: Nou, bro.
1: En Ronald, bedankt voor de prachtige toelichting. Oh, graag. Het was, ik vond het superleuk om met je te praten.
0: Ik ga weer lekker naar mijn kraam en probeer iedereen die langskomt aan te houden en te zeggen, jongens, zing je al? Nee? Nou, doe het.
1: Ik wens je...
0: En,

0: Belangrijk is in september, 17 tot en met 29 september, Start to Sing. Dat is een landelijk project waar Apeldoorn aan meedoet, samen met Den Haag en Utrecht. Mm-hmm. En er komt nog binnenkort van alles en nog wat in alle kranten en op tv waarschijnlijk ook. Start to Sing. En dan houden waarschijnlijk alle Apeldoornse koren een open repetitie in die week.
1: Ja. En dat is een hele mooie gelegenheid om dan te kijken wat bij je past.
2: Ja, nou.
0: Start to Sing.
2: Nou, ik zou zeggen, begin er gewoon mee.
1: Zeker.
2: Ja, helemaal
1: nogmaals
2: goed.
1: Nogmaals dank. Heren, ook bedankt.
3: Dank je
2: dan. Ja.
1: Heel mooi.
2: Dank je wel.

0: Ja, Hall & Oates, Kiss is on my list. En we zijn er bijna doorheen, Lydia. Het is, ja. We hebben een heel gevarieerd uurtje gehad met van alles en nog wat gezellige muziek.
1: Het is heel gezellig gewoon. Het loopt hier in en uit ook, hè? Het is, en de,

0: zijn allerlei geluiden, zijn allerlei kraampjes. Mensen lopen naar binnen. Hebben ook al wat optredens volgens mij gehoord. En er komen er nog meer, hè? Vanaf 11 uur.
1: Ja, en er zijn allerlei optredens de hele dag tot 16:30 door. Komt u gewoon een kijkje nemen? Komt u even snuffelen aan het aanbod qua cultuur in, en gaat u ook gezellig de markt rond de kerk.
0: Het is ook mooi weer, gelukkig.
1: Het is mooi weer, ja. Dus ja, ik zou zeggen, ja, Jarno zei tegen ons, praat een minuut vol. En dan is een minuut ineens heel erg
0: veel. Dat is een minuut wel lang, maar het is niet zo moeilijk om hier naartoe te komen. Gewoon zelf te gaan kijken van, hé, wat is er allemaal?
1: En misschien ook niet onbelangrijk om te zeggen dat wij hier ook nog vandaag tot 16:00 live uitzenden met diverse presentatoren, presentatrices.
0: Nou ja, en het kost ook helemaal niks. Hè. Je loopt hier naar binnen en je kan gewoon gratis genieten van optredens. Buiten natuurlijk ook, van die kraampjes die er allemaal zijn. Mensen ontmoeten.
1: Het zonnetje schijnt.
0: Ja, dat willen we nog meer.
1: Geniet zijn. Ik denk dat die minuut nu wel zo'n beetje om is.
0: Ik denk dat de minuut wel ongeveer om is. En we gaan even naar de klok van 11.
1: Oké, tot zo meteen.
0: Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio A.

Ja, level 42 en running in the family. En over rennen gesproken. Lydia is aan het rennen om voor ons de inwendige mens qua drankjes wat te verzorgen. Hartelijk welkom bij de culturele pleinmarkt. Het Apeldoornse culturele leven van koorzang tot schilderwerk. U kunt het zo gek niet bedenken. Alles is hier vertegenwoordigd. Komt u naar Orpheus. Gezellig, het loopt hier heel lekker vol. Er zijn mooie optredens. Er is een mooie kunstexpositie. Er is van alles te beleven. Ik word door Lydia Olsthoorn vergezeld. Zometeen ook weer. En in de techniek Jarno en Dio. En Jarno gaat ons nu voorzien van een heerlijk stukje muziek.

lekkere jazzy stem bij de culturele pleinmarkt Jamie Cullum. Ja, geniet ze hier. Zoals ik al zei, het loopt hier aardig vol. Van alles te zien op allerlei genres, vlakken. Het Apeldoornse cultuurleven presenteert zich. Wij zijn hier nog als RTV Apeldoorn de hele dag bij u. Worden ook opnames gemaakt voor ons YouTube-kanaal. Tot 4 uur zijn wij bij u met diverse presentatoren en presentatrices. En we hebben natuurlijk ook zoals altijd toptechnici. En wij hebben toptechnicus Jarno van Eelwijk. En die gaat ons verrassen met een heerlijk plaatje.

0: Ja, en Lydia, jij weet zelf wie dit is, denk ik, dat jij dit ook.
1: Nou, zeg jij het maar. Ik laat het helemaal aan jou over.
0: Het is Bobo Marley.
1: Ja,
0: en Could You Be Loved. En ik denk bij de Apeldoornse jeugdorkesten dat ze daar geen reggae tegen horen brengen.
2: Nee, dat doen we zeker niet.
0: Nee, vertel eens wat over jullie. En vooral ook over wat jullie wel te horen brengen, wat jullie te bieden hebben.
1: Ja, want hier zit Wim van de Apeldoornse koren. Apeldoornse jeugdorkest.
0: Ik zei het al, ja. We gaan helemaal
2: Ja, exact. Nou ja, reggae doen we dan niet. Maar het zit er wel vaak tegenaan, hoor. We spelen ook filmmuziek bijvoorbeeld.
0: Oh.
2: Harry Potter komt nog wel eens langs. Dat soort genres.
1: Ja.
2: Drunken Sailor, het maakt allemaal niet echt veel uit. Maar in basis is het klassiek.
1: Nou ja, dat is ook zo, hè? Want heel veel klassieke muziek wordt gebruikt in allerlei andere soorten muziek.
2: Ja, klopt.
1: Dus je komt het wel weer tegen.
2: Ja, inderdaad.
0: En even terug naar de jeugd. Hoeveel leden hebben jullie?
2: Op dit moment zullen het er rond de 30 zijn.
0: Ja, en die zijn verdeeld over meerdere groepen.
2: Ja, er zijn 3 orkesten. We hebben een instapgroep, dat noemen we de speelgroep. Dat is voor kinderen vanaf 7 jaar. En dan loopt dat door tot een jaar of 10 hoog.

0: Uit, want dan hebben ze inmiddels wel redelijk wat vaardigheid.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze naar het jong orkest. Ja. En dat loopt tot ongeveer 15, 16 jaar. En daarna mag je nog steeds jeugdig blijven bij ons. Tot 25 jaar zo ongeveer. En dat is in het grote orkest.
2: En nou ken ik iemand en die heeft 4 blokfluitlessen gevolgd. En die zegt, ik wil graag bij dat orkest. Zijn er eisen, instapseisen om bij het orkest te mogen spelen?
0: De eis is in ieder geval dat je bladmuziek kunt lezen. Want we zijn wat dat betreft heel erg klassiek.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet gewoon kunnen. En zelfs mensen die 4 lessen hebben gehad, ja, sorry, maar er zijn erbij, die spelen jou gewoon van tafel.
2: Ja, hoor. Ja.
1: Dus dat ligt er ook aan aan je niveau.
0: Kennisniveau van de leerling, ja, mm-hmm. Dat klopt. En ja, kijk, als je als kind van 20 jaar komt en je zegt, ik wil het gaan doen, ja, dan kun je natuurlijk niet instappen in een groep van jeugdigen, dat werkt niet.
1: Nee.
0: En het niveau van het jeugdorkest zelf is dan te hoog. Dus je moet wel basis hebben. Dat
1: dan
0: wel.
1: Kan je beter eerst even les nemen.
0: Dus adviseer ik sowieso hoor, om les te nemen.
1: En dan uiteindelijk door te stromen naar zo'n orkest.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dan ben je iemand, dan mag je meedoen, mag je lekker het podium op.
1: Het podium op.
0: Ja, nou wie vindt dat nou niet leuk?
1: Ja, iedereen leuk.
2: We hadden het daar straks bij de Korenfederatie ook over. Het is natuurlijk het zingen, maar het is ook de performance. En ook het samen, het gelukshormoon aanmaken.
0: Dat zeg ik ook altijd, ja. Kijk, muziek is natuurlijk, in tegenstelling tot sport, is niet tegen elkaar, maar met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een belangrijk verschil.
1: Zeker.
0: Je bent echt een onderdeel van het hele radwerk en je moet gewoon meedoen. Dat is leuk. Je maakt deel uit en je bent iemand.
1: Ja, klopt.
2: Het is eigenlijk natuurlijk in principe een beetje gek, maar ook een metafoor voor de rest van de samenleving. Want ook in de echte wereld moet je met elkaar samenwerken. Ja. Is er verbinding nodig?
0: Ja.
2: Dus dat muziek is natuurlijk een hele mooie plek om ook voor jongeren om daarmee
0: Het is internationaal. Hè? We hebben hier dus nu die instrumententafel staan om mensen te laten zien wat er allemaal is en wat er allemaal kunnen. Daar gaan we ook mee naar scholen.
1: Leuk.
0: En we gaan in juli ook naar het AZC. En,
1: superleuk.
0: We willen alles en echt iedereen erbij betrekken.
1: En kennis laten maken.
0: Exact.
1: En je zei net al van jullie gaan ook echt met Gigant in samenwerking.
0: Ja.
1: Hè? Om echt naar de wijken of naar de. Je brengt de muziek naar de wijk.
0: Ja, als Apeldoorn iets goed heeft opgepakt, is het de laatste jaren wel de kunst.
1: Dat is fijn.
0: Het wordt heel actief gedaan en daar zijn we heel blij mee.
1: Zeker.
2: En hoe wordt dat precies vormgegeven dat de wijken ingaan?
0: Daar hebben ze een speciale kracht voor aangetrokken bij Gigant.
2: Mm-hmm.
0: Die regelt dat verder. En voor de rest werken we met alleen maar vakkrachten.
1: Ja.
0: Dus ja, het is niet zomaar iets. Het wordt goed opgepakt.
2: Ik vind het heel mooi hoe gestructureerd en goed
0: dat moet wel
2: opgepakt.
0: Als je het goed wil doen, dan moet je ook goed beginnen.
2: En zijn de jeugdorkesten ook hier vandaag nog te beluisteren?
0: Ja, we zitten vanaf 12:30 tot 13:45 in de Hanofzaal.
2: En wat kunnen mensen daar, want mensen die nu luisteren en denken van, nou,
1: dat is leuk, gaan kijken.
2: Gratis lunchconcert.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: wat willen we nog meer?
0: Ja, het wordt een doorsneeprogramma. Er zit wat klassiek in, er zit wat filmmuziek in. Echt heel leuk om te horen en te zien.
2: Wat? Ik ga zelf straks kijken.
0: Doe dat maar.
2: Ik zit hier tot 12:00.
1: Ja,
2: ik heb verder geen plek. Ik ga zelf kijken.
0: Ja, doe dat, jongen.
2: Ja, dat ga ik doen.
1: En nog veel meer mensen die hier naartoe komen.
2: Ja, natuurlijk ook.
1: Hoe vinden die kinderen dat nou om op te gaan treden? Voor sommigen zal het de eerste keer zijn. Hoe is die ervaring?
0: De eerste keer is natuurlijk altijd een beetje eng. Dat is spannend.
1: Ja.
0: Maar goed, ze zitten natuurlijk al tijdens de repetities in een orkestverband. Dus dat is makkelijk. En heel eerlijk, muzikanten zijn over het algemeen best wel redelijk assertief in dat soort dingen. Ze vinden het wel heel prettig om op te treden. En dat is natuurlijk ook leuk.
1: Ja, zeker.
2: Ik weet van mezelf nog, op de muziekschool zaten we in een groepje. En ik speelde dan de piano in een klein ensemble. De eerste keer vond ik mega, mega spannend. Voel je ook wel de warmte. En de mensen zitten natuurlijk allemaal opa's en oma's en broertjes en zusjes in die zaal. En dat haalde dan heel veel weg. En dat gaf wel echt een kick van, goh, je staat daar op te trainen.
0: Je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Je hebt mensen die echt met een boog om het podium heen lopen. En je hebt die, als ze een podium zien, zeggen, daar moet ik op.
1: Ja.
0: Maar dat geldt voor jullie natuurlijk net zo. Radio maken is ook best wel spannend af en toe.
1: Dat kan spannend zijn. Maar je doet het ook omdat je het leuk vindt natuurlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk voor ons.
1: Maar
2: voor jullie, het belangrijkste is natuurlijk echt de passie die je. En dat merk ik ook als ik met jou praat en je kijkt naar jouw gezicht. Dat je er met zoveel passie over spreekt. Dat het echt iets is wat je uit het hart gaat.
0: Anders doe je het niet. Nee, muziek is echt mijn ding. Dat vind ik zo verschrikkelijk belangrijk.
1: Ja,
0: het is voor de jeugd goed. Je leert er veel van. En het is ook goed voor je hersenen. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt eigenlijk een andere taal weer. Want natuurlijk is notenschrift gewoon een taal.
1: Mm-hmm.
0: Je moet er echt best wel goed voor studeren.
1: Zeker.
0: En je hersens goed gebruiken. Je moet luisteren. Je moet voelen. Het is niet zomaar geregeld.
1: Dus nee.
0: En je kunt altijd groeien.
1: En je moet doorzetten, hè? Je
0: dat
1: leert
0: wel,
1: ook doorzetten.
0: Je moet doorzetten. Ja.
1: Maar goed,
0: dat niet vrijblijvend.
1: Ook... Nee, precies.
2: En merk je dat nou ook aan bepaalde muzici in het orkest dat je zo'n ontwikkelingscurve hebt? Dat mensen echt...
0: Ja, dat kun je echt heel goed merken. Ja.

0: Oh, zeker. Want ze versterken elkaar ook. Dat is natuurlijk het leuke van die kinderen. Op een gegeven moment, ja, iets lukt niet, dat heb je wel eens. Ja. Dan praten ze er met elkaar over. Die contacten zijn heel goed onderling. Ja. En dan komen ze er allemaal wel uit met z'n allen.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Als je nou een keer wilt gaan kijken bij jullie, is dat mogelijk? Als je zegt van, nou, ik heb die leeftijd,
0: ja,
1: ik kan noten lezen.
0: Dat kan. Ja. We zitten nu wel aan het eind van het
1: seizoen. Ja, oké, maar
2: nieuwe
1: seizoen?
2: Nee, nieuwe seizoen bedoel ik.
0: Nieuwe seizoen vanaf 8 september. We zitten elke dinsdagavond zitten we in Gigant.
1: Ja.
0: En dat is dan inderdaad alle drie groepen vanaf ongeveer 5 tot en met 9.
1: Mm-hmm.
0: Dus natuurlijk, de jongste groep zit wat kort, dat is logisch.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar je kunt altijd naar Gigant komen en komen luisteren. Ja, dat kan.
1: Nou, hartstikke leuk.
2: Maar ik denk eerst dat de mensen vandaag straks gewoon moeten gaan luisteren. Hier gaan luisteren.
1: En moeten proberen. En luisteren natuurlijk naar het optreden.
2: Dat en dan vooral ook zien hoeveel passie, bezieling en enthousiasme
0: daarvoor. Kijk maar eens naar die kinderen.
1: Ja,
0: dan
1: dat
0: zie
1: is leuk.
0: Wat er gebeurt.
2: Het is zo leuk als kinderen daar vol in hun rol voorzitten te genieten. En die vonk springt dan ook wel op het publiek over.
0: Nou ja.
1: En het zijn natuurlijk ook dingen die je onthoudt. Hè? Want zo'n optreden, dat vergeet je niet meer. Dan heb je hier in Orpheus op zo'n podium gestaan.
0: Ja.
1: Dat zijn natuurlijk dingen die je later ook nog bij je blijven.
0: Is mooi.
1: Dat is toch mooi?
0: De zaal, dat is natuurlijk helemaal geweldig.
2: Het zijn de herinneringen die je nu maakt.
1: Dat is heel mooi. Dus,
0: precies.
1: Super.
2: Ik wil jou hartelijk danken voor het gesprek.
1: En succes.
2: Ik wil straks lekker kijken.
0: Doe dat. Bedankt.

0: The Girl Is Mine van Michael Jackson en Paul McCartney. Nou, het is hier inmiddels best wel gezellig druk eigenlijk. En boven, buiten ook. En boven kan je ook nog kijken bij de pretentielozen. Want die hebben een hele mooie expositie. Omdat ze natuurlijk 60 jaar bestaan. Echt de moeite waard om daar even naartoe te lopen. Ik zal ook even vertellen wat er nog verder allemaal te horen is. Want om 11:45 bijvoorbeeld op het buitenpodium van Orpheus treedt op het Apeldoorns Popkoor. Nou, hoe leuk is dat? Dat is natuurlijk heel gezellig. En dan hebben we in de restaurant 055 Duo Baggage, als ik het goed zeg, om 11:45 tot 12:15. En dan Musical Colors, die zijn nu bezig tot 12:00 in de Rabobankzaal. En dan hebben we natuurlijk Soul en Disco Core Fame om 11:45 tot 12:15 in de Altioszaal. En het buitenpodium bij de Grote Kerk, ja, dat is ook in gebruik. Dat is heel mooi dat wij dat ook dat ook in gebruik is, dat het gebruikt mag worden. En daar treden we dan op Blackstar Country Dances met een workshop. Dus daar kan je misschien wel meedoen. Hoe leuk is dat natuurlijk. En inmiddels is Onno hier aan de wandel geweest. Eventjes door het gebouw heen gelopen. En we hebben iemand hier. En die is van de secretaris. Yvonne Heikens. En je bent van Alliance Française. Nou, ik ben helemaal niet van het Frans. Ik kan nog net oui en non zeggen. Dus ik laat het even aan Onno over, want jij bent daar heel goed in.
1: Nou, maar we gaan, ondanks het feit dat ik docent Frans ben, gaan we het wel het gesprek
0: doen. Doe maar in het Nederlands, want anders snap ik echt niet meer waar het over gaat. Maar leuk dat je even hier aan de tafel wil komen.
1: Ja. Voor mensen die niet weten wat de Alliance Française is, natuurlijk cursussen op gebied van Frankrijk, talencursussen. Wat bidden jullie allemaal?
2: Nou, niet alleen talencursussen. We organiseren ook culturele evenementen.
1: Ja.
2: En deze Alliance Française, dat is de Alliance Française Stedendriehoek. We zijn gefuseerd, Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Ja.
0: Dat was nog niet, toch? Was dat vorig jaar ook al?
2: Ja, sinds 2023.
1: Een paar jaar geleden.
2: Want ze waren allemaal heel erg klein.
0: Ja.
2: En
0: ja,
2: dat was allemaal een beetje gammel.
0: Mm-hmm.
2: Dus toen zijn ze gefuseerd. En dat is dus 2023 is dat geëffectueerd.
0: Ja.
2: En nu organiseren we in die drie steden cursussen. Conversatiecursussen. We hebben ook workshops. Een hele leuke, waar ik zelf al jaren aan meedoe, is C'est une chanson. Dat is één keer in de maand. Dan wordt er een Frans lied besproken.
0: Oh, ja.
2: De zanger, de tekst. En aan het einde, de laatste drie kwartier, krijgen wij de tekst van de chanson. Nee, dan moeten we luisteren.
0: Ja.
2: En er zitten gaten in de tekst. En dan moet je proberen te ontdekken. Welk woord daar goed in past.
1: Wij noemden dat vroeger de tekst à trou.
2: Dus tekst à trou,
1: wij deden dat vroeger op de middelbare school al met Oui, c'est moi, Jérôme van C'est Jérôme. En dan moesten we dus, toen was ik 16 of zo, moest je dus al die gaten invullen.
2: Ja.
1: Maar dat was wel hilarisch, want je gaat heel, heel aandachtig luisteren.
2: Heel aandachtig, ja. Ja, dat is heel leuk.
0: Wat een goede manier.
2: We proberen ook een koor op te richten. Er is vrij veel belangstelling voor. Dat is dan
0: leuk.
2: In Apeldoorn.
0: Ja.
2: En dat, we zoeken alleen nog repetitieruimte.
0: Ja, dat is nog wel een beetje lastig, hè, tegenwoordig.
2: Ja, het moet een beetje goede akoestiek hebben. Ja. Het moet betaalbaar zijn.
0: Ja, ook.
2: En dan moet de piano. Liefst ook nog met de piano.
0: Dus ja, dat
2: mocht er iemand zijn, ze kunnen contact opnemen met de secretaris van de Alliance Française.
0: Wat leuk! Dat is wel echt leuk. Wat een leuk idee om dat te gaan doen.
2: Ja, en we hebben iedere maand een cultureel evenement.
1: Ja, vroeger hadden jullie, want ik ben een hele tijd van de Alliance Française in Nijmegen lid geweest, wijnproeverijen, maar ook een avond over Edith Piaf. Het ging zo. Wat zo knap is dat jullie zo'n brede diversiteit aanbieden in die evenementen.
2: Ja, er is een hele grote agenda met allerlei evenementen, activiteiten. Die is van de Alliance Française PIBA, dus overkoepelende alliance. En daar kunnen we uit kiezen.
0: Mm-hmm.
2: En
0: leuk.
2: Dan proberen we een beetje een gevarieerd programma te doen. Ook niet iedere keer hetzelfde onderdeel in een andere stad. En in Apeldoorn vindt het altijd plaats in het Café Royal bij het station.
1: Ja.
2: Nou, dat is ideaal voor mensen die uit Deventer uit Zutphen komen.
1: Ja, dat is heel centrale.
0: Heel handig.
2: Ja, je stapt uit en je bent er.
0: Super handig. Ja.
2: Ja.
0: Ja, want jullie zaten toch eerst midden in de stad, dacht ik? Of, of is dat lang geleden
2: dat
0: of zo?
2: Dat is heel lang geleden.
0: Oh, dat was heel lang geleden.
2: Ik weet het eigenlijk niet. Ja,
0: nee.
2: We hebben een tijdje in de MAVO gezeten. Dat is, dan spreek ik wel over 30 jaar geleden.
0: Oh ja, ja.
2: Toen ik al de cursussen volgde.
0: Ja.
2: En nu worden de cursussen in Apeldoorn in de Stolp gegeven.
1: In de Maat,
2: in het wijkcentrum.
0: Ja.
2: En in Deventer, in...
1: Oh, dat heb ik geweten in de

0: Ja?
1: Marie? Nee. Ik dacht in de Vermer, weet ik niet zeker.
2: Nee. Dan moeten mensen even op de site kijken.
0: Ja, even op de site kijken en er staan op de tijden.
2: Ja.
1: En jullie boden ook, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is, iets van een taalcafé één keer in de maand. En dan konden mensen ook op een wat op hun eigen niveau, zeg maar, ook communiceren. En alvast gewoon een beetje proeven aan het Frans spreken.
0: Dat klopt. We hebben het Café Français.
1: Ah ja, dat,
0: dat is iedere maand.
1: Dankjewel, dat zocht
0: ik. En de ene keer op donderdag en de andere keer op vrijdag. En dat is dan van 5 tot 7. En het eerstvolgende Café Français in Apeldoorn is 25 juni. En in Apeldoorn gaat het de hele zomer door.
2: Oh ja.
0: In Deventer en Zutphen niet.
2: En waar is dat dan?
0: In Café Nova in de Marktstraat.
2: Oh ja, ja. Oh, dat
0: en
2: bedoel ik.
0: Dan moet je Frans praten.
2: Oeh, ja.
0: Ja, dat is heel leuk. Maar ja, we komen er altijd wel uit.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, nee, maar dat is het leuke. Want het is niet zo... Nu krijgen mensen misschien het idee van dat je dus vloeiend... Dat je geen fouten mag maken. Maar juist de sfeer bij de Alliance is heel ongedwongen. En je mag juist fouten maken. Want daar leer je ook van.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En het is niet alleen voor leden of cursisten... Daar komen ook mensen met een Franse achtergrond die in Apeldoorn wonen.
2: Ja,
0: en die het gewoon leuk vinden om weer eens een keer Frans te praten.
2: Ja, en daar kan je ook wat van leren. Want die spreken dat van vanuit, vanuit hun hart, zeg maar.
0: Klopt.
2: Dat komt dat toch anders over.
0: Ja, en soms wordt er een quiz georganiseerd.
2: Leuk.
0: En dan, multiple choice. En wat betekent deze uitdrukking? En
1: dat is heel
0: erg leuk.
1: Nou, ja.
0: Je hebt zulke vreemde uitdrukkingen in het Frans. Maar dat heb je in het Nederlands natuurlijk ook. En dat is heel... Heel leuk. En sommigen lijken op elkaar en anderen, het is compleet anders.
1: Mm-hmm. Ja. Ik kom straks toch even langs jullie kraam zelf, want ik ben al heel lang geen lid meer. Maar ik denk dat ik het misschien wel weer zelf wel weer op wil pakken. Dus
0: dan
1: is
0: heb
1: toch
0: ik alvast een boekenlegger en een folder voor je.
1: Ja, want ik zet er ideaal. Want ik mis dat voor mezelf heel erg, om met andere Frans te kunnen spreken. En om gewoon met andere francofielen gewoon die passie een beetje te kunnen delen. Dus, dus ik denk dat ik me wel ga opgeven.
0: Nou, dan zien we dat graag voorbij komen.
2: Nou, kijk, dat is toch goed, hè,
1: en
2: Onno?
1: En ik voor hartelijk danken voor het enthousiaste gesprek.
0: Nou, graag gedaan.
2: En dan succes vandaag nog.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook.
1: Goedjes.
0: Dag.
1: Doei, doei.

0: Ja, all night long. Uit mijn jeugd, toen was ik een jaar of 12, Lionel Richie.
1: Ja.
0: En naast mij zit nu Wim van den Berg van Stichting Erfgoedplatform. Erfgoedplatform, Apeldoorn. En ik heb wel eens met Ben Mouw gesproken in de matinee. Maar dat
1: zeker.
0: Is de voorzitter.
1: Ja.
0: Jullie zijn best wel trouwe gast bij RTV Apeldoorn. Maar voor mensen die nou geen flauw idee hebben wat behelst dat nu, zou je wat licht in de duisternis willen scheppen?
2: Ja, natuurlijk. Het Erfgoedplatform, of kortweg het EPA, is een organisatie, een overkoepelende organisatie, waar 25 culturele stichtingen en verenigingen zijn bij aangesloten.
1: Okay.
2: Dat zijn er best veel.
1: Ja,
2: dat
1: zeker.
2: Zijn,
1: ja.
2: Dat zijn verschillende stichtingen met verschillende doelstellingen. Een vertelgenootschap, een gidsencollectief,
1: oh, ja.
2: Fietsen, musea, dus een watermolen.
1: Ja.
0: En wat is de belangrijkste doelstelling die je als stichting wil uitdragen?
2: Nou ja, om in ieder geval het culturele gedeelte van Apeldoorn, om dat bij elkaar te houden.
0: Ja.
2: En om dat te verenigen. Wij staan hier dus ook met een stand met allerlei informatie over die 25 aangesloten organisaties. En we proberen zo ook de stichtingen wat te promoten. De mensen te activeren en te enthousiasmeren om eens wat meer van de vereniging of stichting te weten te komen.
1: Ja.
2: Een van de grootste is bijvoorbeeld de vereniging Oud-Apeldoorn. Die staat naast ons.
1: Mm-hmm.
2: Die zijn over het algemeen heel actief met allerlei zaken over Oud-Apeldoorn.
1: Ja.
2: En het is een bijzonder interessante vereniging.
1: Ja, zeker.
2: En ook voor ons, wij zijn ook bezig met diverse activiteiten.
0: Ja, zou je daar eens enkele van kunnen belichten?
2: Nou, wij zijn over het algemeen bij activiteiten waar veel mensen komen.
0: Ja.
2: Koningsdag. 150 jaar spoor en park bijvoorbeeld afgelopen keer.
0: De culturele pleinmarkt.
2: Culturele pleinmarkt, niet te vergeten, zijn we jaarlijks. Open monumentendagen natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Die staan in september weer te gebeuren.
0: Ja, dat is natuurlijk van wezenlijk belang dat jullie daar staan.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat proberen de mensen ook te activeren om en te enthousiasmeren voor de culturele instellingen en de verenigingen.
1: Maar volgens mij lukt dat ook aardig, hè?
2: Ja, ja, wij verspreiden heel wat informatiemateriaal.
1: Ja.
2: En daar is te zien dat er toch wel wat belangstelling is. Het kan ons ook bereiken via de website.
1: Mm-hmm.
2: Stichting Koninklijke... Ach, sorry. Ik ben ook bestuurlijk van Stichting Koninklijke...
0: maakt helemaal niet
1: ook
0: uit.
1: Ook een leuke stichting, maar even iets anders.
0: Ja, we blijven even bij de
2: erfgoed. De website Erfgoedplatform Apeldoorn. Ook kun je je inschrijven voor een nieuwsbrief, zodat je elke maand van de redactie een brief krijgt.
1: Ja.
2: Een nieuwsbrief met allerlei activiteiten over die aangesloten 25 organisaties. Dus, en daar is best heel veel te doen. Ik hoor als mensen zeggen, ja,
1: er is niks te doen in Apeldoorn.
2: Er is niks te doen. Nou, er is heel veel te doen.
0: Het is maar ook vaak zelf waar je naar op zoek gaat en waar je kijkt. Je moet zelf natuurlijk ook een beetje actief op zoek gaan naar dingen. En als je zelf wil en je gaat de huis-aan-huis kranten af en je kijkt dus inderdaad op dit soort sites, kun je een volledige daginvulling hebben.
2: Precies.
1: Nou ja, en eigenlijk zoals de Stichting Apels Gidsencollectief, met de wandelingen die ze altijd organiseren.
2: Ja.
1: Nou, ik had laatst, ik weet even niet meer hoe ze heet, maar die had ik dan in de studio. En ze vertelde ook van, nou, er zijn heel veel gidsen die zich hebben aangemeld.
2: Ja.
1: Ze hadden echt zoiets van, nu kunnen we echt nog meer wandelingen gaan organiseren. Ja. Hoe leuk is dat?
2: Ja.
1: Dus dan denk ik, nou ja,

0: het leeft wel. En als je dan maar doorzet, dan groeit het ook.
1: En die hebben heel veel wandelingen. Heel verschillende wandelingen in de stad en overal. Ja. Het is echt heel bijzonder.
0: Ja. Ja. En dan weet je ook wat meer over Apeldoorn. Want inderdaad, ik kom oorspronkelijk hier niet vandaan. En dan denk je inderdaad wel af en toe van, nou ja, wat is hier nou eigenlijk te doen? Maar als je dan zo'n wandeling maakt, dan leer je ook op een andere manier kijken.
1: Ja, dan word je gewezen op leuke dingen, bijzondere, interessante dingen.
0: Zeker.
1: Bijvoorbeeld een wandeling door de Hoofdstraat. Ja, de meeste mensen kijken allemaal recht vooruit de etalage in. Maar als je wat omhoog kijkt, boven die etalage, dan zie je geweldige Jugendstil-achtige creaties van
2: Je leert op een hele andere manier je eigen stad, door een heel ander perspectief. Want net wat je zegt, normaal ga je dus met een gericht doel rücksichtloos richting de CNA voor de boodschappen. Precies. Maar dan ga je niet kijken, goh, wat voor geveltjes hebben we nou? Maar dan word je echt, en dan denk je, oh, dat is toch wat een rijkdom je hebt aan erfgoed binnen de stad.
1: Leuk. Ja. Nou ja, je ziet ook wel dat bij verschillende panden ook de gevels weer worden schoongemaakt, zodat oude de benaming van winkels weer.
0: Dat is juist mooi.
1: Naar boven komen. Ja, zodat je weet van, hey, in het verleden heeft hier een stomerij gezeten. Of een tabakswinkel of wat dan ook.
0: Ja, ja.
1: Bijzonder leuk.
0: Ja, dat, zeker, dat is het zeker. Ja. Jullie staan hier vandaag vooral. En wat voor informatie kunnen mensen hier krijgen vooral?
1: Nou, we hebben dus materiaal bij ons. Foldermateriaal, flyermateriaal van die aangesloten organisaties. Men kan zich opgeven voor de nieuwsbrief. We hebben een intekenlijst hier liggen. Dus van harte welkom. Ja. Zodat de mensen aan het eind van de maand weer een nieuwsbrief binnenkrijgen.
0: Ja. Ja.
1: Ook over het historisch café. We hebben één keer in de twee maanden een historisch café in Coda.
0: Coda,
1: en het Coda Café of Coda Restaurant.
0: Ja,
2: is een beetje het midden altijd. Ja,
1: het is niet echt een café, het is meer een restaurant. Maar goed, we noemen het een Coda Café.
2: Ja.
1: Tijdens die historische avonden komen verschillende sprekers. Dat zijn dus mensen die over het algemeen veel weten over Apeldoorn. En over de historie van Apeldoorn. En dat begint om 17:30 tot 20:30.
0: Ja, ja.
1: Ook op de website is te zien wanneer die historische caféavonden er zijn.
0: En dan kan je gewoon aansluiten. Ja. En dan,
1: Je hoeft je niet op te geven. Je kan gewoon binnenwandelen. Plaatsnemen en kost ook niks, het is gratis. Dus bijzonder interessant.
0: Ja, en er komen er ook verhalen los van misschien de mensen die daar altijd gewoond hebben. Die,
1: absoluut. Ja.
0: Herinneringen hebben.
1: Absoluut.
0: Dat is natuurlijk mooi.
1: Heel interessant.
0: Ja,
1: dus van harte welkom.
2: Mensen kunnen informatie inwinnen aan de kraan. Mensen kunnen ook naar de site gaan. Misschien is het handig om site nog een keer te vermelden.
1: Ja, dat is het erfgoedplatform apeldoorn.nl.
2: Nou, ik wil jou hartelijk danken, Wim, voor je enthousiaste medewerking. Ja. En ik wens jullie ook weer heel veel nieuwe mensen toe die zich inschrijven op de nieuwsbrief.
1: Ja, dankjewel.
2: En graag meer van dat prachtige erfgoed willen vernemen.
1: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Succes.

0: Van de ene stem naar de andere stem, naar de stem van onze wethouder.
1: Ja.
0: Peter Messerschmidt, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, het is nog ochtend.
0: Bijna.
2: Ja, we zitten hier al heel lang, hè?
1: Het
0: voelt als middag. Wat heb je zelf met de culturele pleinmarkt,
2: Dat ik zelf hier jarenlang ook wel gewoon eens rondgekeken heb. Toen ik geen wethouder was, zeg maar. En sinds ik wethouder ben, constateer ik dat de culturele pleinmarkt echt een enorm succes is. Ook vandaag zie je dat weer.
1: Ja,
0: ja, en waar zit hem dat in, denk je? Je ziet het nu ook, het stroomt toe dat het mensen zo trekt.
2: Ja, je ziet het vandaag ook weer. Het is ontzettend druk, gezellig druk zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja.
2: Rondom
1: ja.
2: Orpheus, voor degenen die dat nog niet weten. Orpheus in de Grote Kerk. En het succes denk ik zit erin dat heel veel mensen die iedere dag of iedere week of nou ja, iedere maand met hun hobby bezig zijn. Namelijk cultuurbeoefening, talentontwikkeling noem ik dat ook wel.
0: Zeker.
2: Dat die zich heel enthousiast hier presenteren. En dat je zelf ook van alles kan proberen. Dus als je je eigen talent wil ontdekken, dat kan ook hier zo. En dat er optredens zijn van allerlei artiesten tussendoor. Dus het is ook een mix van alles en nog wat. Ja, en dat maakt denk ik het succes.
0: En eigenlijk in wat je zegt zit al ingesloten dat het heel laagdrempelig is. Dat is natuurlijk een onderdeel van dat succes. Dat je eigenlijk, er is geen toegang. Je hoeft niet aan allerlei eisen te voldoen. Je kan gewoon losgaan.
2: Nee, als je je opgegeven hebt bij de organisatie. En dat wil ik nog wel even onderstrepen. Hè, de organisatie is al jarenlang in handen van vrijwilligers.
1: Ja, daar
2: mogen we echt trots op zijn in Apeldoorn. Hè. Dat doen we toch iedere keer maar weer.
1: Ja.
2: Dat zo'n culturele pleinmarkt ook door vrijwilligers georganiseerd wordt. Ja, dit zou bijna zeggen applaus voor de vrijwilligers.
1: Ja, dat zeker. Dat is want daar
2: echt fantastisch.
0: Het is lang niet in alle steden echt op deze schaal en zo georganiseerd. Ook met zo'n diversiteit en aanbod van culturele verenigingen. Ja. Daar moet je echt met hart en ziel gepassioneerde vrijwilligers voor hebben.
2: Ja, en ik ben ontzettend blij dat ieder jaar in Apeldoorn gewoon nog weer lukt. En er kan altijd meer bij, zeg ik altijd. Dus bij deze ook maar weer een oproep. Dat als je nog een uurtje over hebt, meld je gewoon aan. Want het is ontzettend leuk om te doen.
1: Ja.
2: En ieder uurtje verlichting helpt weer voor de rest die het de schouders eronder zetten. En als je dat dan op een leuke manier doet met elkaar, want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk in de voorbereiding, dan zie je meteen wat een enorm geslaagde dag het kan zijn.
0: Maar dat is het inderdaad. En vanaf de voorbereiding ben je met z'n allen, je hebt vergaderingen, je ondersteunt elkaar. Het is verbinding al vanaf het moment. En dan zit natuurlijk het moment supreme zo'n dag.
2: Ja, en dan lijkt het gelukkig dat alles fantastisch gaat en heel mooi gaat. Maar als die voorbereidingen niet waren geweest, dan hadden we ook zo'n dag als vandaag niet. En daarom nogmaals complimenten voor alle vrijwilligers die dat doen.
1: Zeker.
0: Ja, want dan sta je vaak als bezoeker niet bij stil. Je komt hier binnen en je denkt, oh nou, dat is er allemaal even neergezet, dat is allemaal even geregeld. Ja. Maar hoeveel werk daar aan?
2: Ja, en het mooiste zie je dan ook, hè, dat naast vrijwilligers die het organiseren en veel mensen die hun eigen talent hier tentoonstelling, maar ook andere amateurs die dat willen laten zien, hè, de samenwerking met Orpheus en met de Grote Kerk dan ook nog weer fantastisch is, die de bijdrage daarin leveren.
1: Ja.
2: Ja, dit is echt waar Apeldoorn super goed in is en daar ben ik als wethouder alleen maar super trots op.
0: En ik denk ook dat je daar meer dan trots op mag zijn. Had jij nog dingen die je wilde vragen?
1: Nou ja, ik zit me dan af te vragen. Je hebt het over de organisatie, over de vrijwilligers. Maar hoeveel werk is dat eigenlijk om dat te organiseren? En hoe lang ben je daarmee bezig? En hoe word je dan die vrijwilliger? Wat moet je daarvoor kunnen?
2: Die vraag moet je eigenlijk niet aan mij stellen.
1: Ja, dan moet ik eigenlijk aan de... Ja, ze staan
0: naast me. Ze staan ook echt aan te popelen.
1: Ja, volgens mij
2: misschien moeten we die vraag gewoon aan haar stellen. Dus Margaret, vertel eens. Wat doe je eigenlijk allemaal?
1: Moet je dan even bij de microfoon komen natuurlijk?
2: Daar is een losse microfoon, zie je.
1: Een losse microfoon, ja.
0: Vertel eens, Margaret. Wat is er allemaal voor nodig om een gepassioneerd vrijwilliger te zijn?
3: Nou, je moet hele goede collega's hebben met wie het goed samenwerken is. En die hebben wij. We hebben een groepje van 4 mensen. 1 penningmeester en 3 sterke vrouwen die dat met z'n 3 allemaal organiseren.
0: Mooi dat je er ook mannen zo krachtig positioneert, 3 sterke vrouwen.
3: Ja, dat is ook gewoon zo.
1: Ja. Kunnen er ook mannen bij?
3: Jazeker, natuurlijk. Sterke mannen wel, ja.
1: Sterke mannen,
3: Nee, we kunnen zeker nog wel wat hulp gebruiken,
1: ja,
3: want het is ontzettend veel werk voor 3 personen.
1: Ja.
3: Maar het is ons toch weer heel goed gelukt.
1: Zeker.
3: En je ziet ook aan het programma, we hebben een vol programma met heel veel... vrije tijdsartiesten.
1: Heel leuk.
3: En die doen ze natuurlijk ook allemaal in hun vrije tijd en gratis voor niks.
1: Ja, die komen hier naartoe.
3: Die komen hier allemaal naartoe.
0: Ik vind dat echt geweldig hoor, als jullie voor elkaar hebben geblokt. Dus dit programma, ik ga straks ook heerlijk kijken naar de optredens. En dan denk ik, zo'n diversiteit. En het is echt zo zorgvuldig allemaal samengesteld.
3: Zeker. Ja, we hebben koren, we hebben solo-artiesten, we hebben theater, Apeldoorns Jeugdorkest. Line dance hebben we nog gezien.
2: Ja, stond ik net bij te kijken.
1: Ja, precies. Mag je nog meedoen eigenlijk? Nou,

0: wilden ze heel graag.
1: Ja,
0: maar
1: dat dacht ik al.
2: Ik denk dat ik die mensen dat niet aandoen.
3: Okay. Ik heb dat zelf nog één seizoen gedaan, trouwens. Echt eerlijk waar, geline-danced. Ja, serieus.
1: Nou, dat vind ik heel
3: heel lang geleden, hoor.
2: Okay. Ik heb wel saxofoon gespeeld.
1: Oh, dat vind ik ook heel mooi.
2: Ook dat kun je hier gewoon proberen.
1: Ja, dat is leuk, toch? Ja, hoe geweldig is dat?
3: En Peter zei al van, ik voel me enorm trots, maar die trotsheid moet jij natuurlijk ook wel hebben. Als ik jouw gezicht zie hier stralen, die
4: tuurlijk.
3: Trotsheid heb jij natuurlijk ook.
4: Tuurlijk, we zijn hartstikke blij met zo'n dag.
1: Ja, en als het dan loopt.
4: En het loopt, tuurlijk hier en daar wat minder, nou, ooit een keertje. Maar daar zijn wij ook voor om dat op te lossen.
3: Maar dat hoort denk ik ook wel de charme van zo'n dag, toch?
4: Precies, ja.
1: Geweldig.
4: Ja, en er staan hier meer dan 90 mensen met kramen met kunst.
1: Precies.
4: En nu dus ook op het terrein van de Grote Kerk.
1: Ja, ja. Dat is ook mooi, vind ik. Ja. Die uitbreiding, dat is net, dat is ook wat beter en beter verdeeld, denk ik, op deze manier.
4: Ja,
1: ja, ja. Zeker. Nou, nog even dus. Vrijwilligers kunnen jullie altijd nog wel gebruiken.
4: Zeker.
1: Wat moeten mensen daarvoor doen om bij jullie in contact te komen?
4: Kijk even op onze website, culturelepleinmarkt.nl. En daar staan een aantal vacatures vermeld. Maar ook gewoon mensen die kritisch kunnen meedenken. Die iets kunnen organiseren, iets kunnen regelen. Dan zijn we al een heel eind.
1: Dan ben je al een heel eind. Dus schroom niet, geef je op. Kijk eens even op die website. En,
4: zeker doen.
1: Kan je bijdrage leveren aan dit mooie Apeldoorn natuurlijk.
2: Ja, en nog mooier misschien, hè, als je nou zit te luisteren. Dan zou ik zeggen, stap nog even op de fiets.
1: Ja, kom er even
2: nog even deze kant op.
3: Ja, Marit
2: loopt hier de hele dag. Hè, die is goed te herkennen aan een rood koortje. Dus anders weten wie je dat vindt. Maar dan kun je ook genieten van wat er allemaal gebeurt. Ik zou het echt doen.
1: Dat is echt de moeite waard.
4: We hebben optredens tot 16:45.
1: Ja.
4: Nou, in alle zalen hier in Orpheus.
3: Ik zou zeggen, komt u gewoon hierheen. Gewoon een zonnetje scheen daar net. Nu volgens mij iets minder, maar het is gewoon een lekkere dag. En geniet van alles wat Apeldoorn op cultureel gebied te bieden heeft.
1: Ja. Dankjewel.
3: Dank jullie.
4: Graag gedaan.
1: Geniet nog vandaag.
2: Jullie ook.

0: Maarten, jij doet presentatie zo? Of,
1: ja.
0: Oké, ik zie nog iemand lopen, maar die is...
1: Volgens mij zijn we al bijna aan het eind van onze tweede uur, Onno. Want Hieke en Maarten, die staan hier al te popelen om het van ons over te nemen vandaag. Ja. Het is hier supergezellig hier in Orpheus.
0: En Hieke zei, omdat ze cultureel wilden beginnen, doen ze samen een duet uit de Parelvissers van Bizet. Nou, met Maarten samen zo beneden.
1: Dat zou wel heel erg bijzonder zijn. Maar we hebben hier genoeg natuurlijk om nog eventjes te blijven genieten en hier langs te komen.
0: Ja, ik ga zo meteen...
2: Een stemvork niet bij.
0: Hieke heeft een stemvork niet bij.
1: Oh, nou,
0: dat is het. Maar Lydia, ik vond het een hele gezellige uitzending. We hebben heel veel gehad.
1: Zeker gezellig.
0: Het was echt een gezellig programma.
1: Ja, en het is hier ook gewoon gezellig. Dus kom gewoon hier naartoe. En ook om te kijken naar die mooie expositie natuurlijk van de patrentielozen die daar 60 jaar bestaan.
0: En er is een cultureel programma met optredens tot 16:45 in alle zalen. Van circus tot theater tot... poëzie tot musical. Er is werkelijk van alles. En wij staan als RTV Apeldoorn. En daar mogen we best trots op zijn hier de hele dag. Ook tot aan 16:00 staan we hier met diverse presentatoren.
1: Ja.
0: En blijft u ook gewoon, als u niet hierheen kan komen, blijft u gezellig
1: luisteren. En natuurlijk de techniek, hè?
0: En de techniek ga ik bedanken.
1: Ik zie Alexander al staan. Jarno is hier.
0: Ik ga Jarno bedanken.
1: Loopt hier rond. Noem maar op.
0: En ik vind vooral ook Alexander goed om te zien na zo'n lange tijd. Leuk. Het wordt zo meteen gezellig. Blijft u vooral luisteren.
1: Ja.
0: En ik zeg, heb het goed en maak er een hele fijne dag van. En Lydia, hartstikke bedankt dat je met mij hier wilde zitten.
1: Tot ziens.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis-Stokelaan in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie trof bloedsporen aan en deed uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. En door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Els, geloof
1: Anywhere
0: ik.
1: Anywhere Else.
0: Anywhere Else.
1: Mooi,
0: nou, mooi
1: nummer ook. Ja.
0: Alan Clark.
1: Nou, voor de luisteraars die net inschakelen, moeten we toch even zeggen waar we zijn. We zijn hier op locatie, in Orpheus.
0: Ja, tijdens op de culturele pleinmarkt.
1: Culturele pleinmarkt, Apeldoorn.
0: En het is hier een drukte van belang. Je hoort
1: enorm.
0: Cultuur schalt zomaar door de zaal.
1: Ik hoor nu ook iemand op een trompet of een tuba of een sousaphone. Ik weet allemaal niet.
0: Nou, geniet in ieder geval.
1: Maar het is wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Heel veel diversiteit aan kraampjes. Ik weet niet waar jij binnengekomen bent, maar ik ben van de andere kant gekomen. Ik heb er dwars doorheen gelopen.
0: Nou, dat heb ik nog niet gezien. Ik ben bij de hoofdingang, dus ik ga zo even kijken.
1: Zoveel aanbod.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo mooi. Ja. Maar ook muziek. Ik stond hier een tijdje bij dat buitenpodium hier naast Orpheus.
0: Ja.
1: In afwachting van het concert van het koor. Maar ze begonnen maar niet. Ik denk, ja, de tijd die drong, die dringde. Of hoe zeg je dat?
0: Drong.
1: Die drong.
0: Die drong.
1: Drong,
0: die drong, ja.
1: Ja, ja, haar woord eigenlijk. Gebruik je toch niet zoveel? Dus ik moest naar binnen. Maar heel veel diversiteit aan kraampjes, kunstnijverheid, cultuur. En weet je, ik weet niet of het vanmorgen al gezegd is, maar dit is al de 56e editie.
0: Dus geen jubileumeditie?
1: Nee, nee. Helaas niet. Over maar 4 jaar.
0: Maar het lijkt er bijna wel op, hè? Het is zo levendig en zo druk en zo vol en zo, zoveel mensen.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk nog altijd plek, hè? Dus heeft u het idee van, nou, we willen het nog wel even gaan kijken, want we zijn nu helemaal nieuwsgierig en enthousiast geraakt.
1: Ja.
0: Kom lekker naar de Grote Pleinmarkt bij Orpheus.
1: Ja.
0: En aan de overkant bij de Grote Kerk, daar staan ook nog allerlei steentjes. Dus,
1: er staan er een stuk of 30.
0: Een stuk of 30 zelfs.
1: Plus ook nog buitenoptredens. Nou. Toen ik langsliep was net de Country Line Dance Club was begonnen.
0: Die heb ik ook gehoord. Ja. Ja,
1: enig.
0: Ik er aanlopen.
1: Gezellig, dus, toch? Zo
0: zeker.
1: Met allen.
0: En allemaal voor niks.
1: Allemaal gratis en voor niks.
0: Ja. En dan moet de Nederlander dus de Apeldoornen aanspreken. Laten we dat maar wel zeggen.
1: Ja, zo is dat.
0: Oké. Okay.
1: We gaan luisteren naar muziek, denk ik.
0: We gaan luisteren naar muziek. Ik ga even rondlopen en kijken of ik mensen kan... Nou, er zijn vast wel mensen die interessant genoeg zijn om hier een tafel uit te nodigen.
1: Iedereen
0: dus
1: is interessant,
0: we gaan
1: hoor.
0: Dat meemaken.
1: Zo is dat. Oké. Okay. Muziek.
0: Nou, dan ben ik even weg.

0: stone into a river.
1: Ik weet niet hoe dit in die studio is.
2: Zal ik hem afkondigen?
3: Stone into the river. Een liedje van Douwe Bob.
1: Oh, Douwe Bob.
3: Ja, prachtig. Ik ben helemaal fan van Douwe Bob.
1: Zeker.
3: Ja, ja, fantastisch. Maar goed,
1: ja,
3: we hebben een gast aan tafel.
1: We hebben een gast, Jan Galenburg. Welkom,
4: ja.
1: Jan.
4: Ja, ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, jij staat ook op de culturele pleinmarkt. En je bent van de vrijmetselarij hier in Apeldoorn.
4: Vrijmetselaarsloge Liefde en Trouw in Apeldoorn.
1: Kijk eens al. Nou, dat is een hele mooie naam. En jullie doen die naam ook eer aan, denk ik.
4: Nou, het is inderdaad dat ik op die naam ben afgekomen ooit toen die loge werd opgericht in 1989. Ja. Ja. Ik dacht, dat zijn nou twee begrippen die horen bij elkaar.
1: Zeker.
4: Liefde, dat doet alles. En als de liefde op een gegeven moment wat moeilijker is, dan heb je altijd nog de trouw.
1: Ja. Kortom, altijd raak eigenlijk, hè?
4: Ja.
1: Ja, bij tenminste, als ik voor mezelf praat, denk ik, weet ik niet precies wat ik me moet voorstellen bij vrijmetselarij.
4: Ja, vrijmetselarij, dat is een orde van mensen die eigenlijk al eeuwenlang dit uitoefenen.
1: Mm-hmm.
4: En de bedoeling is dat we met elkaar in verbinding komen.
1: Ja.
4: Dat is net wat ik al zei met liefde, dat is eigenlijk hetzelfde.
1: Ja.
4: Maar om dat in het dagelijkse leven voor elkaar te krijgen, daar moet je elkaar leren. Moet je eerst jezelf leren kennen en dat proberen duidelijk te maken aan de ander. En dan kan je samen heel veel bereiken. En zo is die orde ooit ontstaan, ook in de tijd van de verlichting. Van dat we allerlei dingen wilden onderzoeken en niet alles meer klakkeloos aannemen.
1: Mm-hmm.
4: En dat is, het zijn dus over het algemeen vrijdenkers, in ieder geval vrijzinnige mensen die zich daartoe geroepen voelen.
1: Heeft het ook iets spiritueels of moeten we dat niet zoeken?
4: Zeker, zeker. Het is geen godsdienst.
1: Nee.
4: Maar we denken wel over dezelfde onderwerpen na waar het in de godsdienst ook om gaat.
1: Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven om het een beetje te kunnen plaatsen?
4: We proberen elkaar te bereiken door het spreken door middel van symbolen.
1: Mm-hmm.
4: Het hogere. Nou, dat is voor iedereen in principe anders. En het is helemaal vrij hoe je dat zelf invult. We hebben daar het begrip voor opperbouwmeester des heelals.
1: En een ander noemt dat God.
4: En een ander zou dat misschien God kunnen noemen.
1: Mm-hmm.
4: En ik weet niet hoe een boeddhist dat noemt. Maar dat is. En dan heb je nog de Taoïst. Ja, er zijn zoveel manieren om daar naar te kijken. Spinoza is een manier die zegt, ja, je kan het over God hebben, je kan het ook over de natuur hebben. Dat is eigenlijk hetzelfde. En dat zijn allemaal dingen die binnen de vrijmetselarij passen.
1: En wat je gelooft daar in dat kader, dat maakt niet uit.
4: Nee, ik denk dat je dat geloof eerder verdiept.
1: Ja. En dus dat zijn eigenlijk een beetje

0: Je filosofische thema's die aan de orde komen?
1: Ja, nou, theologisch, filosofisch, ja. Maar, ook, ja. Maar het kan ook weer op gevoelsmatig vlak gaan. Mm. En dat wordt veel moeilijker om dat te duiden. Ja. Want filosofie zit altijd heel boven in je hoofd. Ja. En eigenlijk willen wij de hele mens bereiken. En daar zijn dan juist die symbolen zo mooi voor. Omdat je... we hebben een ritueel. Bijvoorbeeld voor het aannemen van een nieuwe vrijmetselaar. Die wordt dan aangenomen als leerling. Mm-hmm. En dan maak je een avond mee. En nou, ik heb nog niet iemand ontdekt. Zeg, hoe was dat ook alweer? Nee, dat weten alle mensen heel precies wat er toen gebeurd is. Ja. Juist ook omdat we... Nou, en dat, daar komt die geheimzinnigheid een beetje vandaan. Dat we dat niet zomaar allemaal vertellen. Maar dat moet je gewoon zelf meemaken... als eerste keer.
0: Sorry, is dat een beetje te vergelijken met een initiatierite?
1: Dat
0: of zo?
1: Is een initiatie, ja. Ja. Ja. Een rite de passage wordt ook wel genoemd. Mm-hmm. En dan leer je dus een aantal symbolen gewoon aan den lijve kennen. En dat geeft je dan de mogelijkheid om die ervaring te vergelijken met iemand anders in een gesprek. Zeg je, nou, dat symbool, ja, oké, dan weten we waar we het over hebben.
0: Heb je het dan over een interpretatie van een symbool? Of,
1: Nou, dat is een goed punt. Het symbool is wederom helemaal vrij hoe je dat zelf invult.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik zal bijvoorbeeld een winkelhaak hebben. We gebruiken in de vrijmetselaar twee soorten symbolen. Eén soort is de bouwsymboliek. Je hebt een timmerman en die heeft een passer. Dan kan die maten afmeten en die kan die verplaatsen naar waar die wil timmeren, zeg maar. En hij heeft een winkelhaak. Dan kan je een mooie rechte lijn afschrijven. En zo zijn er meer. En wij hebben dan de vrijmetselaars. Die werken dan met stenen.
0: Ja.
1: En wij beschouwen onszelf eigenlijk als een soort ruw rotsblok. Een ruwe steen. Hm. Zoals die uit de steengroeven komt. En die moet je vervolmaken naar een kubiek. Want als je het kubieke stenen hebt, dan kan je ze mooi in elkaar passen. En dan kun je bouwen aan de tempel van de vervolmaking. En dat is de tempel van de mensheid. Ja.
2: Jan, je weet er ontzettend veel van. Dus jij bent volgens mij ook al heel lang lid van deze orde.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, hè?
1: Ja, ik was in 89 was ik al vrijmetselaar toen ik hier in Apeldoorn naar die loge kwam kijken.
2: Ja.
1: Toen woonde ik in Winterswijk, maar ja.
2: Er zijn in Apeldoorn 3 loges.
1: Ja. De oudste is de Veluwe. Die is uit 1889. En in 1989 kwam Liefde en Trouw erbij. En nu is er ook de loge De Gulden Regel. Ook een hele mooie naam. Dat is de derde mannenloge. Ja. En ondertussen is ook de Weefsersloge
2: opgericht. Wou zeggen, dat is voor dames is een aparte orde samengesteld, hè?
1: Ja, dat is een beetje het probleem. Je hebt allerlei orders die dan... soorten vrijmetselaren bij elkaar raden. Wat dat betreft vind ik dat niet helemaal passen bij de aard van de vrijmetselarij. Nee. Waar we zoeken naar verbinding en eenheid.
2: Ja. Ja. Ja, precies. Ja, we kunnen er nog uren over praten, maar dat gaat helaas nu niet aan deze tafel.
0: Ik heb nog wel één vraag. Een hele praktische vraag. Hè? Als je wil toetreden, moet dat zeggen, toetreden tot de loge, hoe staat dat? Mensen vrij? Moet je een.
1: Als je een vrij man bent van goede naam. Dat is de officiële formulering. Dat wil zeggen iemand die eigenlijk niet onderhorig is aan iemand anders. Of alleen maar napraat wat iemand anders napraat. Ja.
0: Maar Guido van Tachy komt er niet bij. Die heeft geen goede naam.
1: Ik heb daar geen oor. Ik ben niet bij dat proces geweest. Laat staan dat ik die 90.000 pagina's allemaal gelezen heb. Ja. Ik denk dat er een probleem zou zijn.
0: Ja, ik snap het helemaal. En hoe meld je je aan? Er is een website, neem ik aan.
1: Er is een website, vrijmetselarij.nl.
0: Ja.
1: En er is een... is hier een stand waar we hebben de...
2: Ja, jullie staan hier op de culturele
1: plein.
0: Ja. Dus kom, wip even langs. Ja. Dat is eigenlijk de opmerking.
1: Dat is het idee, ja.
0: Ja. Maar mocht dat niet lukken, mocht je het niet kunnen vinden... of anderszins niet bij de hier aanwezig kunnen zijn... kan dat altijd aanmelden via de website.
1: Via de website, ja.
0: Nou, heel erg bedankt.
2: Ontzettend bedankt. We zijn weer met z'n allen wat wijzer geworden.
1: Graag gedaan.
2: Klein beetje mystiek van dat hele gedoe met die vrijmetselarij, loges.
0: We zijn iets wijzer geworden, maar precies, als je veel wijzer wil worden, dan meld je aan.
2: Dan moet je gewoon even naar de stand.
0: Dan weten jullie me te vinden.
2: Zo prima. Is dat. Okay.

0: Dankjewel, Jan Kranenburg. En graag tot een andere keer.
1: Dank
0: we gaan
1: wel.
0: Luisteren naar muziek. En dat is volgens opgave van Alexander het lied Kijk naar de zon. Want dat doen jullie natuurlijk ook. Gezongen door Frank van Etten. Ik zou zeggen, start hem in.

Nou, de zon die schijnt volop. Het waait wel een beetje, maar goed, daar moet je maar even doorheen prikken. Het is hier enorm gezellig. Culturele pleinmarkt in Orpheus, maar ook buiten Orpheus. En aan de overkant op het terrein van de Grote Kerk staan ook allemaal kramen met allerlei kunstnijverheid, cultuur, informatie. Er wordt gedanst door de line dance groep, maar er zijn ook andere. Ja, er is ook hier een buitenpodium naast Orpheus. Er zijn allerlei optredens. Ik ga eens even kijken, wat kan ik u nog vertellen? Het is nu onder de hand bijna 1:30. Line Dance Apeldoorn, die is dus daar bij de Grote Kerk op dat podium aan het line dansen. Die geeft een workshop en dat duurt nog tot 1:30. We hebben hier restaurant 055, daar is ook muziek. Daar is nu bezig, even kijken, zeg ik dat goed? Nu nog bezig, die zijn net afgelopen, Duo Bagage. Die waren er tot 11:45. We zijn daar in afwachting van een optreden van Popcore Vocal 055. Die beginnen om 1:30 tot 2:00. Rabobankzaal, daar is ook een optreden aan de gang. Nee, ook net afgelopen, Apeldoorns Jeugdorkest. Maar we gaan daar om 11:45 beginnen en luisteren met het Pop en Rockkoor. Pop en Rockkoor. En die treden dan op vanaf 11:45 tot 11:45. Altioszaal. Eens even kijken, wat hebben we daar? Daar treedt zo meteen om 1:30 het vrouwenpopkoor Nanoni op. Vrouwenpopkoor Nenoni, moet ik zeggen. 1:30 tot 2:00. En op het buitenpodium, oh ja, buitenpodium Grote Kerk, dat heb ik net al genoemd. Maar dat is weer een ander buitenpodium. Ja, ja. Daar treedt om 1:30 duo Hans en Ingrid op. En Hans en Ingrid zingen, spelen van 1:30 tot

2 uur. En dat is bij het buitenpodium Grote Kerk. En hier bij het buitenpodium Orpheus is dus nog die Line Dance Apeldoorn met een workshop bezig. En straks om 2 uur gaat daar optreden voor u de Soul Jazz Funk Band Neo Funk. En die zijn er dan een heel uur te beluisteren en te zien. Want die beginnen om 2 uur tot 3 uur. Dus genoeg te doen. En sowieso ook hier in Orpheus en overal allemaal mooie kraampjes. Dus kom gezellig hier naartoe. We gaan luisteren naar Jan Smit en Gerard Joling met Echte Vrienden.

0: Nou, dat waren dus Jan Smit en Gerard Joling met echte vrienden. En dat zijn we hier natuurlijk met elkaar allemaal echte vrienden, toch?
1: Ja,
0: dus
1: nou ja,
0: gezelligheid, ontzettend druk, ja. Heel veel mensen. Kijk, er komt al een hele grote vriend van mij binnenlopen. Nou, ik zeg het maar, je hoeft maar met je vingers knippen en ze zijn er.
1: Je hoeft er geen eens een plaatje voor te draaien, toch?
0: Precies.
1: Maar wie weet worden we heel erg vriend met Sandra.
0: Ja,
2: ja, misschien wel.
1: Ja, ja. Dat zou zomaar
0: welkom,
1: kunnen.
0: Ja. Even goed in de microfoon blijven praten.
2: Ja.
0: Zo, helemaal leuk.
2: Helemaal goed.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Nou, Sandra, jij bent van Coda Experience Center.
2: Ja, ik ben van Coda Experience Lab. Dus Coda, een museum en een bibliotheek, archief en een Coda Experience Lab. Ja, en nou staan wij hier ook. Dus met allemaal leuke activiteiten om te laten zien wat wij allemaal doen bij Coda Experience Lab.
0: En wat laten jullie zoal zien?
2: Nou, de activiteit die we nou hebben heeft te maken met de tentoonstelling in de showroom op dit moment. Daar is de mini-uitgeverij en daar maken mensen, wij zelf ook en kunstenaars zelfs, allemaal mini-magazines.
0: Oh jee.
2: En dat doen ze niet zomaar met alleen maar een pen, maar dat tekst, als je tekst wil toevoegen, dan doe je dat met een tekenrobot. Of een kan je echt mee schrijven. Dus je schrijft op een laptop en dan gaat een computer meer, een robot gaat dat voor jou uitschrijven. Maar ook wel een gewone ouderwetse tekst. Een typemachine kan je gebruiken. En we leren je hoe je allerlei dingen kan doen. Hoe je creatief bezig kan gaan met een kopieermachine. Hoe je creatief bezig kan gaan met een naaimachine.

0: We hebben een omgebouwde 3D-printer. Dus allemaal met die technieken die we altijd in ons lab hebben, daar maak je een mini-magazine mee. En een magazine is een boekje. Een heel leuk vouwboekje. Waar je illustraties in kwijt kan, je verhaal in kwijt kan. Maar dan wel met de machines bij ons in de showroom, in de mini-uitgeverij.
1: Klinkt heel interessant.
0: Ja. Hey, heb je een beeld?
2: Ja, ik heb er een beeld bij, want ik ken het namelijk vanuit mijn eigen omgeving.
1: Maarten, die kent het weer hoor. Nou, ja, helemaal goed. Nee, maar dat is ook zo.
2: Ja.
1: Leuk, mooi verteld.
2: En dan kun je dus een boekje maken.
0: Ja.
2: Wat kun je met een boekje bereiken? Je kunt dat uitgeven, je kunt het vermenigvuldigen, je kunt het verspreiden.
0: Ja.
2: Waar is het eigenlijk voor bestemd?
0: Nou, het is eigenlijk wel op dit moment heel, heel hip en modern. Ja. Heel veel jongeren zijn ermee bezig. Eigenlijk om je te uiten, je verhaal kwijt te kunnen in zo'n klein boekje. En dat doe je met illustraties en met tekst. De ene gebruikt meer illustraties, de ander denkt ik ga alleen maar tekst gebruiken. Het is eigenlijk een manier van weer een soort uiting van jezelf, van je gevoel, van je emotie.
2: Zelfexpressie. Gewoon, een ander schrijft een stuk, een ander maakt een gedicht, een ander heeft een fotoreportage. Ja. En je kunt dus ook zo'n zien maken.
0: Zo'n zien maken, ja, dat is het goede woord.
2: Ja. En dat kan iedereen.
0: Je kan bij ons workshops volgen. Ja. Volwassenen kunnen dat doen. Ja. Ook kinderen vanaf 9 jaar mogen bij ons dan een workshop volgen om dat te doen.
2: Ja.
0: En af en toe besteden we ook extra aandacht eraan tijdens de werkplaats woensdagen. Dat is ook voor kinderen vanaf 8 jaar. Kunnen ze lekker bij ons in de werkplaats daarmee gaan spelen met de apparatuur. En met ook weer zo'n lekker mooie zien maken. En als je als volwassene aan de slag wil, dan volg je gewoon een workshop.
2: Ja.
0: En dan kan je lekker lang bezig met die zines en de apparatuur bij ons in de showroom.
2: Lekker zelf, lekker prutsen, zeg maar.
0: Ja, en dan lekker in oplagen, daarna onder de kopieerapparaat.
2: Ja.
0: Hebben wij er één of meer. Hmm. En je neemt er zelf ook één mee naar huis. Dus,
2: en dan heb je gewoon een stapel en die kun je
0: lekker
2: dan...
0: kan je uitgeven.
2: Uitdelen. Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, hè? Lijkt het je wat? Kom je ook langs?
2: Nou, ik zit meteen aan mensen te denken voor wie mij, waarvan ik denk dat dat echt wel wat voor hen is.
0: Nou, leuk.
2: Zo'n workshop.
0: Ja.
2: Dus die ga ik al meteen vandaag ook even warm maken daarvoor.
0: Ja, hartstikke.
2: Maar ja, we zijn ook op de radio, hè? Dus half Apeldoorn luistert mee.
1: Ja, en ik wou even zeggen, misschien kun je even zeggen waar je staat met je kraan.
0: Waar ik hier sta in Orpheus.
1: Als mensen binnenkomen hier onder
0: je
1: de
0: loopt
1: luifel.
0: De ingang in, onder de luifel. Ja. Je loopt naar binnen en dan ga je een beetje de links aanhouden. Je hoort muziek.
1: Ja.
0: Dat zijn wij dan weer niet.
1: Nee.
0: Maar als je dan een beetje naar rechts kijkt, daar sta ik met Coda Experience Lab en naast mijn collega van Gigant. Dus lekker in een creatieve hoek.
2: Ja, hier vlakbij, hè?
0: Heel dichtbij.
2: Zeg maar 15, 20 meter of zo.
0: Ja,
2: is
0: inderdaad.
2: Mijn schatting.
0: Ik ga zo weer heel snel terug.
2: Dus zie je mensen van RTV Apeldoorn, maar de mevrouw van Coda Lab niet, dan vraag je het even bij RTV Apeldoorn.
1: Ja,
2: en die kunnen je
1: dat
2: zo doorverwijzen.
1: En we helpen graag, hoor.
0: Leuk.
1: Helpen graag. Maar heel veel succes nog. Ja. Dankjewel voor dit leuke verhaal.
0: Ja. Ik
1: hoop
0: door.
1: Dat het heel druk nog weer gaat worden daar bij jullie aan de kraam.
0: Ja,
1: zal vast. Zeker naar nu, hè? Ja. Toch?
2: Zeker.
1: En we zijn er nog tot 5 uur, hè? Toch?
2: Tot 5 uur, oké.
1: Okay. Ja,
2: Nee, wij niet.
1: Maar de standhouders allemaal wel.
2: Ja, die zijn er
1: en
2: tot 5 uur.
1: En de optredens ook.
2: Ja,
1: verschil moet er zijn.
0: Dus en anders hier of lekker bij ons in de showroom.
1: Zo is dat.
2: En kijk anders gewoon op coda.nl, denk ik.
0: Dan vind je alle informatie.
2: Ja,
0: zeker.
1: Altijd goed, zo'n website.
0: Ja. Oké.
1: Nou, dankjewel nogmaals.
0: Ga ik naar mijn plekje?
1: Succes verder.
2: Ja, dankjewel. En succes, hè.
1: Ja, we gaan luisteren naar muziek. En dat wordt een liedje van Hot Chocolate. Dat is al een oudje, denk ik.
2: Ja.
1: You are... Wat staat daar? Your sexy thing.
2: Thank you.

0: Ja, we hebben lekker geluid. We zijn even terug gegaan in de tijd. Er zit natuurlijk een enorme bedrijvigheid, hè, nu. Maar we kunnen putten uit heel veel muziek van vroeger. En deze kwam uit 1975. Weet je, dit?
1: Ja, toen zag ik er nog goed uit.
0: Maar toen was je ook een sexy thing, denk ik.
1: Oh, dat zal wel zijn. Your sexy thing, ja, tuurlijk.
0: Maar goed, alle gekheid op een stokje. We hebben het gewoon heel gezellig hier met elkaar.
1: Ja.
0: En je hebt ook weer een nieuwe gast meegenomen.
1: Marijke,
0: van het OKW.
2: Goedemiddag.
1: Welkom. Ja.
0: Goedemiddag, welkom aan deze tafel. In de uitzending, moeten we zeggen.
1: OKW. Onderwijs, kunst en wetenschappen?
0: Ja, kijk.
2: Dat is de afkorting van de vereniging.
1: Ja.
2: Onderwijs, kunst en wetenschappen.
1: Ja.
2: Ik woon hier nog maar een paar jaar in Apeldoorn. Bij toeval wist ik van het bestaan van deze vereniging af.
0: Oh ja?
2: Ik werkte in Zwolle en een collega van mij heeft hier ouders wonen. En die zei, nou, als jij naar Apeldoorn gaat, moet je daar echt lid van worden. En dat ben ik geworden.
0: Dat ben geworden.
2: En daar heb ik heel veel aan gehad. Vooral om Apeldoorn te leren kennen, om mensen te leren kennen. Ja. Ik ben lid geworden van de... Oh,
0: we hebben er ineens een muziekje doorheen, maar dat maakt niet uit.
2: Van de wandelclub. Ze hebben een wandelclub. Een korte en een lange. Ja. En dan hebben we een appgroep en dan mag je meedoen als je zin hebt per week. Of niet, mag ook niet meedoen. En ik ben lid geworden van een leesclub Engels.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb verschillende cursussen gevolgd. Ik volg nu bijvoorbeeld de cursus Rusland over kunst en cultuur van Rusland. Lezingen organiseren ze, waar ik ook veel heen ga. Ja, enorm divers. Je hebt museumkringen.
0: Ja.
2: Een hele grote, het is een vereniging met erg veel leden. Ik geloof... Ik ben niet zeker dat we er al bijna 700 hebben.
0: Zo!
2: Dus we staan hier wel, maar we hoeven eigenlijk helemaal geen leden meer.
0: Maar het is altijd goed om het gezicht te laten zien.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Het is enorm goedkoop. Je betaalt maar €15 per jaar. En dan krijg je heel erg veel.
0: Ja, maar je moet wel voor alle activiteiten, moet je je denk ik wel opgeven ook dan?
2: Ja, niet voor alle. We hebben bijvoorbeeld het OKW Café. Dat is één keer in de maand bij het ASEC gebouw. Dat is gratis en mag je gewoon heen komen. Savoureren en luisteren en weer weggaan.
1: Je moet wel een brede culturele belangstelling hebben als je daarbij wil horen.
0: Mm, veel kennis in
2: huis. Voor een wandelclub hoef je geen culturele belangstelling te hebben, hoor.
1: Nee, ik zit ook.

0: bij een wandelclub, maar die is, maakt geen onderdeel uit van OKNW.
1: Oh, nee.
0: Ja, dus onderweg hebben we, gaat de discussie niet steeds over allerlei hogere
1: Nee, bij ons
0: dingen.
1: Ook niet.
0: Oh, gelukkig.
1: Bij ons ook niet. Nee, het zijn allemaal heel gewone mensen, net als ik.
0: Ja.
1: Die genieten van het leven. Ja. Veel gepensioneerden natuurlijk, die de tijd hebben hè, om dingen te doen. Dat begrijp je wel.
2: Maar Marijke, vertel eens, je bent lid van deze club. Hè?
1: Ik ben zelfs secretaris geworden.
2: Kijk, dat wou ik even horen. Zit je ook in het bestuur of in een andere...
1: Ja, ik ben sinds een half jaar secretaris geworden.
2: Kijk eens aan. Ja. En dat bevalt goed?
1: Heel erg goed.
2: Heb je het heel druk als secretaris van het OKW?
1: Nee. Valt
2: er genoeg tijd over om leuke dingen te doen met OKW?
1: Genoeg tijd. Genoeg tijd.
2: Ja. Mooi.
0: Er zijn dus cursussen. Je noemde net Rusland.
1: Ja, bijvoorbeeld ik ga nu een cursus wijnproeven doen.
2: Oh.
1: Ja. Dat je meer leert van wijn.
2: Ja.
1: En ik heb ook wel veel zin in de cursus schrijven met plezier. Waar je leert schrijven.
0: Ja. Met plezier.
1: Er is een cursus over het Midden-Oosten. Er zijn cursussen over muziek, filosofie.
0: Zijn dat leden die die cursussen verzorgen?
1: Nee, dat zijn geen leden.
2: Leren jullie mensen in?
1: Dat zijn mensen die ergens iets van weten. Ik volg nu een cursus van Karel Onwijn. En die is jarenlang correspondent voor, ik weet niet meer voor welke krant, maar voor een krant geweest vanuit Rusland. Dat is een enorme ervaringsdeskundige. En die geeft nu een cursus over Rusland.
2: Die praat gewoon over wat hij daar allemaal heeft gezien,
1: dus die
2: gezien,
1: mensen die daar
2: meegemaakt.
1: Komen, zijn mensen die wat weten. En dat graag door willen geven.
0: Maar dan denk ik, gewoon €15 per jaar. Krijg je dus ook al zo'n lezing ervoor?
1: Nee, maar dan moet je, voor zo'n cursus moet je wel betalen.
0: Oké.
1: Maar dan voor €15 krijg je bijvoorbeeld die cursus voor minder geld dan niet reden. Dat is wel weer fijn.
0: Ja.
2: En zo ook terecht.
1: De wandelcursus hoef ik niks voor te betalen. En de leeskring niet.
2: Nee. Goh. En die wandelingen die worden ook regelmatig georganiseerd dan?
1: We hebben er twee. We hebben een korte wandelclub.
2: Ja.
1: En dan gaan we meestal bijvoorbeeld in het Paleispark of Park Berg en Bos.
2: Ja.
1: En we appen elkaar gewoon. Wie heeft zin om vanmiddag te wandelen?
2: Oh, ja.
1: En als je geen zin hebt, nou ja, dan ga je niet. Al ga je naar een jaar niet, niemand maalt erom.
2: Ja.
1: En als je wel zin hebt, ga je wel.
2: Leuk. Dat klinkt leuk. Hè?
0: Zeker.
2: Hebben we nog tijd om ons daarbij aan te sluiten bij OKW?
0: Op een gegeven moment, alles wat je hier ziet, op een gegeven moment moet je een keuze maken.
2: Ja, precies.
1: Ja.
0: Want, en je vindt het niet erg als ik een andere keuze zou maken, begrijp ik.
1: Vinden het feit. Helemaal niet erg. We hebben genoeg leden.
0: Ja, dat begrijp ik. Het is wel heel interessant. Hè? Zeker als je, nou, zoals ik al zeg, als je een brede culturele belangstelling hebt, kun je dus eigenlijk van alles... van alles kiezen wat er wordt aangeboden. Dat
1: en
0: is wel mooi.
1: En andere mensen ontmoeten.
0: En andere
1: dat
0: mensen
1: is ook heel
0: ontmoeten.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Dat geldt bijvoorbeeld voor het OKW Café. Dat is voor de lezing, maar ook vooral voor het café om elkaar te ontmoeten. Dus.
2: Marijke, is er een website waar mensen iets op kunnen lezen over het OKW?
1: Typ OKW Apeldoorn in.
2: En dan kom je
1: meteen.
2: Kijk, dat dacht ik al. OKW Apeldoorn. Schone begrip.
0: Zeker, ik heb er ook van gehoord, dus ik kende ze al.
2: Heb jij nog iets te vragen? Of heeft Marijke nog iets te vertellen?
1: Ik heb volgens mij alles al verteld.
2: Ja, hè? Ja. Dat is in een notendop, maar wel heel helder.
1: Mooi zo, dankjewel.
2: En voor de rest kunnen we gewoon kijken op jullie website.
1: Ja.
2: OKW Apeldoorn, googelen en dan kom je er vanzelf.
1: Ja. Zeker.
0: Ik wens jullie aanmeldingen toe, maar niet te veel.
2: Hartelijk dank. Moet wel te behappen blijven.
0: Ja.
2: Dankjewel voor je inbreng.
1: En bedankt dat ik hier even was.
0: Dankjewel.
2: Dat was echt leuk. Helemaal leuk. We gaan luisteren naar CCR, een van mijn favoriete bands van vroeger. Susie Q.
0: Oh, Creedence Clearwater Revival. Ja, ik ken die afkorting, stemt bij niks. Maar het komt wel. Tot ziens.
2: Marijke.

0: Ja, lekker nummer van CCR. Is dat ook een beetje jouw bandje?
1: Ja, best Rinsen. Wel. Ja, leuke muziek, lekker ritme, prima.
0: Rinsen, welkom hier aan de tafel. Ja, ik heb jou even gewoon hier uit je comfortzone gehaald. Jij bent sinds kort vrijwilliger bij RTV Apeldoorn. In de functie van cameramens.
1: Dat klopt.
0: Tegenwoordig mag je niet zeggen man en vrouw.
1: Nee.
0: Maar het is dus cameramens.
1: Ja, cameramens.
0: En je bent al eerder meegelopen met Theo.
1: Ja,
0: vertel
1: gisteren.
0: Je?
1: Gisteren meegelopen.
0: Ja.
1: We zijn gistermiddag bij de onthulling van de erkenning geweest.
0: Oké. Okay.
1: En gisteravond hebben we gefilmd bij de avondvierdaagse in Uggelen.
0: Ja.
1: Dat was hartstikke leuk.
0: Was leuk, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Was echt weer een happening. En altijd leuk om die kinderen en die ouders zo enthousiast te zien binnenwandelen. Dus was helemaal goed.
0: En nou zit je hier?
1: Nu zit ik hier, ja, bij Overhuis.
0: Ja.
1: De
0: je hebt rondgelopen met
1: ik
0: de camera op je nek.
1: Met de camera op de nek. En het is even oefenen, want ik was in een wat andere camera gewend. Dus je moet even de knopjes leren kennen. Maar ik heb gelukkig goede hulp van collega Bridget. Mm-hmm. Dus dat komt helemaal goed.
0: Leuk. Dus je hebt een leuke ervaring zo op zo'n eerste dag van Culturele Pleinmarkt.
1: Zeker. Ik was nog nooit op de Culturele Pleinmarkt geweest.
0: Nou, kijk eens aan. Dus er gaat eigenlijk een wereld voor je open.
1: Absoluut. Ja, dat heb je als je in Apeldoorn woont. Dan ga je naar het buitenland op vakantie. Ja, nou, maar dan kom je dus niet
0: dat hoor ik van heel
1: op
0: veel
1: dit soort dingen. Hè? Dan, dat gaat dan aan je voorbij. Dus,
0: mooi.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat is dus, wij gaan natuurlijk naar heel veel andere buitenevenementen ook. Hè? En culturele toestanden en... Dus we gaan jou vaker zien.
1: Ja, nou, dat vind ik ook het leuke van het camerawerk. Dat je overal en nergens kom je. Dus, en je maakt van alles mee. Dus dat is het uitdagende aan het camerawerk. Dus ik vind het erg leuk om te doen. En ik ben blij dat ik bij RTV Apeldoorn weer wat camerawerk kan gaan doen.
0: Helemaal fijn. En wij zijn heel erg blij met jou.
1: Dank

0: Dankjewel.
1: Ja, ik vind het, dat wordt een hele mooie toekomst die we gaan krijgen.
0: Vast.
1: Met elkaar.
0: Vast.
1: Ja toch? Straks op de televisie. Dus dat wordt helemaal mooi. Kun je mooi alles laten zien wat je hebt geschoten met je camera.
0: Het komt helemaal goed, Hieke.
1: Dankjewel, Rinsen.
0: Graag gedaan.
1: We zijn lekker in de mood. En Alexander heeft een leuk liedje bijgezocht van Glenn Miller.
0: Okay.
1: Het is wel een beetje oudje, maar toch wel even lekker, toch?
0: Ik ken hem. Dus.
1: We zijn in de mood. We gaan gewoon luisteren naar Glenn Miller.
2: In de mood.

0: In the mood.
1: Glenn Miller, ja, dat is echt ijzersterk nummer. Heerlijk, blijft gewoon heerlijk. Hartstikke ja. goed.
0: Het karakteriseert een beetje de sfeer hier.
1: Ja, vind je niet?
0: Ja, maar iedereen is gewoon lekker in the mood.
1: Ja.
0: Niet al te opgewonden, maar gewoon heerlijk ontspannen hier rondlopen.
1: Lekker allemaal in eigen tempo.
0: Heerlijk.
1: Dat kun je ook doen, hè? Hier binnen, maar ook buiten. Bij de grote kerk. Er is zoveel te zien en te beleven. Optredens en noem het allemaal maar op. Nou, we hebben leuke gasten al aan de tafel gehad, hè?
0: Ja,
1: in ons uurtje.
0: We hebben iemand gehad van de Vrijmetselaar.
1: Ja, spannend is dat, hè?
0: Ja, heel interessant. Een beetje mysterieus, zoals je al zei. Een beetje spiritueel.
1: Ja, precies.
0: Misschien...
1: Ja. Een heel oud genootschap is het
0: heel
1: ook.
0: Heel oud, ja. Ja. Ja.
1: En ik weet dat er een van die panden, van een van die orders, of dat nou de Liefde en Trouw is waar hij aan verbonden was, meneer Kranenburg, die staat aan in het park. In het, daar vlakbij het Wilhelminapark.
0: Oké.
1: Ja, dan kom ik altijd langs als ik naar het Oranjepark ga.
0: Ja, maar jij mag daar niet binnen.
1: Nee, want ik zou dan me moeten aansluiten bij de Orde van Weefsters.
0: Ja. Nou, ik zie je dat wel doen. Jawel.
1: Nou, ik heb geen tijd. Nee, maar leuk. Maar en Sandra, hè? Van de Coda.
0: Ja,
1: nee,
0: Coda.
1: Ja. Coda?
0: Coda Lab. Ja, die zijn nu bezig met het maken van kleine boekjes.
1: Ja.
0: Hè, om je een beetje jezelf te etaleren.
1: Ja, precies.
0: Hè. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja, leuk. Ja. En als topper, als slotstuk zeg maar, van dit eerste uur, hadden wij Marijke van het OKW.
0: OKW.
1: En dat is een mooi verhaal.
0: Ja, mooi verhaal. Dat
1: is een grote vereniging ook, hè?
0: 750 leden.
1: Zo.
0: Ja.
1: Maar ja. Weet je, en die staan hier ook met een stand. Een stand, ja, dus voor allerlei informatie.
0: Ja, en die houden zich met culturele zaken bezig vooral.
1: Het is zo goed om gewoon samen te zijn. Hè? Samen dingen doen.
0: Ja.
1: En ook, er zijn heel

0: Veel mensen die zijn eenzaam. Dat wordt steeds groter, hè? Dat probleem, zeg maar. En daarom is het goed dat er zulke initiatieven zijn.
1: Ja, ja.
0: En dit kost ook maar 15 euro in het jaar.
1: Ja, nou, moet je natuurlijk wel per cursus en zo weer apart afrekenen.
0: Maar niet alles.
1: Nee, niet alles. Nee,
0: dus ik denk gewoon je aanmelden daar bij die OKW. Ja. En dan zie je het allemaal vanzelf.
1: Ja, zeker. Dus ja, eigenlijk wat wij merken is dat er ontzettend veel gebeurt in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Ook dingen die misschien niet direct wijdverbreid bekend zijn.
0: Ja.
1: Maar er is heel veel te beleven in Apeldoorn. En degene die denken van Apeldoorn is maar een suf gat.
0: Nee, joh.
1: Gewoon geen gelijk.
0: Dat was misschien tientallen jaren terug. Zo.
1: Ja. Ja.
0: Beetje een boerendorpie, maar dat is het al lang niet meer.
1: Dat is het niet meer.
0: Nee, het heeft best wel een beetje stadse neigingen.
1: Ja, maar het is ook niet zo'n grote stad waar je anoniem bent.
0: Zoals Amsterdam en Rotterdam, waar je ook niet echt thuis meer voelt, hè? Nee.
1: Nee, maar dat zou kunnen. Ja. Ja.
0: Apeldoorn, mooie stad.
1: Zeker.
0: Op de Veluwe. We gaan luisteren, want het eerste uur zit er al, voor ons het eerste uur zit er alweer op.
1: Ja.
0: Maar niet getreurd, na het nieuws van, wat is het?
1: 1 uur.
0: Ja,
1: zijn en nu dan heb ik, als het goed is, komt er dan iemand. Die ga ik zo dadelijk halen voor zijn. Die organiseert cursussen op het gebied van djembe, buikdans, didgeridoo en dat soort
0: leuk.
1: Dingen. En ik ga hem zo dadelijk even halen. En dan, als het goed is, zit hij hier over 10 minuutjes, vijf minuutjes zit hij hier.
0: Helemaal leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, wij gaan eruit nu met een liedje van. Toch ook weer een beetje terug in de tijd. Little Richard en Bill Bailey.
1: Oké, ja. Dus, ook van de oude doos, hè?
0: Ja. Ja. Maar goed, we gaan luisteren zo meteen daarnaar. En dan komt het nieuws en boodschapjes. En dan zijn we gewoon na het nieuws van 1 uur zijn we weer terug.
1: Ja.
0: Met ons tweede uur uitzending.
1: Nou,
0: vanuit
1: graag tot
0: de culturele planmarkt. Ja, tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. De FIFA houdt vol dat de bezoekerscijfers van het WK kloppen. Ondanks beelden van lege stoeltjes tijdens de wedstrijd tussen Zuid-Korea

0: in Tsjechië, in Guadalajara. Volgens de Wereldvoetbalbond waren bijna 45.000 supporters aanwezig bij de wedstrijd. In een verklaring van de FIFA zegt de organisatie dat veel fans liever stonden dan zaten. De reden voor de lege stoelen zou dus niet liggen aan de extreem hoge ticketprijzen. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Apeldoorn.

0: Ja. Een en al gezelligheid hier. Nou, ik heb kweet niet hoeveel meter gelopen om even toch wat vochtigs op te halen. Het was heel druk daar, maar ik mocht even voor dringen. Phil Collins hebben we ernaar geluisterd. Easy Loving. Nou, Maarten is al helemaal met zijn gedachten ergens anders. Maakt niet uit. Ingrid Lammers hebben we hier aan de balie. Ik wou zeggen aan de telefoon, maar je zit hier gewoon bij ons aan tafel.
1: Fijn.
0: Jij bent van de stichting of is het een vereniging?
1: Vereniging
0: Tesselschade Arbeid Adelt. En jullie staan buiten.
1: Ja.
0: Ik ben er langsgekomen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik al meteen van, hey, wat is dat?
1: Wat is dat?
0: Vertel eens, wat is het?
1: De vereniging Tesselschade Arbeid Adelt is een landelijke vereniging. Een vrouwenvereniging van 155 jaar oud.
0: Ja.
1: En er zijn zo'n 20 plaatselijke verenigingen. En wij zijn van de afdeling Apeldoorn.
0: Uiteraard.
1: En wat doen wij? 155 jaar geleden waren er Maria Tesselschade en Betsy Perk, die het handwerken wilden stimuleren. En vrouwen die handwerkten daarvoor een inkomen wilden verwerven.
0: Ah.
1: Dat is uitgegroeid. En nu hebben wij als Apeldoorn zo'n 20 handwerksters die voor ons actief handwerken. En de opbrengsten daarvan, want hier verkopen we natuurlijk al onze mooie spullen,
0: ja,
1: komen in een studiefonds.
0: Okay.
1: En daarmee ondersteunen we vrouwen financieel die geen opleiding hebben of niet in hun eigen economische zelfstandigheid kunnen voorzien.
0: En dat zijn ook vrouwen dan in Nederland die jullie ondersteunen?
1: Ja, dat zijn allerlei.
0: Of kan het ook in het buitenland zijn?
1: Nee, dat zijn vrouwen in Nederland, ja, ja, maar het zijn vaak wel vrouwen van buitenlandse afkomst.
0: Ja.
1: Maar we komen allerlei type ellende eigenlijk tegen. Hè? Door ziekte, door echtscheiding. Iemand vanuit de toeslagenaffaire die gewoon in de financiële shit terecht zijn gekomen en een studie willen volgen en dat niet zelf kunnen financieren.
0: Ja.
1: Niet in aanmerking komen voor studiefinanciering of wat dan ook. Nou, daar zijn wij voor.
0: Fantastisch.
2: En selecteren jullie vooral vrouwen uit Apeldoorn? Of?
1: Wij begeleiden de vrouwen in Apeldoorn en de omgeving Apeldoorn. Die doen landelijk een aanvraag. We hebben landelijk een commissie die beoordeelt of je in aanmerking komt voor de ondersteuning. En daar geven wij een advies over, want wij kennen die studenten. En als dat een ja is, dan ondersteunen wij die studenten verder. Landelijk steunen we zo'n 150 studenten per jaar.
0: Zo,
2: en die anders?
1: Goed, hè?
0: Ja, vind ik fantastisch. Ja. Echt.
1: Het is jammer dat het nog nodig is, maar het is wel heel mooi.
2: Die ondersteuning, is dat financieel of ook met raad en daad?
1: Beide. Het is financieel. Mm-hmm. Wij vergoeden het collegegeld.
2: Mm-hmm.
1: Mensen volgen een mbo, hbo of universitaire opleiding.
2: Ja.
1: We vergoeden het collegegeld. Soms wat extra kosten voor boeken, laptop, dat soort dingen. En ook met raad en daad. Vinden van huisvesting. Hoe werkt het met aanvragen van subsidies? Dat soort dingen.
2: Ja, ja. En als er mensen van, nou ja, uit het buitenland zijn,
1: ja,
2: die hebben natuurlijk heel vaak moeite om zich te kunnen,
1: klopt,
2: hun weg te kunnen vinden.
1: Ja,
2: hè?
1: Klopt. Dus daar helpen we ook bij.
2: Ja.
1: Of we weten weer kanalen die daar weer meer verstand van hebben. Ja.
0: De vereniging in Apeldoorn, waar is die gevestigd?
1: Ja, die is gevestigd eigenlijk bij de bestuursleden thuis. We hebben een bestuur van 3 personen. Ik ben de voorzitter.
0: En hoeveel leden hebben jullie?
1: We hebben 100 leden in Apeldoorn.
0: Echt? Zo'n grote groep?
1: Valt best nog wel mee, hè?
0: Ja, joh.
1: Ja, 100 leden.
0: En die zijn allemaal lekker bezig.
1: Ja,
0: en
1: die zijn allemaal bezig. 20 actieve handwerkers. Die komen allemaal uit de omgeving van Apeldoorn. Wij organiseren 2 keer per jaar een verkoop hier op de Culturele Pleinmarkt. En altijd eind november, begin december in de Keizerskroon. Bilderberg de Keizerskroon. Dat is onze kerstfair. Heel veel mensen kennen dat. Want die lopen hier langs de kraam en die vragen, wanneer hebben jullie de kerstverkoop?
0: Ja.
1: Dus, en verder doen we netjes de dingen ook die een vereniging geacht wordt te doen. Een algemene ledenvergadering. Nou ja, allemaal dat soort formaliteiten die erbij horen.
0: Ja.
1: We zijn een ambi-stichting. Dus en mensen kunnen lid worden. Voor 20 euro.
0: En hoe gaan ze dat doen?
1: Hoe gaan ze dat doen? Naar de website tesselschade.nl. Aanmelden als lid. 20 euro per jaar. Nou zullen de kosten toch niet zijn, hè?
0: Nee, dat is goed te betalen.
1: Ja.
2: Je zegt, jullie hebben 100 leden.
1: Ja.
2: En er zijn 20 dames die handwerken doen.
1: Ja.
2: Dus die 80 anderen.
1: Die zijn lid en die komen naar verkopen. Of die steunen ons met hun lidmaatschap. En die worden op de hoogte gehouden van informatie van verkopen. We maken af en toe een nieuwsbrief. Nou, dat soort dingen. Die vinden het doel mooi.

0: mooi, maar werken daar verder niet actief aan mee. En dat is ook prima.
1: Ja. En die handwerken, hè? Is dat een beetje... Komt er niet een beetje in de versukkeling?
0: Een beetje?
1: De handwerken?
2: Nee, jij zegt nee,
1: maar ik ben mee.
0: Handwerken wordt weer steeds populairder.
2: Ja, je moet toch beter...
0: Ook jonge meiden breien en haken. Ja.
2: Ja, en weet je, er zijn ook heel veel creatieve mannen. Mogen die zich wel bij jullie aansluiten?
0: Die mogen wel handwerken, maar die mogen officieel geen lid worden.
2: Oh ja, nee, natuurlijk niet. Het is voor vrouwen.
0: Ja, dat is dan weer wat.
2: Net zoiets als daar bij Jan Kranenburger. Die staat nu even rechts van ons.
1: Oh ja.
2: Maar
0: er zijn wel twee producten van Tessa Schuyt die heel bekend zijn. Onze slaaphaas. Dat is een heerlijke knuffel. Nou, dan moet je straks maar even buiten komen kijken.
2: Ja, ja.
0: En de gastendoekjes die we maken. De randjes op de gastendoekjes. Die ook verkocht worden in de winkel van Paleis Het Loo.
2: Kijk aan.
0: Dus dat is wel heel mooi.
2: Een beetje status ook opgebouwd in al die jaren.
0: Nou, er is van oorsprong ook wel een relatie met het Koninklijk Huis.
2: Ja, dat zal.
0: En voor de winkel in Paleis Het Loo hebben we speciale randjes die alleen daar verkocht worden.
1: Dus het is eigenlijk hofleverancier.
0: Absoluut.
2: Ja, vind ik wel.
1: Eigenlijk op neer.
2: Ja,
0: absoluut.
2: Maar luister eens, Ingrid, je zei dat... waar zijn jullie gevestigd? Nou, dat is bij de bestuursleden thuis.
0: Ja, in de
2: maar
0: Kamer
2: hoe
0: van
2: doe je dat dan met die... Ja, oké, jullie staan ingeschreven.
0: De ledenvergadering doen wij vaak voorafgaand aan een fair. Dus doen we bij de Keizerskroon.
2: Ja.
0: En onze bestuursvergadering is met z'n drieën. Dat doen we gewoon beurtelings bij ons
2: thuis.
0: Ja,
2: nee. Nee, maar ik zit even te denken aan al die leden... die voor jullie dan aan het handwerken gaan. Ja. Waar doen ze dat dan? Doen ze dat vanuit huis?
0: Doen ze gewoon vanuit huis. En een van onze bestuursleden is de creatieveling. Die organiseert een paar keer per jaar een workshop bij haar thuis.
2: Ja.
0: En dan komen er 10 tot 20 handwerkers. En dan gaan ze mooie dingen maken.
2: Ja. En dan kunnen ze misschien ook een beetje ervaringen, ideeën met elkaar uitwisselen.
0: Ja, weet je, en het is allemaal vrijwilligerswerk. Dus wij willen ook geen kosten besteden aan huren van zaaltjes en dat soort dingen. Want dat is een beetje jammer geld.
2: Ja, nee. En dan kun je het ook nu thuis gewoon doen wanneer je tijd
0: kopje
2: hebt.
0: Kopje koffie erbij.
2: Ja, dat is prima. Ja, precies. Ja, leuk. Nou, mooi. Mooi initiatief.
0: Ja.
2: Gewoon lekker doorgaan ook.
0: Helemaal goed, dankjewel.
2: En je hebt nu 100 leden, maar er komen er vast meer bij.
0: Heel erg fijn, dankjewel.
2: Jullie hebben ook een website, zei je, hè?
0: Ja, tesselschade.nl.
2: Nou, daar is alles op te vinden. Dankjewel, Ingrid. En heel veel succes nog verder vandaag.
0: Heel erg bedankt.
2: En ik kom straks even langslopen, want ik moet dan weer naar huis. Ja.
0: Dankjewel.
2: Bedankt.
0: Jo.
2: We gaan luisteren naar muziek. Ik weet alleen niet wat er nu klaar staat. Maar dat gaat Alexander gewoon lekker instarten.

0: heel snel schakelen van, oh, nou is het een beetje hectisch. Maar dit waren dus Akta en de Munnik. Ja, ik doe het nu zonder koptelefoon. Akta en de Munnik, het regent zonnestralen 1998. Ik heb eventjes hier
1: improvisatie.
0: Eén moment. Mag, hè? Ja, je drinkt nog lekker even je koffie. Oké, Wilfried.
1: Ja.
0: Ja, even een heel hapsnap. Jullie kwamen hier met z'n drietjes langslopen. Jij bent onder andere ook bandlid van Neofunk.
1: Klopt, staan, inderdaad.
0: Bijna op te treden, hè, hier
1: ja,
0: buiten.
1: Ja, jullie kunnen het hier al horen straks. Als je de microfoon wat meer openzet.
0: Dan doen wij dan gewoon de radio uit. Dat wordt leuk.
1: Ja,
0: maar
1: nog
0: wil
1: beter.
0: Je het vertellen eens? Gaat het goed met de band?
1: Gaat heel goed met de band. We hebben weer wat nieuwe mensen erbij gekregen. We hebben nu een blazersectie van 3 personen.
0: Zo, dan is die band nog weer groter geworden.
1: Ja, we hebben dus trompet, vugelhoorn, sopraansax, altsax, bariton.
0: Nou.
1: En 2 saxofoneurs, ja. Zeg ik altijd. en een trompeteur.
0: Een trompeteur.
1: En een gitareur natuurlijk.
0: Ja. Neofunk is de naam van de band.
1: Ja.
0: En waar staan jullie voor? Wat voor genre?
1: Soul, funk, jazz.
0: Oké, jazz ook.
1: En dat in zo'n popachtig. We spelen ook een nummer van Steely Dan bijvoorbeeld. Dat is er een die wel ook op de radio gedraaid wordt.
0: Ja.
1: Maar die dus de popmuziek in een jazzy jasje heeft gegoten. Heel knap.
2: Ja.
1: En die is wereldwijd zo populair.
0: Ik weet dat jullie een hele goede band waren toen al. En jullie zijn dan nu een beetje uitgebreid. En een
1: het is alleen maar beter geworden.
0: Ja, nou, het was toen al hartstikke goed.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd.
1: Dankjewel.
0: Misschien kom ik straks nog even kijken. We moeten natuurlijk hier wel ook samen met Maarten een programma maken.
1: Ja.
0: Tot 3 uur. En jullie treden op nu zometeen vanaf?
1: Ja, om 2 uur tot 3 uur.
0: Oh, wij zijn er tot 2 uur. Ik heb maar steeds 3 uur in mijn hoofd. Dan kan ik lekker komen luisteren,
1: ja,
0: joh.
1: Mooi. Hartstikke goed.
0: Jullie staan op het buitenpodium hier bij Orpheus.
1: Ja, 10 meter hier vandaan. Die wagen daar, dat podium. Ja.
0: Dan heerlijk. Tot zometeen, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Succes.
1: Dankjewel.
0: Succes.
1: En
0: goed
1: dank
0: aan
1: voor
0: de bandleden.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat was even heel snel.
1: Heren, succes zo, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Groeten. Nee, ja, doeg. Nou, daar zitten we dan. Je kan ook hier gaan zitten. Helemaal geen enkel... Ja, het is een beetje improviseren. Ja, je moet wel je koptelefoon meenemen. Zo. Niks aan de hand. Dat is het voordeel van lange snoertjes. Hè?
3: Ja.
0: Nou, leuk. Nieuwe gast aan tafel.
3: Ja.
0: Stel je even voor, zou ik zeggen.
3: Ik ben Jelle de Kroon en ik heb een percussieschool hier in Apeldoorn. En we bestaan dit jaar 25 jaar.
0: Nou,
3: dus het
0: zeg.
3: Is een jubileum.
0: Een jubileum. Van harte gefeliciteerd alvast.
3: Ja, dankjewel.
0: En wanneer is het precies, de datum?
3: Ja, we zijn... Ik denk in september dat de officiële datum wordt.
0: Ja. Leuk feestje.
3: Absoluut. Absoluut, het is een feestje waar, toch?
0: Tegenwoordig een unicum, hè, dat je zoveel jaren bestaat.
3: Ja.
0: Want we hebben een kleine vereniging.
3: Kleine vereniging. We hebben djembe-les. En we doen veel op scholen. Verzorgen we veel projecten. En we hebben didgeridoo-les, buikdansles en er zijn nog wat losse danslessen.
0: Jij zei het al, buikdansen. Buikdansen.
4: Ja, maar dat is niet iets voor mij, hoor. Dus,
0: nee, toch niet?
4: Nee, laat dat maar...
0: Maar zo'n djembe dan? Zo'n djembe? Zo'n
4: didgeridoo, dat lijkt me nou leuk. Op een andere manier.
0: Maar dat lijkt me heel moeilijk.
3: Ja, dat kan ook.
4: Is dat denk ik heel moeilijk, of niet?
3: Ja, alle instrumenten zijn...

0: zijn moeilijk.
1: Ja,
0: ja. Ja, voor alle instrumenten moet je oefenen.
1: Moet je erg aan je best
0: ja,
1: doen.
0: Zeker, zeker.
2: Wil je een beetje goed worden?
1: Ja, uiteraard.
2: Dan vergt
1: ja,
2: dat gewoon ja, oefening. En oefening baart kunst.
0: Precies.
2: Net zoals dat we net spraken met Ingrid, met dat arbeid adelt. Ja, moet je gewoon muziek ook oefenen.
1: Ja, feitelijk is dat bijna, betekent dat bijna hetzelfde. Hè? Ja. Oefening baart kunst en arbeid adelt.
2: Ja, precies. Ja. Maar Jelle, vertel eens, je staat hier ook op de culturele pleinmarkt ja, met een stand, met een
0: ja,
2: kraam.
0: Ja, ik zat dus steeds gelijk naast het podium.
2: Oh ja, oh, en, dan ga je zo ook meegenieten van Neo Funk.
0: Ja, dat
2: misschien gaan we ook een beetje meedoen.
0: Ik heb alles vandaag aan mee, meegenoten. Nee, heel gezellig.
2: Ja, maar wat kunnen we allemaal hier bij jou zien, bij jouw stand?
0: Nou, bij mijn stand is voornamelijk informatie, omdat we natuurlijk naast het podium staan, kunnen we niet gaan spelen. Maar we spelen vanmiddag hier om 16:30 met een aantal leerlingen. En we hebben een mooi programma. Ik geef lessen aan mensen met een beperking.
2: Oh.
0: Daar zijn een aantal mensen van die gaan optreden. Dus dat is heel spannend.
2: Ja.
0: En verder mijn gewone leerlingen. Volwassen leerlingen van door de week.
2: Ja.
0: En Michiel speelt de didgeridoo. En Shaila die heeft een aantal buikdanseressen die een optreden geven.
2: Jeetje joh.
1: Nou kijk ja, anders, dat is best wel heel erg leuk om te zien.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En die mensen die meedoen, die hebben daar natuurlijk ook heel veel plezier in, denk ik. Ja, hè, de leden.
0: Ja, ja, ja, het is een gemeenschapsgezelligheidsinstrument ja, ook. Naast dat je muziek maakt, moet je het ook samen doen. Dus dat is, vinden ja, de mensen leuk om, in een ja, groep, om dat in een groep te doen.
2: Ja.
1: Is het een beetje alternatiever of overdrijf ik dan als ik het zeg?
0: Ja, wat zou je alternatief noemen?
2: Nou, ik vind didgeridoo, dat van origine komt dat volgens mij ook uit Nieuw-Zeeland, Australië.
0: Australië, Arnhem.
2: Australië,
1: ja, Aboriginals.
2: En vanuit de natuur, denk ik. Want waar is zo'n instrument van gemaakt?
0: Zo'n instrument wordt van een boom gemaakt en die wordt uitgehold door mieren.
2: Mieren?
0: Ja.
2: Oh, dus helemaal op natuurlijke wijze dus.
0: Ja, maar, en dan maken ze er een met didgeridoo van.
1: Nog steeds?
0: Ja.
1: Wordt die uitgehold door mieren? Ja. Dus je moet gewoon een stelletje mieren vangen en die boom in je.
0: Nee, die zitten daarin.
2: Ja,
1: ik stel me er gewoon even bij voor.
0: Het is zo jammer. Ja. Maar goed, dat geldt voor de djembes ook. Dat is dan mijn vakgebied.
1: Ja.
0: Die worden ook nog steeds met de hand helemaal gehakt.
2: Zo.
0: Daar komt geen instrument aan te pas. Het is alleen maar
2: echt handwerk.
1: Maar de didgeridoo's die komen ook allemaal uit Australië.
0: Ja.
1: Ja, die kun je niet in Nederland maken, omdat je daar niet
0: in er worden ook instrumenten, ook djembes en ook didgeridoo's worden in Bali en in goedkopere arbeidslanden worden wel dingen gemaakt. Ja, maar dat is in kwaliteit niet te vergelijken.
2: Nee. Ik denk ook de klank anders.
0: Ja, ja. Absoluut. Ja.
2: Maar dat, hoe zeg je dat? Blazen, fluiten, wat doe ik op een didgeridoo? Hoe doe je dat? Hoe krijg ik dat mooie geluid eruit?
0: Ja, het lijkt een beetje op trompet spelen. Je moet je lippen laten vibreren. Mm-hmm. En dan krijg je het geluid uit de didgeridoo.
2: Nou.
1: Zijn er veel mensen die dat bespelen?
0: Nou ja, zeker. Zeker. Ja. Er zijn door Nederland heen zijn een hoop mensen die didgeridoo spelen.
2: Ja. Wat leuk joh. Bijzonder eigenlijk,
1: ja,
2: hè?
1: Mooi, hè? Lijkt mij wel, ja.
2: Want hoe lang is zo'n instrument? Ze zijn behoorlijk imposant.
0: Ja, ik denk vanaf een meter tot 2,5 meter.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus dan moet je wel een beetje een auto hebben waar dat in past.
0: Dat wel. Je kan hem niet opvouwen.
2: Nee, dat kun je niet, hè? Ik heb jaren geleden, was er op de Zandverstuiving, Radio Kootwijk. Ook, dat is elk jaar volgens mij, of elke twee jaar, een festival. Hoe heet dat nou? Kootwijk op het zand? Nou, weet ik veel.
0: Ja, op het zand heet het. Of in het zand of op het zand.
2: Nou, daar hebben jullie toen ook die loopt daar naartoe. Oh. Zaten ze allemaal zo lekker in de natuur te spelen. Dat kan me nog heel goed herinneren.
1: Ja, en dat is natuurlijk een hele mooie omgeving. Hè? Je denkt niet meteen naar de Outback, maar voor Nederland komt het daar
0: absoluut. Absoluut. Het was een mooi festival. Alles buiten georganiseerd. En inderdaad, onze didgeridoo heeft daar gespeeld. De djembes hebben daar gespeeld. Dat was gezellig.
2: Ja. Jij geeft dus ook les.
0: Ja.
2: En waar doe je dat? Heb je een eigen school?
0: Ja, ik heb een eigen school. Midushi. Dat is in het Chaminet Park.
2: Oké. Okay.
0: En wij geven eigenlijk elke avond zijn er lessen.
2: Zo?
0: Ja.
2: Dus er is heel veel animo voor als ik het zo beluister.
0: Zeker.
2: Leuk.
0: Ja.
2: En een leeftijdscategorie, heel verschillend?
0: Leeftijd is eigenlijk uiteenlopend van 15 tot 88.
2: Zo. Ja. Dus Maarten, ben je een beetje
1: muzikaal? Ik kan er wel net bij.

0: Ja. Nee, ja. Flauwekul. Maar het zou wel... volgens mij is het ook heel rustgevend.
1: Ja, zeker. Zeker. Het is een instrument, net als alle andere dingen. Maar het is wel... vooral djembe wordt met meer mensen gespeeld. Dus dan krijg je een beetje groepsdynamiek. Dat is leuk.
0: Ja.
1: En mensen vinden het ook leuk om elke week in zo'n groep les te hebben.
0: Ja.
1: En die blijven soms ook wel 10 jaar les volgen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En moet je dan zelf ook zo'n djembe aanschaffen?
1: Je moet wel af en toe wat oefenen, ja, zeker.
0: Dat zei je ook.
1: Ja.
0: En hoe doen we dat dan met zo'n lange...
1: Ja, hetzelfde verhaal. De meeste mensen hebben 1 of 2 didgeridoos die zelf spelen. En Michiel verkoopt ook instrumenten. Ik verkoop ook instrumenten. Repareer ook instrumenten. Dus dat is het tweede gedeelte van mijn werk.
0: Gaat er wel eens iets aan kapot dan?
1: Ja, er gaat wel eens wat kapot.
0: Misschien slijtage of zo?
1: Slijtage, de vellen kunnen knappen.
0: Oh ja.
1: Ja, dus er moet een nieuw vel opgezet worden.
0: Ja, dat zijn dan de djembe's.
1: Dat zijn de djembe's.
0: Maar
1: de didgeridoos kan volgens jou, het wil nog wel eens een barst in het hout komen.
0: Oh.
1: Maar over het algemeen is daar wat minder slijtage van.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Goh, omdat het natuurlijk een natuurproduct is. En op natuurlijke wijze is ontstaan. Als
2: dan ga
0: het
2: je lekker in de zandverstuiving zitten en dan ga je daar op een hete dag ga je lekker didgeridoo spelen.
1: Absoluut.
0: Mooi. Ja. Heb je een website?
1: Ja, absoluut. www.midushi.nl.
0: Midushi.
1: Ja.
0: Midushi.nl.
1: M-I-D-U-S-H-I.nl.
0: En gewoon anders. Ja, Midushi.nl. En anders gewoon hier nog naar de culturele plein.
1: Ja, absoluut. Even langs het steentje en even een foldertje meenemen.
0: Ja, joh.
1: Ja,
0: ik kom straks ook even een foldertje halen.
1: Nou,
0: heel leuk.
1: Goed.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Dankjewel.
2: Nou, hartstikke
0: leuk.
1: Jullie ook bedankt.
2: Nee, jij hebt alle vragen al gesteld.
0: Sorry.
2: Die ik maar kon verzinnen.
0: Ik hou van muziek, dus dan gaat het vanzelf, hè. Oké. Dankjewel,
1: Jelle. Ja, graag gedaan.
0: Heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En wellicht tot een volgende keer. En sowieso... goed even hier nog laten horen wat jullie allemaal in je mars hebben.
1: Gaan we zo meteen doen, 5:30.
0: Zo is dat.
1: Okay. Staan we op podium.
0: Oké, dankjewel.
2: Bedankt, hè.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar muziek. Alexander, start er maar in.

Amy Windows van Tina Turner. Ja, ze is niet meer onder ons, maar we kunnen lekker putten uit heel veel muziek die ze ons heeft nagelaten. Maarten, die is op pad. Die wil nog iemand hier bij de microfoon halen. En volgens mij zei hij ook van ik ga eens even kijken bij de vereniging Oud Apeldoorn. Nou, ik ben heel benieuwd of die terugkomt, want het is hartstikke druk. Het is best wel moeilijk om er doorheen te komen. En buiten is natuurlijk ook allerlei activiteit. Heel veel kraampjes, heel veel steentjes. Hier heel Orpheus, er zijn allerlei optredens. En ik had dus net ook een paar mannen van de band Neo Funk. Die gaan om 2 uur optreden hier. Op het buitenpodium. Hier naast Orpheus. Dat wordt echt een uurtje heerlijk lekker swingen. Soul, funk, een lekkere groove. Een hele goede band. Ze zijn volgens mij met z'n tienen inmiddels. Er zit een hele blazerssectie zit er ook bij nu. Dus dat wordt een heel goed optreden. En mag u allemaal gratis bezoeken. Want dat is gewoon hier zo. Allemaal gratis. Alles wat je hier binnen ziet, buiten ziet. Ook bij de Grote Kerk staan een stuk of 30 kramen. En daar zijn ook optredens. Diverse gezelschappen geven daar acte de présence. Buiten podium Orpheus heb ik net besproken. Wat hebben we nog bij de Grote Kerk? Eens even kijken. Oh, de popschool die gaat daar zo meteen optreden om 2:30 tot 3:15. Dus het wordt ook heel leuk. En we hebben dan ook nog Voice Beat om 4:30 tot 4:30. Ook daar bij de Grote Kerk. Ja, ik zou zeggen, kom gewoon deze kant op. Het is te veel om op te noemen. Heel veel te zien, heel veel te beleven. Gratis toegang. Er is genoeg te eten en te drinken, wat je dan wel natuurlijk even zelf moet kopen. Maar dat zou ik gewoon doen. Dat verhoogt alleen maar de gezelligheid, toch? Er komt Wiebe ook alweer aan. Jongen. De aflossingsploeg van RTV Apeldoorn is ook gearriveerd. Maar ze moeten nog even wachten, want wij gaan gewoon gezellig door. Tot 2:00. Alexander, wat heb je klaarstaan? Eric Clapton, zei je, hè? Start er maar in. Eric Clapton met Sweet Home Chicago. Okay.

0: Lekker nummer hoor. Ik ben ook echt fan van Eric Clapton.
1: Oké.
0: Dat is een enorme gitaarvirtuoos.
1: Ja.
0: En dit nummer dit komt uit 2004.
1: Ja.
0: Sweet Home Chicago.
1: Kun je daarop line dansen, Remco? Op Eric Clapton? Is dat geschikt voor line
2: dansen? Daar zou je ook op kunnen line dansen.
1: Kijk al.
2: Ja, zolang het een vierkwartsmaat is of een tweekwartsmaat is. Dan kun je daar op lijn lensen.
0: Remco Stol.
1: Nou, Remco Stol, jij bent onze gast en jij bent van Line Dance Apeldoorn, hè?
2: Helemaal.
1: Ja, en jij bent de man van, hè?
2: Ik ben de man van degene die de les geeft, eigenlijk.
1: Ja, dus het straalt ook een beetje op jou af, hè? Daarom hebben we jou gevraagd. Jouw vrouw is veel te druk met andere dingen. Dus ben jij heel fijn dat jij bereid bent om daar wat over te vertellen.
0: Maar jullie geven nu ook een demonstratie? Of hebben jullie wel gegeven?
2: De demonstratie is net gebeurd.
0: Nou, hebben we dat gemist?
1: Dat hebben we gemist.
2: Ja, die hebben jullie wel gemist, inderdaad.
0: Ja, maar we kunnen niet op twee plekken tegelijk zijn.
2: Ja, want dan had je nog even mee kunnen doen. Hè?
0: Oh ja.
2: De voetjes van de vloer met de workshop.
0: Ja joh, ik vind het altijd wel heel leuk. Oh, jullie hebben die workshop gegeven, zo was het.
2: Ja.
0: Ik heb daar straks wel reclame voor jullie gemaakt. Maar vertel eens, Line Dance Apeldoorn, dat is ook de naam van de vereniging.
2: Dat is ook de naam van...

0: In Apeldoorn.
1: De vereniging in Apeldoorn.
0: Tuurlijk in Apeldoorn.
1: En Lijn, we geven, mijn vrouw geeft lessen in de Vesten. Oh, sorry. In de Vesten in Gigant op de donderdagavond.
0: Oké. Okay. Dus, en jullie zijn een vereniging. En uit hoeveel leden bestaan jullie? Zo ongeveer.
1: Oh, nou, ik denk dat we nu al zeker 100 leden hebben.
0: Nou zeg, wat een goede vereniging allemaal.
2: Ja. Passen die allemaal in de zaal?
1: Nee, ja, niet allemaal in de zaal. Want het zijn allemaal verschillende groepjes.
2: Oh, oké, okay, dus, ja, gelukkig.
0: Zijn er vast,
2: ja,
0: niet
1: meestal
0: tegelijk.
1: Één keer in de zoveel tijd. Dan hebben we een grote dansavond. En dan komen er wel heel veel bij elkaar. En dan is het allemaal aanpassen naar elkaar. Dat we lekker gaan dansen en dat soort dingen.
2: Ja, stelt het wel wat voor dus, hè, die line dance Apeldoorn.
1: Ja, ja.
2: Komt uit Amerika, geloof ik, hè?
1: Ja.
2: Ja. Kun je er iets van zeggen? Want ja, misschien zijn er nog wel mensen die niet precies weten wat line dance is. En dan nu de kans om daar voor goed te maken.
1: De line dance is eigenlijk dat je het zonder partner kan doen. Je kan ook nog
0: een beetje lijn.
1: Ja, in op lijn, inderdaad. Dus, en dat je het alleen kan doen. Dus. En dat je lekker beweegt en dat soort dingen op muziek.
0: Het komt toch een beetje uit de countryhoek, hè? Van origine.
1: Daar komt het een beetje weg.
0: Ja. En is dat ook de muziek waar jullie op dansen?
1: Wij doen het niet op de country muziek. Wel een beetje een knipoogje naar.
0: Ja.
1: Maar het is meer moderne muziek.
0: Oh,
1: Ed Sheeran, noem maar op. Zo kun je allerlei.
0: Als het maar een 2 of een 4 kwartsmaat is.
1: Ja, 2 of 4 kwartsmaten.
0: Ja.
1: Dus dat het maar in te tellen is. Je kunt ook een wals doen. Je kan ook een tja-tja-tja vorm doen. En dat soort dingen.
0: Echt waar?
1: Dus, ja.
0: Oh.
1: Nou. Het kan allemaal.
2: En je vrouw kan het ook allemaal uitleggen?
1: Die kan het allemaal uitleggen.
2: Zo, dan heb je wel een hele getalenteerde vrouw, denk ik. Hè?
1: Zeker.
2: Ja.
1: Het is ook een beetje een uiteengelopen hobby.
0: Ja,
1: uit de hand gelopen. Ja.
0: Maar dans jij zelf ook dan, Remco?
1: Ik dans zelf ook nog wel eens mee, maar ik doe alleen de leuke dansjes die ik zelf leuk vind, die doe ik mee.
0: Ja, maar het moet ook wel leuk blijven, vind je niet? Je moet er zelf ook blij van worden.
1: Ja, zo is
0: maar
1: dat.
0: Het is wel een hele goede beweging. Je bent lekker bezig, zo, met elkaar.
1: Ja, je bent heel veel bezig en je moet ook heel veel af en toe nadenken en zoiets. Je blijft ook met je hersenen blijf je ook
0: niet,
1: bezig. Je
0: het is
1: blijft
0: niet zomaar,
1: eigenlijk overal mee bezig.
0: Het is niet zomaar een beetje bewegen op die muziek.
2: Nee,
0: zijn dansen.
1: Heel complex.
0: Het zijn dansen, hè?
1: Ja, ja.
0: Een hele choreografie is het.
1: Ja.
0: En dat is voor heel veel muziek is dat ook weer een andere choreografie.
1: Ja, een beetje andere. De meeste pasjes. De passen komen wel overeen vaak. De basispassen vaak. Die komen wel vaak voor.
0: Ja.
1: Maar ja, je gebruikt wel weer een ander type. Hoe de pasjes weer achter elkaar komen.
0: En wordt dat ook. Wordt dat aangeleverd? Of moet jouw vrouw dat zelf verzinnen?
1: Meestal wordt het aangeleverd via het internet. Kun je allerlei dansen kun je vinden en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus en die les zij gewoon uit.
0: Ja.
2: Ja. Maar je moet er natuurlijk, met wat je zegt, heel goed bij nadenken.
1: Ja.
2: Totdat het een automatisme wordt.
1: Ja.
2: Ja. Maar daar ben je wel een tijdje bezig voordat je zover bent.
1: Ja.
2: Nou, verschilt van persoon tot persoon.
1: De een heeft natuurlijk meer talent als de ander.
2: Ja.
1: En de ene die kan iets beter in de maat dansen als de andere. Ja, maar ja, je moet moet je gewoon lekker met elkaar meedoen. Kijk, en ga je een keer fout? Ja, we zijn allemaal mens, dus we gaan allemaal wel een keer fout.
2: Zo is het.
0: Nog even over de kleding, want je hebt een prachtig shirt aan met daarop die twee boots en daarbovenop die hoed. Hebben jullie ook dat je echt, als je optreedt, denk ik dat je allemaal wel ook in stijl bent?
1: Ja, wij doen dan beetje in deze kleding in principe.
0: Ja. En dan boots en een hoed.
1: Wij doen zonder hoed.
0: Echt?
1: Ik
0: vind het altijd zo leuk, joh. Bij die countrydansers.
1: Wij doen ook wel gewoon af en toe eens een hoed op. Doen we ook wel. Maar het meeste doen we zonder hoed.
0: Ja, maar wel boots. Of ook niet?
1: Ook boots en ook gewoon op danssneakers. Zoals ze de noemen, gewoon van die gym schoentjes.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Daar dansen we ook op.
0: Ja, ik vind juist dat met die hakken. Dat beetje, dat zie je ook wel eens in westernfilms en zo.
1: Met bepaalde dansen, dan is het wel fijn om een laars aan te hebben. Want dan kun je lekker met de hak stampen.
0: Niet de hakken in het zand, maar lekker even gewoon pats. Ja, leuk.
1: Ja.
0: Kunnen jullie nog leden gebruiken?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Tuurlijk. Leden zijn van harte welkom.
0: En hoe kunnen ze hier aanmelden?
1: En die kunnen zich aanmelden via het internet.
0: Okay.
1: Via het internet.
0: Ja, via
1: linedanceapeldoorn.nl. .nl. Ja.
0: Oh, simpel.
1: Gewoon opzoeken.
0: Ja, linedanceapeldoorn.nl.
1: En dan kun je je aanmelden. Ja. En anders kom bij de stand langs. En, dan kun je een foldertje krijgen. Daar staat een QR-code op. En die kun je ook aanklikken. En dan kom je automatisch bij de site terecht.
2: En de leden, hè? Op welke leeftijd moeten we dan denken?
1: Kan van jong naar oud. Maakt niet uit.
2: Nee, maar dat is ook in jullie geval zo. Van jong tot oud.
1: Ja, we eerlijk gezegd mogen er wel wat meer heren bij.
0: Mm-hmm. Nou, maar we hebben Maarten.
1: Eigenlijk maar één heer.
2: En dat ben jij. Dan krijg je wel veel belangstelling, hè?
0: Heb je er maar één heer?
1: Dat vind ik heel jammer voor mijn vrouw.
0: Ja, joh.
1: Dat zij niet meer heren heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Of nou, ik zeg nu iets te veel. Ze heeft ze geeft ook nog een clubje les in Deventer. En daar heeft ze ook één heer.
0: Wat bijzonder is dat toch?
1: Ja.
0: Hè?
2: Dus jouw vrouw heeft twee heren?
1: Ja, zo kun je het zien.
2: Ken je die man?
1: Ik ken die man ook. Okay. Ja.
0: En dan gaan we weer de hele andere
1: maar
0: kant
1: Maar dan
0: op.
1: Maak ik me geen zorgen. Die is nog een tikkeltje ouder dan ik.
0: Okay. Oh, nou. Maar weet goed. Je, muziek en dansen, dat houdt gewoon jong.
1: Dat houdt zeker
0: dus,
1: jong.
0: Dus gewoon, alle reden om je aan te sluiten bij Line Dance Apeldoorn.
1: Apeldoorn, zeker weten.
2: Dus ben jij bent dus feitelijk jonger dan je bent. Je ziet er jonger uit dan je bent.
1: Ik hoop het.
2: Ja.
0: Ja, daar gaan we het verder helemaal niet over hebben. Daar gaat het ook helemaal niet om. Want dansen, wat ik al zei, dansen houdt jong.
2: Ja,
0: muziek houdt jong. Dus meld
1: zo
0: je gewoon aan als je
1: gewoon
0: een leuk...
1: Gewoon aanmelden. Ja.
0: Maar en als je denkt van nou, ik wil er nog even iets meer over weten... kijk dan op de website linedanceapeldoorn.nl.
1: Ze kunnen ook gewoon vrijblijvend langskomen bij ons.
0: Ja,
1: of,
0: want jullie staan hier ook gewoon, hè?
1: Ja,
0: op de linedanceapeldoorn.nl,
1: meld je aan.
0: Ja.
1: En anders kom kijken bij de stand nog.
0: Precies.
1: Vandaag.
2: En anders kom kijken bij een avond als jullie aan het oefenen zijn.
1: Ja, bij de Vesten of bij Gigant.
0: En waar staan jullie hier precies? Culturele Pleinmarkt? Hier buiten?
1: Hier naast gelijk dat podium. Bij de ingang.
0: Oh, bij de
1: ingang.
0: Ja,
1: recht tegenover de ingang.
0: En jullie zijn goed zichtbaar. Jullie zijn allemaal zo gekleed. En
1: we staan ook voor de stand ook met de rug. Dus je kan goed lezen, je kan goed zien.
0: Staat er op je rug? Laat eens kijken dan. Ja, nou kijk, nou,
2: kijk dat
0: even.
2: Ziet er
0: fantastisch.
2: Rustig,
1: dat is toch een goede grote reclame.
2: Ja, absoluut.
0: Kunnen we niet omheen. Super.
2: Nou. Dank je wel. Leuk dat we jou allemaal mogen spreken.
1: Vond fijn even een gesprekje te maken. Al is het niet mijn ding, maar oké.
0: Nou, het is je goed afgegaan hoor.
1: Gelukkig.
0: Dank je wel. En dat dansen zal ook wel loslopen. Hè? Dat dansen van jou.
1: Linedanceapeldoorn.nl.
0: Dank jullie wel. Heel veel succes voor de komende tijd. En nog even heel gezellig hier zien dat je leden erbij krijgt.
1: Zeker weten.
0: Want, ja, je moet
1: kunnen altijd leden bij, dus daarom.
0: Ja.
2: Hebben jullie al het gevoel dat er belangstelling is getoond?
1: Er is vrij veel belangstelling. Ja, echt wel. Dus ik ga er ook wel vanuit dat we er nog leden bij krijgen. En dat de club nog gezelliger en groter wordt.
0: Upcoming, hè? Is upcoming. Mooi. Ja, hartstikke leuk.
1: En daar gaan we een mooi feest van maken.
0: Dankjewel, Remco.
2: Veel
0: en
2: succes.
0: Tot ergens een volgende keer, zou ik zeggen.
1: Dankjewel en fijne uitzending wel.
0: Dankjewel. We gaan luisteren naar muziek van Alexander. Oh, hoor dan. Ja, we gaan even op de motor. Doe maar.

0: Ed Sheeran was dit. Ik heb alleen niet de titel paraat, maar dat maakt ook verder niet uit. Nee, maakt ook niet. Black House?
1: Lego House.
0: Lego House. Nou, het is hier geen Lego House. Het is hier een hartstikke leuk.
2: Het is hier Full House.
0: Full House. Hè?
2: Zo is het.
0: Maar
2: heel gezellig.
0: Het zit er alweer bijna op voor ons, hè?
2: Ja, voor ons wel, maar
0: we gaan nog even door.
2: Staan alweer klaar, zeker.
0: Ja, we gaan nog even door. Olaf, die staat hier al om Alexander te vervangen. Die gaat de techniek verzorgen vanmiddag. Tot 4 uur zijn we hier nog. Van 4 tot 6. En ik zag... wie zag ik allemaal? Ik zag Wiebe Tulk voor de presentatie. Ik zag Yara, die gaat meekijken. Want die heeft zich net aangemeld als nieuwe vrijwilliger. Presentatie, zaterdagmiddagmix. En Johan Luikman, die heb ik ook gezien. Dus die gaan de laatste 2 uur dan verzorgen.
2: Mooi.
0: Hier vanuit Orpheus. Ja, ik vond het gezellig.
2: We hebben heel veel enthousiaste mensen gesproken.
0: Ja.
2: En nogmaals, qua cultureel aanbod...
0: enorm.
2: Is er heel veel te beleven.
0: Enorm.
2: En ik denk, iedereen die wil, die kan echt wel ergens... als het rekken komen hier, hoor, in Apeldoorn.
0: Ja.
2: Of je nou muzikaal bent, of wil...
0: creatief wil zijn met naald en draad. Of schilderen.
2: Of schilderen.
0: Ik heb hier van alles voorbij zien komen.
2: Of dat je een leesclubje wil gaan zitten.
0: Ja.
2: Of een wandelclubje.
0: Ja.
2: Noem maar op. Er is heel veel te beleven.
0: Ja.
2: En we hebben nog lang niet alles natuurlijk besproken.
0: Dat kan ook in die korte momenten kan dat niet.
2: Maar mocht je in de gelegenheid zijn, kom nog even snel naar Orpheus en de Grote Kerk. En er is ook enorm veel aanbod. Dan kun je alsnog jezelf ook nog rustig oriënteren.
0: En weet je, het is zo fijn dat het heerlijk mooi weer is. Nog steeds.
2: Heel geschikt weer.
0: Want er zijn natuurlijk
2: heet.
0: Heel veel buitenactiviteiten ook, hè?
2: Ja.
0: Rondom hier, Orpheus en al die buitenpodia. Want zometeen om 2 uur gaat daar op dat podium, buitenpodium van Orpheus... gaat Neo Funk een optreden verzorgen. Ja. Tot 3 uur zelfs.
2: Kijk
0: nou, is een superband.
2: Dus als je nou nog een stel komt...
0: muziek. Ja,
2: snel komt, dan kun je in ieder geval nog een stukje meemaken.
0: Het is gratis toegang en ja, alles kun je bekijken. Het kost allemaal helemaal niks. Alles is gewoon vrij. Je kunt je eigen route bepalen... Er is heel veel te zien en te beleven.
2: En je komt waarschijnlijk wel een bekende tegen. Dat is bijna niet te missen.
0: Ongetwijfeld.
2: Ja.
0: Ja, ik heb er alweer een heleboel gezien ook. Ja. Moeten we al stoppen? We hebben nog 1 liedje klaarstaan. Heeft Alexander ons verteld. Alexander, dankjewel voor de techniek ook. Hè? De Jacksons die staan klaar met Lovely One. En daarmee willen wij gewoon dit uur ook dit uur afsluiten.
2: Ja, en bedankt voor je mooie muziekkeuze, Alexander. We hebben ervan genoten.
0: Jij ook bedankt, hè?
2: Ja.
0: Tot een volgende keer.
2: Het was gezellig.
0: Ergens.
2: Tot volgend jaar, zonder zeggen. Het is
0: een
2: jaar geleden.
0: Geluisteraars,
2: maar,
0: gewoon lekker.
2: Je bent niks veranderd.
0: Nee, ja, gelukkig maar. Hè, heerlijk. Luisteraars, blijf lekker luisteren naar Radio Apeldoorn. Want we zijn er dus, zoals al gezegd, tot vanmiddag 4 uur... met deze live-uitzending vanuit Orpheus, Culturele Pleinmarkt... die dit jaar al voor de 56e keer wordt georganiseerd. Ik zou zeggen, blijf gezond...

0: morgen niks te doen hebt, kom dan gezellig naar het Oranjepark. Want daar start het muziekprogramma. Morgenmiddag om 2 uur.
1: Wat er morgen
0: optreedt. Ja, we hebben een heel mooi uitgebreid programma.
1: Is dat morgen? Is het de 14e?
0: De 14e hebben we.
1: Klinkt goed.
0: Klinkt goed.
1: Om 2 uur. Andy komt. Andy, een allround repertoire. Die ken jij denk ik wel. Andy.
0: Ja, ik ken ze allemaal.
1: Ja. En The Poor.
0: Ja, ook een hele goede band. Maar ik zou zeggen, gewoon lekker doen. En tot de volgende keer. Dag allemaal.
1: Ja, tot ziens.
0: Ja.
1: En tot horens. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden na een aanrijding met een auto in Almere. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. De jongen reed op een e-step en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht en is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Apeldoorn.

0: Ja, lieve luisteraars, goedemiddag. Het is zaterdagmiddag. Het is 13, hè? Het is 13. Knik heeft geen zin, Jara. Dat zien mensen niet. En we zitten hier gezellig bij de oude hoofdingang van Orpheus. Want hier is vandaag de culturele pleinmarkt. En we zijn Piebe.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn we weer.
0: Lekker. En Jara.
2: Goedemiddag.
0: Lekker. We gaan, het is zaterdagmiddag mix op locatie. Aflevering 900 en een beetje. Ja. Ergens in november hebben we aflevering 1000.
1: Super. Zet het in je agenda. Want
0: ja,
1: een groot
0: sowieso.
1: Feest.
0: Dat wordt echt een mega feest. We gaan kijken of we heel veel mensen, leuke mensen hier aan tafel kunnen krijgen. Jullie gaan het zo meteen doen, hè?
1: Zeker.
2: Ik hoorde dat ik het ook ga
0: ja,
2: doen.
0: Ja, jullie gaan het gewoon hartstikke doen. Het komt helemaal goed zo. De eerste gasten staan al klaar voor zometeen. Dus ik zou zeggen, Olaf, verras ons met een lekker muziekje. En dan zullen de eerste gasten zo aanschuiven hier in Orpheus.

0: Yes, hele goede middag. En we hebben al de eerste twee gasten hier tegenover mij. Namelijk Sonja en Miranda van Popcore Powerpop. Hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Even kijken. Hebben jullie vandaag... We zijn hier natuurlijk op de Culturele Pleinmarkt. En hebben jullie al opgetreden vandaag toevallig?
2: Wij hebben vandaag niet opgetreden, helaas.
0: En gaan jullie dat nog wel doen?
2: Nee, gaat
0: ook niet.
2: Niet gebeuren dit jaar. Nee, helaas
0: kijk,
2: niet.
0: Ach, maar
2: normaliter staan we altijd hier. Maar dit jaar was het lastig om genoeg mensen bij elkaar te krijgen. Ons koor heeft best wel wat oudere leden, waardoor ze al veel op vakantie zijn in de maand juni. En helaas niet genoeg mensen.
0: Maar dat
2: dus
0: kan.
2: We slaan dit jaar over.
0: Dus jullie zijn, hoor ik eigenlijk goed dat jullie ook al op zoek zijn naar mensen? Of
2: nou,
0: is dat
2: niet per se.
0: Niet
2: we
0: per
2: zijn
0: se?
2: Wel een koor van 55 mensen. Maar alleen dit optreden hebben we even overgeslagen. Maar er komen nog hele leuke dingen aan. En daarom zijn we eigenlijk wel hier, om dat dan nog te promoten.
1: Ja, en natuurlijk kijken bij ons bevriende koor Appapoldro.
0: Helemaal goed. En waar, op wat voor locaties treden jullie zowel op?
1: Ja, dat varieert heel erg. Eind van het jaar rondom de kerst treden we vaak op bij het Alzheimer Café. Voorgaande jaren hebben we hier ook wel opgetreden. Vorige week hebben we meegedaan met Amusing, dat is in Hengelo. Ja, Legio.
2: Ja, grote korenfestivals vinden we heel erg leuk om te doen. Maar ook besloten dingen. Over een paar weken staan we bij de Hemelhof nog. Maar op 8 juli staan we bijvoorbeeld ook bij het Stadscafé.
0: Kijk, dus jullie zijn echt internationaal, hoor ik gewoon. Wat super.
1: Internationaal in Apeldoorn.
2: Ja.
0: En omstreken, kijk.
3: Ja, wat is jullie repertoire? Kunnen jullie daar wat over vertellen?
2: Yes, zeker.
1: Ja, wij zingen vooral pop. Popmuziek. Alles variërend van... noem ze even wat. Queen...
2: Beatles,
1: Kensington, is allemaal wat nieuwer inderdaad.
2: Susanne Freek.
3: Heel breed
1: eigenlijk. Ja.
3: En hebben jullie ook een favoriet nummer?
1: Ja, ik vind onze Queen medley altijd heel erg mooi.
3: Okay.
1: Als we dat aan het zingen zijn, dan eindig ik eigenlijk altijd met kippenvel overal.
3: Oh, dus, dat is heel
1: echt
3: mooi.
1: Echt wel mijn favoriet.
3: Ja. Ja. En jij, heb je ook een favoriet?
2: Ja, Queen wel, maar een van de nieuwere nummers, One, vind ik ook echt ontzettend mooi.
3: Leuk.
2: Het is gewoon heel erg leuk. Onze dirigent die schrijft zelf die arrangementen. Dus het is elke keer weer verrassend. Of dat je het herkent of niet.
3: Ja.
2: Maar
3: ja.
2: Voor ons dus super uitdagend.
1: Ja, zeker. Absoluut. We zijn nu ook net met een nummer gestart. En dat is eigenlijk wel het moeilijkste arrangement wat we tot nu toe gehad hebben. Dus daar zijn we echt wel met bloed, zweet en tranen aan het oefenen. Maar het was heel mooi.
0: Kunnen jullie al wat verklappen welk nummer dat is dan?
1: Ja, dat is Sorry van Kensington. En wordt een pareltje, denk ik.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja.
0: En dat kunnen we dus checken eigenlijk overal. Wat superleuk.
1: Ja, zeker.
3: Wat is het leukste wat jullie het afgelopen jaar hebben gedaan?
1: Ja, we hebben een voorjaarsconcert gehad. Wat eigenlijk heel erg leuk was. En waarbij we toch ook wel merken dat er... dat we wel een beetje een vaste aanhang krijgen, zeg maar, qua supporters. Dus dat is wel heel erg leuk.
3: Kijk, jullie hebben echt wel fans die jullie...
1: Echt fans,
2: echte vrienden.
1: Echte vrienden. Je kan ook vriend worden van Powerpop. Voor 25 euro per jaar ben je een vriend van ons. En dan word je één keer de zoveel tijd uitgenodigd. Dan heb je voorrang bij onze concerten. En

0: ja, kunnen we ook met dat geld investeren we ook in de kwaliteit die wij graag willen bieden.
1: En waar kunnen wij, waar, stel je zou lid willen worden of vriend willen worden, waar kunnen we dat doen?
2: Je kan naar onze website, powerpop.nl natuurlijk. Daar staat precies op hoe je vriend kunt worden. Daar kun je ook zien wat we allemaal doen, waar we staan. Onze agenda staat daar op. En onze arrangementen zie je daar.
1: Kijk, als je interesse hebt, ga daar eens kijken. Zeker powerpop.nl hoor ik. Nou, helemaal perfect, dat klinkt top. En even kijken, wat gaan we nog meer vragen natuurlijk? Dat u,
2: Nou, ik wil nog wel even zeggen dat wij op 8 juli dus in het Stadscafé staan. Hebben wij een hele leuke samenwerking met een van onze bevriende koren. Appelpoldro uit Apeldoorn. Daar staan wij van 8 tot 10 s'avonds. En het is gewoon lekker vrije inloop. Dus kom allemaal gewoon lekker luisteren. Om en om zullen we 2 keer een set doen van 1/2 uur. Neem lekker een zomerborrel daarbij en geniet die avond, zou ik zeggen.
0: Zeker.
2: Dus kom lekker naar Stadscafé in Apeldoorn.
1: Nou, je hoort het mensen, dat klinkt helemaal geweldig. Dat lijkt me een goede avondbesteding. En wat doen jullie nou om je voor te bereiden voor zo'n optreden? Hebben jullie een soort van gel samen of gaan jullie, hebben jullie een soort van geheim?
2: Een gel hebben we niet echt samen, maar wij hebben een hele fanatieke dirigent. Die doet heel erg lekker aan inzingen, maar vooral ook fysiek inzingen. En je hele lijf moet loskomen. Dus het wasbordje, daar denkt iedereen altijd, wat is dat? Nou ja, dan moet je maar eens komen kijken. Dan ben je verbaasd wat wij staan te doen.
1: Kijk, nou, nu word ik heel erg nieuwsgierig. Ja. Dus, maar ik denk dat ik een keer langs moet gaan komen, of niet?
2: Ik zou het zeker doen. Ik zou zeggen, kom gezellig naar het Stadscafé. Kom dan een beetje vroeger. Dan kun je het inzingen ook zien.
1: Kijk. Ja, en dan kan ik natuurlijk vooraan staan, want ik hoor dat zijn allemaal fans. Dus ik moet mijn weg manoeuvreren naar voren.
0: Zeker.
2: Daar gaan wij wel vanuit. Ja. We hopen wel dat het vol zit natuurlijk.
0: Zeker, absoluut.
1: Kijk, dat klinkt helemaal goed. Ik denk dat ik daar ga zijn. Top.
2: Nou, wij zien jou graag daar. Nou,
3: 8 juli van
2: 8 tot 10. Stadscafé Apeldoorn.
3: Nou, dat wil niemand missen.
1: Ja, dat lijkt me ook niet. Ga jij erheen?
3: Ik ben erbij.
1: Ik ben er ook bij. Dat klinkt twee nieuwe fans erbij.
0: Ja,
1: en doen jullie ook aan handtekeningen?
2: Uiteraard.
1: Kijk, super. Dat is alles wat ik wil weten. Dat zit al de hele tijd in mijn hoofd.
2: Oh.
1: Kijk.
2: Geen probleem. Kan voor gezorgd worden.
1: Super, dankjewel.
2: Wil je iets van allemaal?
1: Hoe
2: zal ik een heel boekje meenemen?
1: Ja, zal ik een vriendenboekje meenemen anders? Want volgens mij komt die dan wel vol.
2: Ja, denk het wel.
1: Nou, top. Ik denk... dat we doorgaan. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ik vond het heel erg gezellig.
2: Dankjewel dat wij mochten komen.
1: Ja, en allemaal komen naar het Stadscafé.
0: Zeker.

0: Danny Vera en een rollercoaster. Klassieker, hè?
1: Echte klassieker.
0: Dat cultureel erfgoed?
1: Vind ik wel.
0: Ja, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Culturele pleinmarkt hier in Apeldoorn. Ik zat even te kijken wat de definitie is van de culturele pleinmarkt. Maar dat is laagdrempelig evenement, gratis toegankelijk en cultuur van en voor Apeldoorners. Heb je al een beetje rondgekeken?
2: Voordat ik hier kwam heb ik even een rondje gemaakt. En er zitten genoeg mooie spullen tussen. Ik was wel erg enthousiast.
1: Ja, ik denk dat je hier wel even moet zijn geweest vandaag. Want anders heb je echt wat gemist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat heb je met cultuur?
1: Ja, dat is interessant en breed en leuk.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het goed is om je daarmee bezig te houden. Leuk om je in onder te dompelen. En als je dan kans hebt om hier rond te lopen, gratis. Ja, moet je gewoon doen.
0: Wat is jou, waar word jij blij van als je het over cultuur hebt? Waar ga je graag naartoe of wat vind je leuk?
1: Ik ga graag naar optredens. Ik hou ook wel van een stukje kunst. Best wel breed eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En jij zelf?
0: Poeh, ja. Ik moet zeggen, ik kom hier eigenlijk veel te weinig.
1: Mm-hmm.
0: Denk ik. Maar ik ben heel vaak, dan ga je naar een cabaretier of zo. En dan denk je, oh, dat is leuk, dat moet ik vaker doen. En uiteindelijk doe je dat toch eigenlijk veel te weinig. Misschien eens een keer een abonnementje nemen, want dat kan. Hè? Dan kun je gewoon, ik geloof voor een 5 of 6 van die voorstellingen kun je inschrijven. En dan weet je ook gewoon dat je gaat, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: En zo op de bonnen voor je. En jij?
2: Ja, ik ben wel een cultuurliefhebber. Ik ga wel graag, mijn moeder werkt voor cultuur, voor de gemeente hier. Dus het is ook een soort van, ik ga ook wel gewoon graag vaak mee met haar. Ook omdat het mijn moeder is, maar ook omdat ik het gewoon heel erg interessant vind. En ik ben ook wel gewoon van, concerten, optredens. Hier in Apeldoorn ook. Ik ga elke maand sowieso naar Gigant voor de jam met muzikanten hier. Dus het is altijd jong talent en ook verschillende soorten. Vorige donderdag was er volgens mij een rapavond. Dat is niet per se mijn ding, maar toch dan denk ik van, ik sta zo open voor alle soorten vormen van cultuur, dat het uiteindelijk altijd wel leuk is. Dus dat is gewoon,
0: En
2: super.
0: Van de week, ik weet niet of jullie de Stentor hebben gelezen. Van de week stond er een stuk in over dat Gigant nu gaat samenwerken met Tim Koldorf Productie. En er komt een grote hal waar Gigant optredens gaat programmeren tot 850 mensen of zo. Dus dan kunnen er ook wat grotere artiesten naar Apeldoorn komen. De popzaal Gigant is

0: Natuurlijk, ik geloof 500 man ongeveer.
1: Ja, zoiets inderdaad. Dat is superleuk.
0: Dus de kans dat er dus wat grotere optredens richting Apeldoorn komen is daarmee ook weer...
1: Ja, dat klinkt echt top.
0: Dichterbij.
1: Want Gigant is een hartstikke leuke plek. En er komt ook heel veel verschillende soorten muziek. En
0: absoluut.
1: Ook natuurlijk films. Maar vroeger toen Gigant begon, toen hebben ze ook echt wel hele grote namen gehad.
0: Ja.
1: U2 is volgens mij ook een keer in Gigant geweest.
0: U2 is het eerste optreden wat ze op het vasteland in Europa gaven, was in Gigant.
1: Dat is niet normaal.
0: Ja.
1: Laten we hopen dat er meer van dit soort jonge talenten komen in nog een grotere
0: Nirvana
1: zaal.
0: Nirvana is er ook zo een.
1: Zeker. Jeff Buckley is er ook een keer geweest.
0: Ja. Jeff Buckley, inderdaad. Dus daar heeft best wel wat gestaan hier in Apeldoorn. Lekker. Nou ja, iemand die natuurlijk cultuur ademt is onze Gerry. En na het volgende nummer gaat zij ons alles vertellen over de cultuurtips van dit weekend en de komende week.
1: Zin in.

0: of You.
1: Shape of You van Ed Sheeran. En nu zit hier schuin tegenover mij Gerry met de cultuurtips. Hoe is het?
2: Nou, druk hier, hè. Dus als je cultuur wil snuiven en je bent nog niet in het centrum, ik zou zeggen, vind je weg naar Orpheus en de Grote Kerk. Want daar zitten we nu vandaag ook, hè. Dus, en er is zoveel te zien en te horen. Allerlei koren, bandjes, jonger, ouder, kunstzinnige dingetjes, gezellige gesprekken, jullie. En jong en oud, en het is gratis, dus vooral dat is leuk. Nee, er is heel veel uit de kast getrokken vandaag. Dus als je denkt van nou, ik heb nog niks te doen en het is volgens mij nog steeds droog. Laat de kleur van de buitenlucht je niet bedotten. Ga gewoon op pad en kom hierheen. Dat is mijn eerste tip voor vandaag.
1: Kom uit die stoel en rennen.
2: Rennen, nou rennen niet, want dan val je misschien. En je hebt nog verkeerslichten, hè? Dus als je oversteekt van de Grote Kerk naar Orpheus, pas op. Nee, maar wat ik heel erg leuk vind vandaag is dat je heel veel lokale dingetjes ziet ook. Ook muzikaal. Nou, wij horen nu getoeterd op de achtergrond. Ja. Je wordt zelfs uitgedaagd om te leren blazen op instrumenten. Dus als je dan ziet dat kinderen dat gewoon doen. Ja, mijn cultuurhart, dat klopt harder. Misschien vind je die allemaal even mooi, maar je moet ergens beginnen, toch?
3: Nou, zo is het. Wie weet is dit wel de beroemde saxofonist over 20 jaar die we nu horen. Toch?
2: Ja, nou ja, je weet je, we hebben ook Jasper en Van Litten, de bandje, de jonge jongens die rock spelen van Jimi Hendrix en zo. Nou, menig volwassen die dikte vingers erbij af zijn ook begonnen met 5-6 jaar. Dus toen klonken die snaren misschien ook nog niet zo lekker. Maar nu wel.
3: Ja, precies. Je moet ergens beginnen wat je al zei.
2: Daarom.
3: Ja.
2: Nee, maar vandaag heb je hier, nou, wat ik ook wel leuk vind om te zeggen, van in Apeldoorn groeit het aantal, als je het over pop hebt, hè, muziek. Open podium groeit, gitaarcafeester, nieuwe mensen die dat doen. Gisteren was voor het eerst bij Vlieren Fluiten ook open podium. Houd het in de gaten. Wil je een keer een podium op en heb je nog niet die ervaring? Zijn er mensen die jou steunen? Kun je gewoon lekker meedoen. Dus één keer in de maand, als ik het goed heb, komt het ook daar. Dus hou dat in de gaten. Ja, en er is een karaoke erbij vanavond bij Veldhuis. Dus,
1: Jeetje, ik ga aan.
2: Ik wou zeggen, ik keek al gelijk naar jou, Wiebe. Van, ja, bij Veldhuis om 8 uur uit mijn hoofd. Mooie tijd vind ik het ook wel. Dus als je denkt, van, nou, we hebben gewinkeld, een klein hapje gegeten. We gaan even lekker door naar Veldhuis. Ruud van Eldik doet daar de karaoke. Die is ooit ook een beetje begonnen in Apeldoorn met dat hele fenomeen. Dus die hebben we er ook weer bij. Dus dat leuk. Is heel erg leuk. Dus ik zie jou vanavond.
1: Ik sta al helemaal aan. Ik ben een vaste bezoeker van de Olifant op donderdagavond. Dus dat is top.
2: Dat wist ik ook ergens wel. Ik ben een tijdje niet geweest. Een duetje vanavond. Gaan we doen.
1: Nou, dat klinkt goed.
2: Gaan we doen. Ik ben er even. Ik vind het zo leuk om even te laten schieten. Nou, voor de rest is er nog een aanstek en een expositie die afloopt. Dus wil je niet in buitengeweld. Daar is nu nog één dag voor Young Forever, als ik het goed heb op mijn hoofd. Maar kijk even op hun site. Coda heeft van alles. Bloescafé heeft natuurlijk 3 dagen muziek. De wandelingen zijn er in de stad. Paleis het Loo heeft van alles. Nee, ik zie je starend kijken van Yara. Van ja, maar ik heb een heel lijstje. Nou, jullie delen dat meestal netjes voor mij. Kijk daar gewoon ook even op. Ook de luisteraars, daar staan echt tips. Linkjes staan erop. Meestal niet betaald. Orpheus heeft ook wel een hele mooie voorstelling morgenmiddag. Is wel betaald, maar met volksdansen. Is een middagvoorstelling. Is betaalbaar. Ook wel een leuke aanrader in de Rabobankzaal. Ja, en als je echt van muziek en gezelligheid houdt. Muziektent, hè, start ook weer. Dus zondag. Volgens mij houden ze het droog. Dus het zou mooi zijn.
3: Is morgen dan weer de eerste keer dan in de muziektent? Of
2: eerste niet? Keer. Het is de aftrap. 14 juni tot en met medio augustus hebben ze daar live muziek. En er staan ook Apeldoornse bands morgen. Dus,
3: superleuk. Is dat elke zondag?
2: Elke zondag vanaf nu. Kijk op de muziektent even voor de hele programmering. Ik promote elke week wat er zo'n beetje op staat. Ook in mijn lijstje. Maar kijk, die hebben het elke week.
3: Dus, okay.
2: En de Grote Kerk heeft ook van alles te doen. Wat hebben we nog meer, jongens? Veel te veel. Walviszaal zit ook van alles. Kluts speelt daarin. Je hebt gisteravond hier ook een voorstelling. Ben je niet bekend met voorstellingen in de Walviszaal vanuit Gigant? Ja, kijk daar ook eens op. Vaak van tussen de 3,50 en de 9 euro kun je hele leuke aparte voorstellingen voor van theaters. En muziek. Dat is absoluut leuk. Kleinschaliger, misschien minder prikkels. Dus ook een aanrader. Ja joh, ik heb verder niet heel veel. Ik ben lekker aan het kletsen met jullie.
3: Ja, qua weer is er denk ik van alles mogelijk.
2: Ja.
3: In de zin van, morgen is het volgens mij redelijk droogachtig.
2: Ja.
3: Iets in die vorm. Dus er zijn activiteiten zowel buiten als binnen. Dus mensen kunnen kijken naar wat doet het weer en wat is er buiten of binnen. En afhankelijk van dat is er eigenlijk genoeg te doen als ik het zo hoor.
2: Ja, joh, van expositie tot aan koren en muziek en wandelingen. En er is heel veel te doen. Mocht je denken, nou, ik vind de binnenstad niet leuk, check dan ook gewoon voor de zekerheid je eigen buurtomgeving, ontmoetingscentra's, wijkraden doen ook steeds meer. Niet alles is zichtbaar op Facebook, maar kijk even. Er is heel veel te beleven.
1: Genoeg, ja. Inderdaad. Ik hoor echt alleen maar leuke dingen eigenlijk. Wat super. En dus karaoke even voor
2: jou mensen. Jou gaat zeker vandaag nog.
1: Zeker weten.
2: Nee, maar ga lekker genieten. En mocht je nog komen... Hier is Orpheus, Grote Kerk, is eigenlijk vandaag het place to be. Overdag.
3: Ja.
2: En morgen...

0: vaak een rondje binnenstad van Gigant tot aan Mansion en alles. En hou je niet van voetbal, loop je een deurtje verder. Hou je van voetbal en muziek, zijn er ook locaties die het allebei aanbieden. Dus check alles de komende weken goed.
1: Ja, genoeg te doen de komende dagen.
2: Zeker weten, dankjewel.
0: Jullie bedankt.
2: Ja, allemaal weer toptips. Dus ga erop uit. Het is droog, het is lekker warm. Ga er gewoon voor. Heerlijk.
0: Zou ik zeker doen.
2: Heel erg bedankt dat je er was.
1: Bedankt voor al je tips.
0: Graag gedaan, jullie bedankt.

0: donderdag. Ja, maar nu is zaterdag. Nu is het zaterdag en we zitten bij de culturele pleinmarkt. En ja, wat bij de Apeldoornse cultuur toch ook wel hoort, is de internationale wandelvierdaagse die over 4 weken van start gaat. 4,5 week.
1: 4,5 week, ja. 14 juli.
0: Irma, hè? Welkom. Irma. De nieuwe voorzitter sinds vorig jaar, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Hoe staan we ervoor met de inschrijvingen?

0: We staan ongeveer gelijkwaardig met vorig jaar.
1: Ja.
0: En daar zijn we heel erg blij mee. Vorig jaar hadden we natuurlijk een jubileumeditie.
1: Ja.
0: Met een extra jubileumtocht. Nou, dat geeft meestal wel meer deelnemers die dan juist de jubileumeditie mee willen maken.
1: Ja.
0: En, maar we staan ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Mooi, mooi. En ja, de weersvoorspelling kun je er ook helemaal niks over zeggen. De routes zijn gewoon weer net als vorig jaar.
0: De routes zijn net als vorig jaar. We hebben wel wat moeite gehad om de route van dag 1 voor elkaar te krijgen. Je merkt toch dat, dat we toch meer te maken krijgen met de beperkingen voor de bosgebieden.
1: Okay.
0: Maar we hebben het, voor dit jaar hebben we het allemaal rondgekregen.
1: Want ze willen niet zoveel druk, zeg maar, op die bosgebieden of zo, doordat er dan heel veel wandelaars doorheen gaan.
0: Ja, dat klopt. Een aantal jaren geleden, ik meen 2021, heeft de provincie Gelderland is begonnen met de recreatiezonering. Vier zones. En elke zone heeft maar zijn eigen beperkingen ten aanzien van de belasting van de natuur.
1: Ja.
0: Wij hebben met onze vierdaagse maken wij natuurlijk routes voor de 12, de 20, de 30 en de 40 kilometer.
1: Ja.
0: En die routes van de 30 en de 40 kilometer, die gaan natuurlijk wel wat meer door de CND-gebieden heen. Maar ja, dat zijn ook minder deelnemers. Wat je gewoon merkt is, als je het woord vierdaagse gebruikt, dat mensen heel snel denken van, wow, zoveel deelnemers.
1: Aan
0: die denken
1: proporties.
0: Aan die 47.000 deelnemers.
1: Ja, ja.
0: En wij hebben niet zoveel deelnemers.
1: Nee.
0: Dus wij moeten elke keer weer vertellen om hoeveel deelnemers het gaat. Hoe wij de deelnemers die bij ons komen, komen juist ook voor de natuur. Dus dat zijn ook natuurliefhebbers.
1: Ja.
0: Dat moeten wij toch wel heel vaak uitleggen.
1: Ja, want houdt dat zeg maar ook in dat je een maximum aantal deelnemers kunt hebben, zeg maar?
0: Op ja, klopt. Ja. En dat willen we ook aanhouden.
1: Ja.
0: We hebben echte kernwaarden, weten wij waarom deelnemers bij ons komen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is vooral het wandelen in de natuur, de kleinschaligheid, de laagdrempeligheid en ook echt het wandelen voor je gezondheid in plaats van je prestatie. En dat betekent, ook omdat wij onze routes hebben op onverharde paden, kun je ook niet grote groepen hebben.
1: Nee.
0: Dus wij hebben ons maximum echt gesteld op maximaal 4000 deelnemers.
1: Okay.
0: En dat kunnen wij ook vertellen aan de terreinbeheersorganisaties. Van weet je, wij worden niet groter. Wij hebben ook niet de ambitie om groter te worden. Het gaat ons vooral om dat kunnen bieden waarom de deelnemers graag bij ons komen.
1: Ja. En als je het dan hebt over die 4000, nog 4,5 week te gaan, hebben
0: hoeveel? Nee, dat gaan wij niet halen.
1: Daar
0: nee hoor,
1: we,
0: ik denk dat
1: dus
0: wel.
1: Er is nog ruimte voor mensen als ze dit horen.
0: Er kan nog ingeschreven worden online tot 26 juni.
1: Mm-hmm.
0: En vorig jaar zaten we op gemiddeld 3000 deelnemers per dag.
1: Ja.
0: En als wij dat dit jaar halen, mag echt iets meer zijn. Maar we gaan echt niet meer dan 4000. Maar dat gaan we dit jaar niet halen.
1: Nee. Jij gaat aan op karaoke. Ga je nu ook aan op 4 dagen lopen?
2: Ik moest heel erg zeggen dat de enige vierdaagse die ik ooit heb gelopen is de avondvierdaagse van 5 kilometer.
1: Nou ja, dat is een begin.
0: Je kan
1: dat
0: bij ons
1: begin.
0: Ook 1, 2 of 3 dagen lopen. Hè? Ja. Je hoeft niet gelijk 4 dagen
2: en
0: te lopen.
2: En de minimale was 12 kilometer?
0: De kortste afstand is 12.
2: Kilometer. En hoe lang ben je daar ongeveer mee bezig?
0: Als je 12 kilometer loopt, dan ben je als je zonder pauze loopt, dan ben je 2,5 uur. Heb je daar gemiddelde 5 kilometer per uur.
2: Oh,
0: dus dan met je met 2,5 uur kan je dan weer binnen zijn.
2: Dat klinkt nog wel redelijk haalbaar voor
1: ik
2: mij.
1: Ik doe ieder jaar de 20. Ik start om 7:30 en ik ben rond 1 uur altijd weer terug. En dan doe ik altijd even een lekker bakje koffie ertussendoor.
2: Maar is het zelf tijden kiezen? Of is het, want dit is, voor mij is het nog een beetje nieuw. Dus is het zeg maar, kun je 's ochtends vroeg beginnen en 's middags ben je klaar? Of kun je ook in de middag beginnen en in de avond klaar? Of is het
0: nee,
2: echt,
0: het is, je kunt afhankelijk van de afstand is het starten. De 40 kilometer start om 7:30. En de 12 kilometer kan tot 11:30 starten. En iedereen moet om 5 uur weer binnen zijn. Dus je kunt er de hele dag over doen.
2: Oh, kijk. Als ik per ongeluk struikel, dan heb ik nog alle tijd om.
0: En we hebben een medische dienst, hè? Dus je kunt je ook nog met de bezemwagen ophalen.
1: Tip-top geregeld.
2: Dan ga ik even wat acteerklasjes volgen voor als het niet lukt met het lopen. En dan ga ik ergens langs de weg staan.
1: Komt helemaal goed. Irma, dankjewel. Heel veel succes in de voorbereiding, in de aanloop. Nog 4,5 week.
0: Ja, graag gedaan. Ja, en dankjewel voor de tijd.
1: Heel graag gedaan. En we zien elkaar daar bij Victoria Boys natuurlijk weer. Helemaal leuk. Olaf, muziekie.

0: Brief was vorig jaar geloof ik een keer geweest.
1: Een hele goede dag, daar zijn we weer. En nu zit er iemand anders weer tegenover ons, namelijk de voorzitter en regisseur van Muziektheater Apeldoorn. Goedemiddag, Erik.
0: Goedemiddag, allemaal.
2: Welkom.
0: Dankjewel.
1: Even kijken, geniet je al een beetje van deze dag hier?
0: Sinds vanmorgen 9 uur ben ik al druk, maar ook een beetje rondkijken. En het is echt de moeite waard dit jaar om weer hier aanwezig te zijn. We hebben zelf een stand, maar om bij anderen te kijken is ook erg mooi.
1: Kijk, daar ging al een van de vragen van Stijn die hier ook vandaag met het Muziektheater Apeldoorn.
0: Ja, we hebben ons als Muziektheater onze eigen stand. En dat is een promotie voor de nieuwe productie voor volgend jaar, waarmee we gaan starten in aanstaande september. En dan hebben we nog een concert op 27 juni in Beekbergen. En dat schiet al op. Het is echt een musicalconcert met allemaal Nederlandse musical nummers. Alles in het Nederlands gezongen. Begeleid door een klein combo. Dus dat wordt heel erg leuk. Het is in het dorpshuis in Beekbergen. Het, weet dat ding ook? Het zonnehuis.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja. En daar doen we 2 uitvoeringen. 1 op zaterdagavond. Die is echt voor het publiek. En zondag hebben we een speciale voorstelling voor het zonnehuis. En voor hun beide locaties waar ze zitten. Dus vandaag.
2: Leuke dingen op de agenda hoor ik.
0: Ja.
2: Voor de mensen die jullie niet kennen. Kun je wat meer vertellen over jullie als organisatie?
0: Ja. We bestaan al bijna 87 jaar.
2: Wauw.
0: En voorheen heette wij de Kunstgroep Apeldoorn. Dat was een operettevereniging. Dat is veranderd naar musical. En we spelen eigenlijk ook alleen maar musicals. En dat doen we op donderdagavond in Orca. Dan repeteren we van 8 tot 10 uur. We hebben een jeugdgroep in de leeftijd van 5 tot en met 16.
2: Mm-hmm.
0: En daarnaast 16 tot, totdat je denkt van ik kan het nog aan.

0: Oké. Okay. 16 tot
1: 89. 86 is de oudste, geloof ik, die nog meedoet.
0: Wat
1: dus,
0: leuk.
1: Ja, en dan gaat ook nog goed ter been, dus dat is allemaal goed.
0: Superleuk. Ja. En uit hoeveel mensen bestaat jullie organisatie? Hoe groot zijn jullie?
1: Op dit moment bestaan wij met de kinderen erbij. Dus we hebben twee groepen. Zitten we ongeveer op 40 leden. Mm-hmm. En dat breidt eigenlijk altijd uit wanneer je een volledige theaterproductie doet. En volgend jaar brengen wij Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen. Dat is een musical naar aanleiding uit de serie van de jaren 70.
0: Ja.
1: Met Rob de Nijs. En die brengen wij op de planken.
0: Kijk.
1: En dan wordt de groep ook groter. Daarnaast hebben we een live orkest, meestal 20 man. En dan is een man of 20 achter de schermen die meehelpen tijdens de productie.
0: Kijk, dus dat...
1: We bouwen onze eigen decors, kostumering, kappengriem. Dus wordt weer heel bijzonder.
0: Klinkt hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Zijn jullie nog op zoek naar nieuwe leden?
1: Nou, dat zijn we zeker. En daar is deze uitzending natuurlijk ook heel belangrijk voor.
0: Ja,
1: want
0: vertel.
1: Wij zijn nog op zoek naar eigenlijk twee goede tenoren. Eén eigenlijk in de rol van Bertram Birren Broodspot. Dat is de rol die Rob de Nijs heeft gedaan. Die kennen we natuurlijk allemaal wel.
0: Ja.
1: En daarnaast Prins Thor, dat is ook een tenor. En dat moeten goede zangers zijn. Acteren kunnen we je bijbrengen. Maar een stem die moet echt wel klinken als een klok.
0: Ja.
1: Dus als er mensen zijn, die kunnen ons secretariaat of onze website altijd bereiken. www.muziektheaterapeldoorn.nl. Nou, daar vinden ze alle informatie en dan kunnen wij dat weer doorspelen. En nodigen we ze graag uit voor een auditie.
0: Goed om te weten.
1: Ja.
0: Leuk. Wat is het eerste wat op de agenda stond? Want daar begon je een beetje
1: nou,
0: mee
1: natuurlijk. Nou, dat is 27 juni. Dan zitten we in de theaterzaal van het Zonnehuis dan in Beekbergen.
0: Ja.
1: Daar hebben we een musicalprogramma. Dat begint om 19:30 s'avonds. Ja. Duurt tot 21:00. En daar brengen wij eigenlijk allemaal musicalnummers. In het Nederlands gezongen. En zowel onze kindergroep als onze volwassen of samen. En dat zijn musicals onder andere Elisabeth, Siske de Rat, Oliver Twist.
0: Echte klassiekers hoor ik.
1: Ja, maar er zitten ook wel de Jantjes natuurlijk. Hoort er ook bij. En we hebben natuurlijk Joseph en de Amazing Technicolor Dreamcoat. En we eindigen de avond met natuurlijk Hamelen.
0: Ja, super. En voor hoeveel plek is er?
1: Nou, de kaartenverkoop die loopt al flink. Er kunnen zo'n 150, 200 man in de zaal.
0: Mm-hmm.
1: Dat begint vol te raken. Maar ze kunnen altijd via onze website kaarten bestellen. Maar ze kunnen ook rechtstreeks naar het Zonnehuis gaan. En daar een kaart aan de kassa kopen. Dat is geen probleem, want schuiven gewoon stoelen bij.
0: Kijk, daar zijn jullie mooi flexibel in, hoor.
1: Iedereen is welkom.
0: Hartstikke
1: we maken altijd een plekje.
0: Leuk, leuk om te horen. Ik kijk even naar jou. Heb jij nog vragen?
2: Volgens mij ging het helemaal top. Dus ik heb al, volgens mij heb ik alles al gewoon gehoord. Super leuk. En hoe duur is een kaartje?
1: De kaarten voor het concert zijn €12,50. En voor de uitvoering straks, weet ik uit mijn hoofd, is het €32,50. Inclusief garderobe en een pauzedrankje.
0: Kijk.
1: Hier in Orpheus.
2: In Orpheus, nou, dat klinkt echt als een topavond. Volgens mij is dat het meer dan waard. Dus,
1: dat denk ik
2: dat
1: ook
2: klinkt
1: wel.
2: Super.
1: Dus ik zou zeggen, bezoek onze website www.muziektheater.nl. Ja, meer kan ik niet zeggen. En jullie ontzettend bedankt voor het interview.
0: Graag gedaan.
1: Succes met de laatste loodjes op deze middag.
2: Dat komt helemaal goed. Heel erg bedankt dat je er was.
1: Ja,
0: bedankt dat je er was.
2: Dan gaan we nu weer lekker een muziekje, denk ik.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, waar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio A.

0: Yes, Memories van Maroon 5. Toch?
1: Ja. Ik hoop het.
0: Ja. Laatste uurtje, Yara. Heb je er een beetje zin in?
2: Ja, heel erg. Jullie
0: ja,
2: ook?
0: Ja, zeker. Jij bent een beetje aan het leuren, hè, om mensen bij de microfoon te krijgen.
2: Ja, ik heb een hele leuke dame. Die kan prachtig schilderen. Die ga ik zo even halen.
0: Ja.
2: Dan kan zij even vertellen wat ze allemaal maakt.
0: Ja, want we hebben natuurlijk heel veel muziek. En we hebben, nou ja, wat ik zeg, inderdaad, muziek, musical, toneel hebben we hier gehad. Maar inderdaad, de schilderkunst en dergelijke hebben we eigenlijk niet gehad.
1: De echte kunst met de handen. Die hebben
0: precies,
1: we nog niet,
0: de kunst met de handen. Goed, lieve mensen. Nou ja, zoals jullie het wellicht horen, we hebben ons nog helemaal niet geïntroduceerd. Want we zitten voor het laatste uurtje nu bij de culturele pleinmarkt hier in het prachtige Orpheus. Gratis toegankelijk. Toegankelijk. Laagdrempelig. En ik, Johan, doe dat natuurlijk niet alleen. Want Wiebe zit er ook.
1: Goedemiddag. Lekker. Ik ben er ook weer.
0: Ja, lekker man. En Yara.
2: Goedemiddag.
0: Lekker. We gaan, en Olaf natuurlijk voor de lekkere muziekjes, laat ik die vooral niet vergeten. Zit een beetje achter in het hoekje, maar we vergeten hem niet. Essentieel, absoluut. En voor de knoppen en de lekkere muziek. Wij gaan even kijken of we nog leuke mensen kunnen krijgen bij de microfoon. En dan
1: spreken we jullie zo weer.
0: Ja, gaan we nu even lekker naar de muziek van Olaf.

0: Goedemiddag, we zitten hier inmiddels met Sandra. Sandra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat je bent aangeschoven bij ons. Kun je wat vertellen over wat jij hier vandaag doet?
1: Ik sta hier. Ik heb ten allereerste een atelier in Loenen bij woonwinkel Kieveen. En wat een hele gezellige plek is en waar ik ook echt mensen heb die dagelijks in het atelier langskomen.
0: Wat leuk.
1: Dus ik zit niet in een kantoorpand ergens ver weggestopt. Dus dat is al heel fijn.
0: Ja.
1: En daar geef ik workshops. Je kan een paar lesjes volgen bij mij. Ik ben daar gewoon zelf lekker aan het schilderen en neem opdrachten aan. En heb daar ook dingen hangen die mensen gewoon ook kunnen kopen.
0: Wat mooi. En Schilder je vooral met acrylverf of olieverf?
1: Ik schilder met acryl en aquarel. Mm-hmm. Dus dat is met lekker wat water. En dus dat is ook een beetje loslaten op het papier. En ik ben inmiddels ook, want je moet jezelf altijd een beetje blijven uitdagen. Dus ik heb zelf ook weer les bij iemand waarvan ik vind dat hij weer boven mij staat. En dat is met olieverf. En zo probeer ik lekker bezig te zijn. En er zelf ook gewoon heel erg blij van te worden.
0: Mooi.
1: Dat is ook mijn uiteindelijke doel. Ja.
2: Wat superleuk. Ja, ik heb net ook even staan kijken en ik vind het echt ontzettend mooie kunst. En ik vroeg me af, heb je ook een soort inspiratie als je gaat schilderen?
1: Wat je wel gezien hebt aan mijn werk, denk ik, dat ik erg geïnspireerd ben door de buitenlandse vrouwen.
2: Dat viel mij ook al op, inderdaad. Heel mooi.
1: We hebben inmiddels ook een man gedaan, een visser uit Kaapverdië. En het kleurgebruik is bij mij heel vrolijk. En Kaapverdië is een hele fijne plek waar ik graag naartoe ga. En niet eens zozeer omdat het land heel erg mooi zou zijn. Maar meer de fijne sfeer die daar hangt. De vrolijkheid. En dat zie je wel terug in mijn doeken. En mijn familie is heel reislustig. Dus die krijgen altijd de opdracht van mij. Maak mooie foto's.

0: Kaap Verde is voor mij het verste land waar ik heen ga. Mijn man wil gelukkig verder, dus die is laatst naar Vietnam geweest en daar mooie foto's van gemaakt.
1: En daar hingen ook al schilderijen
0: van. En daar
1: van.
0: Maak ik weer doeken van, ja.
1: En ben je daar al lang mee bezig? Want het is echt laatst en ik zie nu al toch volgens mij twee hele grote mooie doeken ervan. Hoe lang ben je daar nou mee bezig?
0: Nou ja, acryl is anders dan olieverf. Olieverf heeft een heel langdurig droogproces. Dat is bij acryl niet zo. Dus je kunt daar wat sneller in werken. En het is mijn dagelijkse invulling. Dus ik kan er uren mee bezig zijn. En de ene die is in een week klaar. En de ander duurt drie maanden. Dat is ook maar net in welke flow je komt. Maar ik maak er nooit geen haastklusje van. En vooral als het opdrachten zijn, dan wil ik dat gewoon gaat zoals het gaat, maar wel met heel veel inzet.
2: Ja. Schilder je ook op locatie of schilder je voornamelijk vanaf foto's?
0: Ik heb het meeste van foto's. Ik denk dat ik een bewegend iets, minder goed op ga. Ja.
2: Okay.
0: Ja, als me dat te veel beweegt, dan raak ik het kwijt.
2: Oh, dus dat moet je niet hebben.
0: Ik schilder graag van een foto. En dat kan ook zijn van meerdere foto's die dan weer tot elkaar komen.
2: Ja.
0: Dus dan, ja.
1: Je vertelde net ook al iets over workshops. Die geef jij dus ook. Wat voor dingen maak je dan tijdens zo'n workshop? Want je gaat natuurlijk dan iets schilderen. Maar zit daar een soort van specificatie aan? Is er een bepaald iets wat je altijd schildert? Of is het eigen invulling?
0: Ja, ik heb nu op het moment voor de acryl heb ik drie verschillende afbeeldingen. Waar mensen uit kunnen kiezen. Dat zijn glazen flessen. Een stapel brokante kopjes die op elkaar gestapeld zijn. En een magnoliatak, wat mensen heel veel aanspreekt. En de aquarel, dat is met veel water en dat doen we graag allemaal in de bloemen. Dus ik ben ook wel buiten, omdat ik heel veel buitenlandse vrouwen graag op het doek zet. Bloemen interesseren mij ook heel erg, ja.
1: En ik zie hier ook nog iets staan over een lunch erbij. Dus het zit er ook nog. Dat kan ook eventueel.
0: Nou ja,
1: er zijn allemaal opties.
0: Ja, dat is het hele leuke van de plek waar ik zit. Bij Kieveen in Loenen. Mm-hmm. Dat is een woonwinkel. Met veel inspiratie ook voor wat aan de muur komt. En daar komt alles bij elkaar. Maar ze hebben achter hun winkel een gezellig cafeetje, Kieveens cafeetje. En dat is een lunchroom. En daar hangt een vibe van niks moet, alles mag. En dus je kan daar ook zeker een lunch bij boeken. Dus een leuke workshop met een lunch erachteraan. Ja, en je hebt een hele leuke dag.
1: Dat klinkt echt superleuk. En zijn er ook kosten aan verbonden als je zo'n workshop gaat doen?
0: Ja, de workshop, de acryl workshop is €60 per persoon. En dan krijg je koffie met iets lekkers erbij. En dat staat gewoon op tafel in het atelier. De aquarel workshop is €55. En dan krijg je de aquarel in een glasplaat. Dus je neemt een compleet iets mee naar huis. Wat meteen af is. Dus niet een opgerold stuk papier waar je wat op gemaakt heeft, maar een mooie lijst eromheen. En wil je dus een lunch boeken, dan boek je die apart daarbij.
1: Ja. En stel, ik wil dit heel graag een boeken, waar kan ik dat dan doen?
0: Sorry?
1: Stel, ik wil heel graag een workshop boeken, waar kan ik dat dan doen?
0: Ik heb hier mijn formulieren liggen natuurlijk, waar ook mijn website op staat en een visitekaartje. Maar je kan mailen naar sandrahanskamp@gmail.com. En je kan langskomen bij Kieveen, want daar ben ik in het atelier. En dan kun je alle vragen stellen die je wil. En dan kun je live met mij praten.
2: Nou, wat willen we nog meer?
1: Wat
0: heel veel
1: zoals
0: mensen misschien prettiger vinden dan via de mail.
2: Ja. Nou, klinkt hartstikke leuk. Hartstikke mooi voor de mensen die hier vanmiddag zijn. Loop even langs het kraampje van Sandra, maar dat wil je niet missen. En anders bezoek haar website en meld je aan voor zo'n leuke workshop. Zou ik zeggen.
1: Altijd welkom. Ja, voordat we doorgaan wil ik toch nog even, want de mensen die zitten nu natuurlijk in de radio, dus we kunnen geen beeld zien. Maar als je haar ziet, je kunt er gelijk zien, want ze ziet er echt prachtig uit vandaag. Helemaal in het paars, met een mooi sjaaltje. En ik zag u voorbij komen lopen en ik dacht van wauw, Nou, vind ik dat echt prachtig.
0: Dus dankjewel.
1: Als je hier bent, ga
0: ook
1: op zoek naar...
0: Ook dit compliment neem ik dan maar weer mee.
1: Als je hier bent, ga vooral op zoek naar de mooiste paarse verschijning die hier is. En dan kom je zeker bij de goede uit, want echt prachtig.
0: Nou,
1: heel erg bedankt dat je er was.
0: Dankjewel.
2: Dank je, Bas.

0: Medusa. Lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja. Hoe gaat het, Yara?
1: Je bedoelt hier?
0: Nee,
1: of
0: gewoon
1: met
0: jou. Gewoon even. Ja, wat ik bedoel. Ik heb je gewoon om 2 uur keihard voor de leeuwen gegooid. In het diepe getrapt.
1: Ja.
0: Zo van: ga het maar doen. Je eerste keer presenteren.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook cultuur, hè? Wat doen ze hier?
1: Dit is ook cultuur. Absoluut waar. Nou ja, volgens mij gaat het wel redelijk.
0: Ja, volgens mij.
1: Ik zat in het begin natuurlijk wel een beetje met klotsende oksels.
0: Ja.
1: Maar inmiddels is het wel afgezakt.
0: Ja, ze zijn droog. Ja. Ze hebben laten wapperen.
1: Ja, het gaat nu wel. Ja.
0: Ah, lekker hoor. het lijkt of het wat leger loopt, hè? Zie jij dat ook?
1: Het lijkt ietsje rustiger dan eerder vanmiddag. Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja. Nou ja, goed. Wie is in ieder geval even aan het kijken of hij nog interessante mensen bij de microfoon kan krijgen. Zo, want we hebben nog tijd te vullen tot 4 uur. Wat is jouw eerst volgende culturele uitspatting eigenlijk?
1: Ik denk, ik weet niet, het valt er vast onder, het Drakenbootfestival.
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja,
0: dat is toch cultuur? Dat is,
1: dat is wel een
0: Apeldoorns feestje.
1: Volgende week vrijdag is dat,
0: ja,
1: daar ben ik
0: vrijdag.
1: Wel bij.
0: En jij,
1: Johan?
0: Jazeker.
1: Oh, wat toevallig.
0: Maar het is niet meer eerst volgende culturele uitspatting. Die is vanavond al.
1: Ik hoorde het, vertel eens.
0: Ik ga vanavond naar, helaas uitverkocht, lieve luisteraars. In de Grote Kerk is de Queen Experience Unplugged.
1: Klinkt wel superleuk.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, het lijkt mij ook leuk. Mijn vader wilde daar graag naartoe. Dus dan gaan we maar gewoon, hè.
1: Nou ja, maar Queen is altijd goed.
0: Ja, zeker wel. Ja. En ik denk in een kerk, de akoestisch gezien, zal het ook wel fantastisch klinken. Dus ik heb daar wel zin in. Ja, dan gaan we vanavond eens even heen.
1: Klinkt goed.
0: Ja, en verder hebben we natuurlijk ook nog sport. Sport ook, valt dat ook onder cultuur?
1: Vind ik wel.
0: Ja, want we natuurlijk morgen gaan we ook even vlammen natuurlijk, hè, met Oranje.
1: We gaan het beleven.
0: Nou,
1: we
0: tegen Japan. Tegen Japan. Kijken of we de Japanners... wat denk jij, Olaf? Gaan we het halen tegen Japan? Ja, Olaf kijkt een beetje twijfelachtig, maar hij denkt van wel. Ik denk eigenlijk van niet. Moet zeggen.
1: Ja, ik heb onvoldoende verstand van voetbal om er zinnige dingen over te zeggen, helaas.
0: Oké,
1: Nou
0: zeg er iets onzinnigs over dan.
1: Dan zeg ik kieken wat wordt.
0: Kieken wat wordt. Ja. Dat lijkt mij een uitstekend uitgangspunt.

0: Mensen van Orpheus, zijn jullie ook tevreden? Loopt lekker vandaag, hè? Ja, kijk, de dame van Orpheus.
1: Ja, blij. Enthousiaste mevrouw. Ja, ja leuk. Leuk.
0: Mooi, maar verder lijkt het een beetje leeg te lopen. Maar dat maakt verder eigenlijk niet uit. We hopen dat Wiebe zo terugkomt. En dan nog echt big time interessante mensen aan het jasje heeft kunnen trekken. Of zo aan zijn stropdas geknoopt. Het ziet die gozer er fantastisch uit vandaag.
1: Het is echt jammer dat het radio is. Want Wiebe ziet er echt ontzettend...
0: Hij ziet er goed uit voor radio. Te echt. Goed. Te goed voor radio.
1: Ja, te knap voor radio.
0: Hij zou eigenlijk gewoon op tv moeten. Maar goed. Helaas. Olaf, wat heb je klaarstaan? Nee, wat? Martin Garrix. Martin Garrix. Altijd fijn. Nederlandse cultuur. Kom maar door.
1: Ja.

0: maar heel kort tijd.
1: Ja.
2: Kijk, we draaien Martin Garrix even uit, omdat we maar heel kort tijd hebben voor iemand die hier in een prachtige verschijning hier bij ons zit. Namelijk iemand van Midushi. Hele goede middag.
3: Goedemiddag, wat leuk om hier te zijn.
2: Ja, dat vinden wij dus ook. Ik zag jullie net staan. Ik was op zoek naar mensen en ik zag zo'n kleurrijke verschijning hier. Wat komen jullie hier vandaag doen?
3: We staan hier met Midushi. Dat is djembe, didgeridoo en buikdans. En ik geef de buikdanslessen al 33 jaar. En wij komen alles vol glitter hier. En iedereen met een brede glimlach weer naar huis laten gaan.
2: Nou, dat klinkt helemaal geweldig. Dat klinkt alleen maar positief. En dus je doet het al meer dan 33 jaar,
3: klopt.
2: Of dat goed?
3: Ja.
2: En je geeft workshops. En hier komt dus zometeen een workshop.
3: Een show
2: van...
3: Maar we kunnen natuurlijk op het eind altijd mensen overtuigen om met ons mee te schudden met de billen en de heupen. Dat vinden we alleen maar gezellig.
0: Je gaf aan dat je onder andere buikdansen doet.
3: Ja, klopt.
0: En die andere twee dingen, daar had ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?
3: Djembe, Afrikaanse drum. En didgeridoo, dat is... daar heb ik dus geen verstand van.
2: Heel lang instrument.
3: Ja, precies.
2: Heel erg cool. Heel indrukwekkend ook om te horen.
3: Het maakt heel mooi.
2: Veel kabaal.
3: Ik noem het altijd fluit, maar dan wordt de docent heel boos op mij. Dus het is geen fluit.
0: Oké. Okay. We hebben het genoteerd. We gaan het nooit een fluit noemen.
2: En jij treedt dus zometeen hier op. En heb je al iets bijzonders in pet over zometeen?
3: Ja, we beginnen met zijde waaiers. Dus dat ziet er altijd fantastisch uit. En eerst de mensen hadden eerst 2 minuten nodig om onder de indruk te zijn van de kostuums. En al onze mooie waaiers. En daarna beginnen we met dansen. Nee, ze doen een drumsolo, klassieke buikdans, wat folklore erbij. Gewoon een soort combinatie van allerlei stijlen buikdans in 10 minuten.
0: Nou, dat klinkt super. En buikdansen op zich, moet je daar nog aangeboren talent voor hebben? Of is dat iets wat iedereen kan leren?
3: Het is zo dat gemiddeld zijn Nederlanders niet zo heel soepel.
0: Nee, niet?
3: Mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat is zo. Maar ik ben zelf... ik had geen talent, geen aanleg. Ik was niet ritmisch. Maar als je maar lang genoeg volhoudt, dan word je daar goed in. Dus iedereen kan het leren, kan ik zeggen. Heb ik zelf geleerd, want ik was echt heel slecht. En nu ben ik heel goed. Dus je moet gewoon volhouden en doorgaan en blijven wiebelen.
2: Dus nu beginnen mensen, dan ben je met 33 jaar dan ben je helemaal professioneel.
3: Oh ja, en het is echt, dat gaat veel. Ik gemiddeld, als ik de mensen in mijn les zijn echt een stuk beter als toen ik begonnen ben, dus er is hoop voor iedereen.
2: Kijk, dat klinkt helemaal geweldig. Even kijken, volgens mij heb je nog heel eventjes.
3: Ja.
2: Maar ik weet niet, ja, wil je er verder nog iets over kwijt? Of denk je van nu rennen naar de camera?
3: Nou, als ik iets wil vertellen tegen alle dames die luisteren. Een vrouw zonder buik is als een hemel zonder sterren. Dus in plaats van dat je daar mening over hebt, moet je er gewoon gelukkig mee zijn. En je kunt er ook nog mee wiebelen. Dus ik zou zeggen, lekker dansen, lekker wiebelen.
2: Dit is de beste afsluiting die we hebben gehad, volgens mij.
0: Dit is
2: echt heel erg bedankt dat je er was. En kom hem nog checken. Het begint zo meteen.
4: Ja, dat doet zo mee, hoor.
2: Ja, nee, ik hoorde het ook. Jij gaat meedoen zometeen, toch?
0: Ja, nee, dat weet ik nog niet helemaal.
2: Nou,
3: welkom.
2: Dan doe ik gezellig met je mee. Mag ik ook meedoen?
3: Ja, zeker. Ja,
2: gelukkig
3: mag
2: maar.
3: Meedoen.
2: Dan heel erg veel plezier zometeen. Ga lekker die camera aanzetten. En super bedankt dat je er was.
3: Ja, bedankt.
0: Doei.
2: En dan gaan we nu weer lekker muziekjes.

0: Yes, Am I Wrong van... ja, die, Milo and Friends. Of zoiets. Cultuur. We zijn nog steeds met cultuur bezig hier op de culturele pleinmarkt. Die langzaam wat rustiger begint te worden. Jij hebt ook nog even een rondje gedaan, Wiebe. Om te kijken of je nog wat mensen kon chatteren.
1: Ja, inderdaad. Dat hebben we even gedaan. Dat was niet gelukt,
0: hè? Niet gelukt.
1: Nee, ja, anders dan hadden we nu iemand anders tegenover. Ja, maar we zitten nu weer met z'n drieën. De drie J's.
0: Helemaal prima. De drie J's.
1: Van de, ja, met zonder J's in de naam, maar dat is maar niet uit.
0: J-J-N-W.
1: Zoiets, hè.
0: Never mind. Hey, volgende grote culturele event hadden we het al eventjes over natuurlijk. Een drakenboot straks. Gaan jullie nog naar drakenboot?
2: Ik ga vrijdag in ieder geval inderdaad. Ja. Ik doe dit jaar verder niet mee met races, heb ik wel eens gedaan.
0: Oh echt? Ja. Best wel sportief.
2: Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar...
0: Oké, vooral de derde helft zeker.
2: Ja, die lukt altijd het beste.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja. En jullie dan?
0: Ja, zeker. Ik ben zeer benieuwd naar Anouk eigenlijk wel.
2: Ja, ik ook.
0: Ik ben heel benieuwd. Het kan echt fantastisch worden of het kan helemaal ruk worden. Ik weet het niet zo goed. Volgens mij treedt ze niet heel veel meer op, Anouk.
1: Nee, klopt inderdaad. Ze heeft laatst weer een keer een show gehad, kreeg ik te horen. Maar voor de rest is het ook niet meer echt... Nee. Maar ze heeft natuurlijk ook wat controversie gehad de laatste tijd.
0: Ja, precies. Maar als zij een uur lang hitjes aan elkaar rijgt, dan is het al gauw goed, denk ik.
2: Ja, ik bedoel, dat moet kunnen. Iedereen kent wel nummers van haar, dus dan zit
0: dat
2: je altijd goed.
0: Wel. Ja. Jij had ook nog, er komt ook nog een artiest waar jij een speciale band mee hebt.
1: Ja, nee, klopt. Lenny Mansou komt inderdaad. Ja. Echt een super, super leuke muzikant. Hij komt in een gigantentent, volgens mij. En ik ben al een paar keer bij hem geweest. Ook,
0: 3FM Talent, volgens mij.
1: 3FM geweest. Talent, inderdaad. Dat is hij volgens mij zelfs nog steeds. En hij heeft ook meerdere awards gewonnen. En hij is gewoon echt een super leuke muzikant. Beetje The Cure geïnspireerd. Ja, een beetje lekker alternatieve rockmuziek. Superleuke jongen, heel aardig, goede stijl en gewoon echt lekker. Dus eigenlijk wou ik er wel heel graag heen. Alleen toen keek ik op mijn schrik op de site van Drakenboot en toen was alles uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus dan als concertganger ga ik naar Ticketswap en toen keek ik op Ticketswap en toen waren de kaartjes wel boven de €80.
2: Ja.
1: En dat is dan toch wel een beetje jammer.
0: Volgens mij is dat nieuw, want Ticketswap...

0: Kop was toch altijd om te voorkomen dat er exorbitante prijzen werden gevraagd. En daar kon je toch maximaal 10% boven de... Volgens mij maximaal boven de 10% zitten. Ja, is
1: dan hebben deze mensen denk ik een hele goede manier gevonden om daar toch nog boven die 10%.
0: Ja, want dat was eerder altijd wel. Je kon nooit meer dan volgens mij 10% boven de originele verkoopprijs. Maar ik zie inderdaad nu ook kaarten van €85 voorbij komen.
1: Ja, dat is...
0: En volgens mij zijn de reguliere tickets waren 5 tientjes, geloof ik.
1: Ja, voor, klopt inderdaad. Ja. Op zich een mooie prijs voor een goede avond. Want de line-up, ik heb even gekeken, is dit jaar echt wel... Crème de la crème.
0: Ja, Bente. Goede zangeres volgens mij.
1: Zeker weten.
0: Ook al Suzanne Freek, natuurlijk hip in happening nou.
1: Ja, nog steeds. Ja. En Anouk dus.
0: En Anouk. En Lenny.
1: En Lenny ook.
0: En wat was er nog meer? Stuk TV ging volgens mij afsluiten.
1: Ja, die sluit af inderdaad met een
0: knaller. Dat is niet van ons tijd, hè?
2: Nee.
0: Daar zijn wij te oud voor, hè? Stuk TV.
2: Nee, te jong. We zijn altijd te jong, Johan.
0: Oh, we zijn altijd te jong. Nee, maar Stuk TV, dat is iets, dat zijn YouTubers.
1: Stuk TV zijn YouTubers. Ze zijn vooral bekend voor het jachtseizoen, volgens mij. Dat was toen ik op de middelbare school zat. Dat was echt de happening van YouTube, zeg maar. Echt de grootste die er zijn. En op een gegeven moment zijn ze een DJ-carrière gestart. Wel min één. Er is eentje afgevallen van de drie. In de DJ scene, maar ze hebben op Seagat gestaan en ze stonden volgens mij zelfs ook op hoe heet dat Amerikaanse festival nou ook weer, dat hele grote
2: Burning Man? Coachella.
1: Coachella, inderdaad. Volgens mij hebben ze vorig jaar stonden ze op Coachella. Ja, inderdaad. En dat is echt wel voor Nederlanders is dat natuurlijk. Ja, Joost was er dit jaar ook, maar dat is best wel een dingetje. Dus ze zijn best wel heel erg groot. Dus de line-up is echt wel top.
0: Mooi. Nou ja, sowieso. Volgens mij een drakenboot ieder jaar een feestje.
1: Zeker weten.
2: Ja, en volgens mij is het ook nog zo, hè, vrijdag, je bent er niet bij. Dan is het dan heel erg jammer natuurlijk. Ja. Maar zaterdag en zondag zijn natuurlijk de drakenboot races.
0: Nou,
2: dat is vrije toegang.
0: Dat
2: hè?
0: Is ook leuk. Ja. En op de zaterdag zijn er dan heel vaak wat van die leuke coverbands.
2: Daarom,
0: volgens mij Fleetwood Mac coverband speelt
1: klopt,
0: zaterdag.
1: Die heeft gedaan de Tribute Battle of the Bands. Ja. Cosmic Carnival, inderdaad. Die zijn ook echt supergoed.
0: Ja. Ja. En dus, ik vind de zondag, helaas aan het werk, maar Politie Warnsveld.
1: Oh ja, ook heel erg leuk. Ja, zeker. Ja,
2: dat ben ik
0: Ja, aanradertje.
2: Ja?
0: Popovara, ja, echt. Ja.
1: Beetje ska, toch?
0: Ska,
1: funk.
0: Ja. Beetje vrolijke feestmuziek.
2: Oh, maar dat moeten we hebben.
0: Ja, ja. Politie Warnsveld.
1: Maar
0: ook
1: dit jaar ook
0: weer beginnen
1: popronde, toch? Of niet?
0: Hm?
1: Popronde waren ze dit jaar. Heb ik ze volgens mij vorig jaar gezien. Hier in Apeldoorn.
0: Ze stonden afgelopen jaar waren ze op de laatste zondag van de Stadsoase. Die sloot zelf.
2: Oh ja. Ja, super. Ook leuk.
0: Komt er ook weer aan.
2: Ja,
0: muziektent
2: leuk.
0: Komt eraan. Er is weer genoeg te doen in Apeldoorn.
1: Ja, en dus drakenboot. Ja, superleuk.
0: En dus drakenboot. Lekker. Misschien moeten we dan wel iets een nummertje van Anouk gaan draaien of zo, denk ik. Volgens mij zou er wel iets van
2: zou
0: Anouk.
2: Zou wel passend zijn.
0: Anouk zou wel passend zijn. Ja, kunnen we vast een beetje indansen voor aankomende vrijdag.
2: Daarom, kunnen we de heupen vast losmaken?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja. De haren heen en weer zwaaien, toch?
0: Ja, inderdaad. Goeie haar los, Jara.
1: Precies.
0: Goeie haar los.
2: Ik ben ermee bezig.
0: Ja, Nobody's Wife van Anouk. Ja.
1: Klinkt
0: wel. Ik denk, dat ze hier toch wel in de computer hebben.
1: Dat moet wel. We gaan nog
0: Olaf, die regelt het gewoon. Je knikt één keer en hij heeft staan.
2: Ja, geniaal.
1: Niet normaal.
0: Hier is Anouk.

0: Ja, dit is natuurlijk een van die krakers die we komende vrijdag kunnen gaan verwachten. Girl van Anouk. Ja, de hele culturele pleinmarkt is er ook een beetje de kick-off van het nieuwe culturele seizoen straks in augustus. We hebben natuurlijk, we zijn dependance, hè, van de opening. Wat vorig jaar hadden we de opening hier zo in Apeldoorn. Overgenomen van de traditionele uitmarkt in Amsterdam. Dit jaar gaat hij naar Eindhoven, maar wij zijn zusterstad, geloof ik. Hè? Dus er zijn hier ook van allerlei dingen te beleven in het laatste weekend van augustus op cultureel gebied. We hebben allemaal even de nieuwe programmering van Orpheus erbij gepakt. En wij gaan gewoon even wat tips met u delen. Jara, had jij iets leuks gevonden in september?
1: Ik heb wat leuks gevonden in september.
0: Vertel, wat ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Neem ons mee.
1: Van 16 tot en met 20 september is We Will Rock You de enige echte officiële Queens musical hier in Orpheus. Dus daar moet je natuurlijk wel bij zijn.
0: Alle Queen hits. Zijn jullie van de musical?
2: Op zijn tijd. Ik kan het heel erg mooi vinden, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik dan... Ik ga wel goed op een musical waarin wordt geacteerd en niet waar de musical zingen is en acteert.
0: Precies dat. Daar ben ik dus laatst. Ik was laatst bij Doe Maar.
2: Ja.
0: Dat is onwijs leuk door de liedjes. Mm-hmm. Maar het verhaal was echt totaal ruk. Ja. Dat ging echt helemaal nergens over. Ja, dat is een beetje jammer. Maar goed, door de liedjes maakt het allemaal weer. Maakt het wel helemaal goed. Maar goed, jij gaat naar Queen the Musical.
1: Ja, Queen. Wie kent het niet?
0: Ik. Queen?
1: Vertel.
2: Dat is, wie zijn dat?
0: Echt, hè? Die zaten er ook alweer allemaal in.
1: Ja, het is een Engelse rockgroep. Werd opgericht in 1970 in Londen. Nou, 1970, toen was ik nog niet eens bedacht. Maar
0: dat
1: maakt het niet uit. Ja. Maar eigenlijk kent iedereen die nummers wel. Dus ik denk als je naar die musical gaat, dat je gewoon een fantastische avond hebt.
0: Klassiekers.
1: Ja, precies. Heerlijk. Precies.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Mooi.
1: En
0: Wees
1: erbij, zou ik zeggen.
0: Wees erbij.
1: Volgens mij had jij ook nog wat leuks uitgezocht, Johan.
0: Ja, en ik had in oktober. Ik ga hem weer de serieuze... het is niet serieus, maar ik vind hem altijd wel... Ik zou dan naar Pieter Derks gaan op 31 oktober.
1: Leuk, Cabaretier. 31 oktober is ook een prachtige dag.
0: Dat is een prachtige dag, dat is de trouwdag van mijn ouders.
1: Oh,
0: en jij bent jarig.
1: Oh, wat toevallig.
0: Dus ik vind Pieter Derks wel een van... Alhoewel, heb je de Peter Pannenkoek afgelopen jaar gezien in de oudejaarsconferentie?
1: Heerlijk.
2: Zeker.
0: Ja, briljant. Ik vond hem, hem steengoed. Maar Pieter Derks kan daar ook zeker wat van. Aanradertje, op 31 oktober is hij te zien hier in Orpheus in de Rabobankzaal. Nee, in de Hamelszaal, sorry.
1: Leuk. We gaan er gewoon heen.
0: We bellen Mirjam even. Heb je nog wat kaarten voor ons? En dan zegt ze...
1: Leuk.
0: Komt helemaal goed. Lieve,
2: ik pas me een beetje in mijn oude muziek smaak. Want er komt weer een tribute band aan die mee heeft gedaan aan de Tribute Band of the Bands. Namelijk van Donna Summer, de Queen of Disco.
0: En disco.
2: Vorig jaar mijn meest geluisterde artiest ooit. En ik vind Donna Summer, denk ik, een van de beste zangeressen die er is. En Donna's Hot Stuff komt hier in Orpheus. En die zijn echt, echt heel erg goed. Super lekkere muziek. En het is gewoon de hele avond dansen. En ik sta hier wel bekend omdat ik hier wel vaker heb gedanst op het podium. Dus dan gaan we gewoon nog hopelijk... voor nog een keer daar. Dus
0: dat klinkt.
1: Dat verwachten we nu wel dan natuurlijk. Ja.
0: Mooi. Je had er nog één, toch? December?
2: Ik heb er nog één inderdaad. Ja. In december. Daar moet ik even erbij pakken. Want er komt een musical. Wij zijn toch familie samen met Paul de Leeuw. En Paul de Leeuw was natuurlijk hier in Apeldoorn. Even kijken. 2 weken geleden al. 3 weken geleden.
0: Maaiveld Festival.
2: Ja, inderdaad. Nou, dat was superleuk. Ik heb de hele
0: ook zo'n leuk gratis festival.
2: Ja. Het is allemaal zo top hier in Apeldoorn. Ja. En ik heb heel erg genoten van Paul de Leeuw. En hij had me nog eens gezien. Dus ik werd de ochtend wakker met een appje. Dus ik voel nu wel een soort mede verplicht om Paul de Leeuw even te promoten in Orpheus. Ik moet hem wel een beetje te vriend houden nu. Dus
0: mooi.
2: Ook superleuk. En het is ook niet een hele zingmusical, dus het is ook met de acteren te
0: verwerken.
2: Dus dat is voor ons misschien nog beter.
1: Nice. Is het een verhaal wat wordt verteld dan? Of?
2: Het is inderdaad een verhaal wat wordt verteld. Het is namelijk een verhaal over een... nu val ik door de
1: baan
2: dat ik het verhaal niet
1: uit.
2: Ken uit mijn hoofd. Maar het heet samen We Zijn Toch Familie. Dus mijn gok gaat uit dat het gaat over familie. En dat ze dat zijn. En dat Paul de Leeuw erin zit. En volgens mij is dat... Voor mij was dat genoeg reden om te gaan.
1: Je hebt ook gelijk. Als Paul de Leeuw erin zit, is het gewoon goed.
0: Maar dat vond ik inderdaad wel bij Maaiveld. Ja. Dat was echt een van de betere optredens die ik het afgelopen jaren bij Maaiveld heb gezien. Dat was echt, ik vond hem heel sterk. Gewoon vocaal ook. Was echt heel goed.
1: Ja, echt heel knap.
0: Aanradertje dus. Mooi.
1: Zeker.
0: Olaf, heb je nog wat lekkers klaarstaan voor ons? Mooi zo. Olaf heeft nog wat lekkers klaarstaan voor ons. Luister nog even naar muziekje.

0: staart.
1: What about us? What about us? What about us?
2: What about us van Pink. En dat was volgens mij de laatste van onze uitzending hier in het Orpheus.
3: Nog niet het laatste nummer. Nog niet het laatste nummer. Er komt zo meteen nog eentje. We hadden eigenlijk de hoop dat we Margaret, de organisator, nog eventjes bij de microfoon zouden krijgen. Maar die wordt as we speak gebeld, volgens mij. En heel misschien dat ze dan toch nog eventjes... Dat ze dan toch nog even langskomt. Maar nou ja, goed, we zitten wat krap in de tijd in dat opzicht. Dus ik denk het niet. Wat vonden jullie van de culturele Pleinmarkt 2026?
4: Ik denk als je niet bent geweest, heb je wat gemist.
3: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, daar ben ik het helemaal. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik heb net even een rondje gelopen voordat ik hier was en hier tijdens. En ik heb alleen maar leuke mensen gezien. Iedereen is erg vrolijk, los van het grijze weer. Dus ik denk dat het zonnetje wat je zoekt is niet om in de lucht, maar dat is hier.
3: Precies.
2: Bij het Orpheus. En bij de Grote Kerk dit keer.
3: Nou, en ik vond het heel fijn samenwerken met jullie.
4: Nou, wederzijds.
2: Sluit ik me ook weer helemaal bij aan. Ik hoor alleen maar
3: Olaf.
2: En met Olaf natuurlijk, die de heerlijke muziekjes heeft geregeld.
3: Nog twee minuten vol lullen.
2: Och, kijk, nou dat...
3: Godverdorie zich. We moeten nog 2 minuten vol lullen.
2: 2 minuten vol lullen.
4: Nou, dan doen we dat.
2: Hebben jullie nog wat gescoord? Hier, op de marktjes.
3: Nee. Nee.
2: Daar. Ik komt iemand aan in de laatste 2 minuten. Wat super.
4: We hebben toch nog
2: op het allerlaatste moment... Hoe is het? Hoe vond je het van deze editie?
5: Superleuk.
2: Superleuk.
5: Superleuk. Het is hartstikke druk geweest. Heb je wel gezien?
2: Ja,
5: denk
2: zeker.
5: Ik, hè?
2: Ik zie hier de hele tijd al mensen langslopen. Iedereen kijkt vrolijk. Iedereen heeft naar zijn zin. Echt top. Je hebt het goed gedaan.
5: Ja. Het is helemaal goed gegaan. Heerlijk.
4: Wat fijn. En dat stuk bij de Grote Kerk was nieuw, begrepen we?
5: Dat is nieuw, omdat wij dus niet meer op het gasveld mogen kramen neerzetten vanwege het bomenbeleid van de gemeente.
4: Oké. Okay.
5: Hebben wij een ander plekje gezocht en dat hebben we gevonden bij de Grote Kerk.
4: Ja, dat is hartstikke mooi, denk ik, toch?
5: Ja, het is een hele mooie plek. Het was een beetje winderig.
4: Ja. Maar het is goed gegaan.
5: Ja.
4: Goed zo.
2: Wat vond je nou echt het hoogtepunt van deze keer hier?
5: Oh jee.
2: Ja, en nu stel ik het een moeilijke vraag.
5: Ja, dat
2: op
5: is een
2: hele
5: moeilijke
2: moment.
5: Vraag, want ik heb zoveel leuke dingen gezien. Ik heb natuurlijk niet alles gezien, hè, vanwege alle andere dingen die ik doen moet. Maar ja, ik hoorde dat er ook weer een lekkere buitenpodium, een lekkere funkband.
2: Ik hoorde dat ook heerlijk. Ik moest wel even dansen.
5: Apeldoorn swingde een beetje mee.
2: Och,
5: ja. Dat vind ik altijd wel heerlijk, hoor. Leuk.
4: Ja, echt leuk, inderdaad. Denk je dat het drukker was dan vorig jaar? Of vergelijkbaar? Of...
5: Oh, moeilijk. Vorig jaar was het heel heet.
4: Oh.
5: En toen waren de mensen hier om 9:30 al. 9:45. Hm. En toen was het stilletjes na 3 uur. Want ik denk dat iedereen op het terras ging zitten met een drankje.
4: Ja.
5: En nu was het eigenlijk constant wel druk. Dus ik heb het gevoel dat het dit jaar erg druk was.
4: Ja, dus eigenlijk een beetje het bewolkte weer was stiekem wel een beetje gunstig.
5: Ja, we hebben ook best veel aan PR gedaan dit jaar, hoor.
4: Oké.
2: Zeker weten. En stilletjes zal het ook niet worden, want we hebben natuurlijk ook nog alle muzikanten hier naast ons die zijn aan het spelen. Dus daar kunnen we nog wel even van genieten zo meteen.
4: Zeker.
5: Ja, leuk, hè, dat daar allerlei mensen gaan proberen op trombones en toeters en saxofoons.
2: Ik heb genoten.
5: Ja, leuk, hè?
2: Zeker weten.
4: Wat leuk. Hoeveel kraampjes stonden of staan er hier eigenlijk? Hebben jullie daar een idee van?
5: In totaal, een stuk of 90.
4: Zo, dat is echt een mooi aantal.
2: Voor iedereen wat wils dus. Nou, ik vond het een hele geslaagde editie. Volgens mij hebben we nog...
4: Hoe lang hebben we nog? Wordt gecheckt.
2: Iets meer dan 2 minuten. Okay. Dan kunnen we het nog eventjes doen. Helemaal goed. Hoe
4: kunnen mensen zich aanmelden? Stel, ik sta hier vandaag niet met mijn kraampje, maar ik denk, ik wil hier volgend jaar bij zijn. Hoe kan ik zorgen dat ik hier volgend jaar bij ben?
5: www.culturelepleinmarktapeldoorn.nl.
4: Oké, en daar kan ik me gewoon aanmelden?
5: Daar kun je je aanmelden als artiest, daar kun je je aanmelden als...

0: kraamhouder of andere vragen. Of aanmelden als vrijwilliger is ook prima. Aanmelden als bestuurslid kan allemaal.
1: En zijn er nog dingen die je dan, zeg maar, qua kraampjes bijvoorbeeld, die je dan mist hier? Dus die je denkt van, ik hoop dat volgend jaar iemand komt die dat verkoopt, of die dat zingt, of die dat aanbiedt. Is dit er een soort van iets wat je denkt van, oh, dat zou een mooie toevoeging zijn?
0: Nou, ik zou nog meer Apeldoornse kunstenaars willen hebben eigenlijk.
1: Nou, kijk.
0: Die hebben wij natuurlijk hierboven in de expositie in de foyer ook gehad.
1: Mm-hmm.
0: Maar Apeldoorn kent nog veel meer kunstenaars. Die zou het leuk vinden als die nog meer hier zouden zijn.
1: Dus ben je een Apeldoornse kunstenaar, meld je vooral aan voor volgend jaar. Want dat is wat we hier zoeken natuurlijk.
2: Ja, ja,
1: superleuk.
2: Absoluut. Ja, je hebt hier gewoon echt de mogelijkheid om goed je werk te laten zien, je verhaal te vertellen of te komen zingen, dansen.
0: Nou, zeker.
2: Eigenlijk moet je hier gewoon bij zijn. Toch?
0: Ja, vind ik ook.
1: Dus volgend jaar iedereen komen. En volgens mij zit onze uitzending ook alweer bijna op.
2: Ik denk het ook.
1: Ik vond het heel erg gezellig. Ik vond het heel fijn dat jij er nog even was. Dat
2: ja,
1: is een goede afsluiting.
0: Ja, dankjewel.
1: En, nou, ik zie jullie hopelijk volgend jaar weer
0: volgend
1: hier.
0: Volgend jaar weer, hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja.
2: Hartstikke mooi. Bedankt. En voor alle luisteraars, een fijn weekend.
1: Fijn weekend, fijne avond en karaoke zingen vanavond, hè? Je weet het.
2: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese centrale bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. De politie is in Amsterdam-Nieuw-West begonnen met forensisch onderzoek na de zware explosie in een bijgebouw van een flat aan de Osdorperban. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 3 personen zijn aangehouden en er zijn 2 auto's in beslag genomen. Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat informatieborden en tentoonstellingen over onder meer slavernij, klimaatverandering en burgerrechten moeten terugkeren in nationale parken en bij monumenten. Die waren verwijderd na een besluit van president Donald Trump. Volgens de rechter is er sprake van censuur. De regering moet informatie binnen 21 dagen terugplaatsen. Meerdere automobilisten hebben vandaag een lekke band opgelopen op de A12 bij Woerden door ijzeren voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstroken af, maar niet iedereen hield zich aan de rode kruisen. Sommige bestuurders reden toch door en stranden later met een lekke band op de vluchtstrook. De voorwerpen zijn inmiddels verwijderd. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de Straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. En dan het weer. Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon. Maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: se pone sobre la cara. ¡Qué pendejo este! ¡Ay!
1: Yo, hit that.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar lang niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident. Bij overtreding volgt een boete. 2 nieuwe aangiftes zijn ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. De 67-jarige artiest zat al in voorarrest na beschuldigingen van 13 slachtoffers. Het onderzoek naar de feiten tussen 2010 en 2019 loopt in meerdere landen. De nieuwe klachten betreffen incidenten uit 2007 en 2012 in Frankrijk. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast, waar vorige week rellen uitbraken na een mesaanval. De demonstratie richt zich op het bevorderen van vrede en het tegengaan van geweld in de Noord-Ierse hoofdstad. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag riepen partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans vakbonden op mee te denken en economische groei niet tegen te werken. Ze benadrukten dat sociale zekerheid hervormd moet worden om betaalbaar te blijven en waarschuwden voor investeringsverlies in Nederland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: En now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

1982, dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk, want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes, and please let the loving start. Oh.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand aan arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago, want de Brabander, bekend als Bolle Jos, glipte al 6 keer wonderbaarlijk weg als meest gezochte crimineel van Nederland. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dat is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn ijsvrij en er valt meer regen dan sneeuw, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe, in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

track uit de film natuurlijk, The Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier naar de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In The Park.

prachtige Total Conquest natuurlijk uit 1985. Hit and Run hier in de Flashback Show. We blijven nog even in de 80's. Hier is Michael Brown. So many times. So many men, so little time.

Hey, top dat je luistert van de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

Wat een prettige track is dit, hè? Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt op Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago.

0: De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Doja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaarsel en Texaanse nachten. Man.

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Made in Holland Hoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

come. We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Boudon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron.

0: Het bestuurslid IJssen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
4: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt. India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen. Maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de waarheid.

Kaylee Rose brengt een frisse moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

is Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristoffersen. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was hun kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Soedanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten, tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.

luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omstreken en internet. Het is zaterdagavond 13 juni. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazin Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carne Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. De techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, het korte verhaal en tot slot de wijsheid van de week. Het geheel wordt gelardeerd met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar Secrets of the Inner World, uitgevoerd door Mark Hebbelink op de harp.

We hoeven onszelf niet op te dringen voor een plek te krijgen in iemands leven. Als men begrijpt wat jij waard bent, dan zal er altijd voor jou ruimte worden gemaakt. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Staren naar de hemel, daar waar je gedachten naartoe gaan om te voelen en te begrijpen waar je mee bezig bent en of mee zit. Bepaalde gedachten die je bezighouden, het waarom, wie en het hoe. Deze gedachten zullen pas beklonken worden wanneer ze worden gehoord. Als er ruimte is waar deze gedachten samenkomen en gepaard gaan met de klank van muziek van hetzelfde level. Waar je de ogen kunt sluiten, eigenlijk niet hoeft na te denken en daar waar ruimte heel groot en waardevol wordt, zodat begrip ook respect inhoudt. Daar waar ruimte is, zal je ook de vrijheid geven die je wenst te ontvangen. Bewegingsvrijheid die geen uitleg behoeft en waar twee energieën zich thuis voelen in het met elkaar gemengd en verbonden zijn. Deze plek, het hart of waar je beweegt, is daar waar warmte is of zal ontstaan en je gekoesterd wordt. Een wederzijdse klank die dan nog lang nagalmt als bijzondere stimulans om door te gaan. Twee energieën die samenkomen en met elkaar deze bijzondere plek delen in een zo groot mogelijke ruimte waar warmte, veiligheid, geborgenheid, waardering en genegenheid en het gevoel van thuis geen uitleg meer behoeft.

U heeft geluisterd naar muziek van Enya met Watermark. Ken jouw eigen waarde is een zinvolle bijdrage van Kira Zwanenberg, bekend van schrijfsels vanuit de ziel. Ken jouw eigen waarde. Het leven verandert niet zomaar. Het blijft net zo lang hetzelfde totdat jij besluit dat je het waard bent om de verandering aan te gaan. Het universum geeft je datgene wat je vindt dat je waard bent. Jouw eigen waarde is dus van groot belang in het aangaan van verandering. Als je denkt dat je niets waard bent, dat je het niet waard bent om te groeien en nieuwe wegen te bewandelen, hoe kan er dan iets nieuws op je pad komen waar dan uiteindelijk niets mee gedaan wordt? Alles leidt naar jouw werkelijke zelf. Hoe denk je over jezelf en hoe praat je tegen jezelf? Haal jezelf telkens naar beneden of zorg ervoor dat je liefdevolle energie stuurt naar jouw gedachten. Maak jezelf niet kleiner dan je bent. Ga in jouw licht staan en laat zien dat jij jezelf voldoende waardeert, zodat jij die nieuwe stap kunt zetten en het universum jou kan leiden. Zie jouw leven als een proces van innerlijke groei. Kijk in de spiegel en zeg tegen jezelf dat je het waard bent om die mooie, nieuwe inzichten tot uiting te brengen. Je mag vooruit gaan. Je bent het waard, lieve ziel. Laat dat vooral voorop staan. En dan zal alles zich voegen naar jouw werkelijke behoeften en word je geleid naar jouw ware bestemming.

heeft geluisterd naar muziek van Michel Pepe met de Symfonie van het Hart. Het gedicht Bladzijde van het Leven. Het leven is een boek, een verhaal, waarvan je een deel al kent, maar van het vervolg een mysterie blijft. Sommige hoofdstukken bruisen van energie, andere zijn doordrenkt van verdriet. Soms lees je ademloos verder en soms wil je even blijven hangen op een bladzijde die goed voelt. Maar er zijn ook dagen waarop de pagina's te zwaar zijn om te draaien. Wanneer de woorden te veel wegen en het weer tussen de regels meer vertelt dan het verhaal. Toch wacht het volgende hoofdstuk om ontdekt te worden op het juiste moment. Want zolang het boek open ligt, is het verhaal nog niet ten einde.

geluisterd naar spirituele muziek, gecomponeerd en uitgevoerd door Sjaak van Bremen. Hij heeft het bezinning genoemd. Het artikel Houden van is een waardevol artikel van Annelies van Reenen. Houden van. Houden van iemand betekent dat je veel voor iemand voelt, ondanks de verschillen, imperfecties en beproevingen. Dat je elkaar accepteert zoals je bent. Je voelt je veilig, vertrouwd en geborgen bij de ander. Zwijgend samen voelt dan goed. Houden van iemand onder gunstige omstandigheden is niet zo moeilijk. Wanneer ons leven prettig zonder zorgen en tegenslag verloopt, want dan vier de liefde hoogtij. Maar kunnen we ook werkelijk van iemand houden als er tests en beproevingen op ons pad komen? Als we tegengewerkt worden of wanneer we te maken krijgen met zorgen, verdriet of lijden? Wanneer we moeilijkheden ondervinden in ons leven, dan sluiten we vaak ons hart. De stroom van liefde stopt en we trekken ons het liefste terug van alles en iedereen. Maar vooral dan is er ook meer behoefte aan begrip, tederheid of een arm om ons heen. Juist in de stormen van ons leven ervaren we liefde ten diepste. Maar als water blijft het stromen en zal het steeds haar weg vinden. Dus wees moedig en volhardend, ook wanneer de omstandigheden zwaar en onoverzichtelijk zijn. Liefde is samen de storm trotseren, want liefde overwint alles.

U heeft geluisterd naar de Gebroeders Brouwer in hun uitvoering van Once. Het artikel Zielenfamilie is een zinvol artikel van Ineke Akkerman. Zielenfamilie. Zo heb je dat. Je leert iemand kennen in het echte leven en heel soms via de digitale snelweg, zoals Facebook. En je weet, ik ken jou. We begrijpen elkaar. Je voelt het, universele liefde, in ons allemaal aanwezig. En soms herken je iets in elkaar. Zielen dalen met elkaar af en spreken met elkaar af wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Zodat je allemaal kunt leren door te ervaren. De een door te geven, de ander weer door dat te ontvangen. Het zijn de meest liefdevolle zielen die dit doen. Om te zeggen, ik doe dat voor jou, om jij dat wil ervaren. Soms worden ze je partner of je broer of je zus. En soms is het een voorbijganger die net het juiste zei of deed om je te triggeren. Ze komen en gaan op je pad, totdat hun afgesproken taak is volbracht. Omdat zij de ervaring hebben gegeven die je wilde ervaren. Maar het is aan jou wat je er verder mee doet. Want je hebt de vrije keuze hoe je reageert. En wat het je gaat brengen. Soms verlaat je zielenfamilie jouw pad. Maar het is nooit voor lang. Alleen in dit leven misschien. En als je overgaat, zie je elkaar weer. Want je bent heel dankbaar dat jij in mijn leven wilt zijn. Want we zijn één.

U heeft geluisterd naar muziek van Logos met Celle de Pierre. Maar het kan ook anders. Het artikel Niet iedereen is je vriend. Niet iedereen om je heen is je vriend. Alleen omdat mensen met je lachen, tijd met je doorbrengen of je zelfs complimenten geven, betekent nog niet dat ze

goede bedoelingen hebben. Mensen kunnen zich goed voordoen. Sommigen doen zich misschien behulpzaam aardiger voor, maar diep van binnen wensen je misschien niet het beste. Echte vriendschap gaat niet over wie er om je heen is tijdens je goede tijden. Maar het gaat ook over wie er voor je klaarstaat tijdens de moeilijke momenten. Echte vrienden bieden steun, aanmoediging en eerlijkheid, zelfs als de waarheid moeilijk te horen is. Nep mensen verdwijnen echter als het moeilijk wordt. Ze kunnen zelfs plezier beleven aan je worstelingen. Het is belangrijk om op te letten hoe mensen zich gedragen als je door uitdagingen gaat. Bieden ze hulp aan of rollen ze over je situatie? Echte situaties laten zogenaamd de ware aard zien. Als het leven moeilijk wordt, kunnen nepmensen hun act vaak niet meer volhouden. Let ook op hoe mensen anderen behandelen. Iemand die slecht over anderen praat, zal waarschijnlijk hetzelfde achter je rug omdoen. Wees voorzichtig met wie je vertrouwt, met je gedachten en emoties. Niet iedereen die luistert heeft goede bedoelingen, maar degenen die consistent, betrouwbaar en eerlijk zijn. Echte vrienden vieren je successen zonder jaloezie en bieden troost zonder oordeel. Omring jezelf met mensen die positiviteit en groei in je leven brengen. Vergeet niet dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Want een paar echte vrienden zijn veel beter dan een menigte nepvrienden. Het leven wordt lichter als je weet wie er echt achter je staat. Dus let goed op en negeer de signalen nooit. Aan het eind van de dag zullen echte situaties altijd nepmensen blootleggen.

Wederom heeft u kunnen luisteren naar muziek van Michel Pepe in Transparantie. Het korte verhaal heeft de titel Wat je zaait, mag je oogsten. Op een dag zag een man een oude vrouw, gestrand aan de kant van de weg. Maar zelfs in het gedimde daglicht zag hij dat ze hulp nodig had. Dus hij stopte voor haar Mercedes en stapte uit. Zijn Pontiac sputterde nog even toen hij haar naderde. Zelfs met een glimlach op zijn gezicht maakte het vrouwtje zich zorgen. Niemand was gestopt om te helpen, het laatste uur of zo. Zou hij haar pijn doen? Hij zag er niet zo veilig uit. Hij zag er arm en hongerig uit. Hij kon zien dat ze bang was en daar in de kou stond. Hij wist hoe ze zich voelde. Het waren die rillingen die alleen angst je kan bezorgen. Hij zei, ik ben hier om u te helpen, mevrouw. Waarom wacht je niet in de auto waar het warm is? Trouwens, mijn man is Brian Anderson. Nou, alles wat ze had was een lekke band. Maar voor de oude dame was dat erg genoeg. Brian kroop onder de auto op zoek naar een plek om de krik te leggen. Hij vielde zijn knokkels 1 of 2 keer. Maar al snel kon hij de band wisselen. Maar hij moest vies worden en zijn handen deden pijn. En toen hij de moer aan het vastspannen was, rolde ze het raam naar beneden en begon met hem te praten. Ze vertelde hem dat ze uit St. Louis kwam en op doorreis was. Maar ze kon hem niet genoeg bedanken dat hij haar te hulp kwam. Brian glimlachte net toen hij de kofferbak sloot. De dame vroeg hoeveel ze hem schuldig was. Elk bedrag zou goed geweest zijn voor haar. Ze verbeeldde zich al die verschrikkelijke dingen die hadden kunnen gebeuren als hij niet was gestopt. Brian heeft nooit 2 keer nagedacht over betaald te worden. Dit was geen baan voor hem. Dit hielp iemand in nood. En God weet dat er genoeg waren mensen die hem in het verleden een hand hadden gegeven. Hij had zijn hele leven zo geleefd. En het kwam nooit in hem op om zich anders te gedragen. Hij vertelde haar dat als ze hem echt terug wilde betalen, de volgende keer dat ze iemand zag die hulp nodig had, ze die persoon de hulp kon geven die ze nodig hadden. En Brian voegde eraan toe en denk dan aan mij. Hij wachtte tot zijn auto startte en reed weg. Het was een koude en een deprimerende dag geweest, maar hij voelde zich goed toen hij naar huis ging en verdween in de schemering. Een paar kilometer verderop zag de dame een klein café. Ze ging naar binnen om een hapje te eten en de kou af te nemen voordat ze de laatste etappe van haar reis naar huis maakte. Het was een lekker restaurant. Buiten stonden 2 oude benzinepompen en de hele scène was er onbekend. De serveerster kwam langs en bracht een schone handdoek om haar natte haar af te vegen. Ze had een lieve glimlach. Eentje die zelfs de hele dag op haar voeten zijn niet kon uitwissen. De dame merkte op dat de serveerster bijna 8 maanden zwanger was. Maar ze liet de spanning en pijn nooit haar houding veranderen. En de oude dame vroeg zich af hoe iemand die zo weinig had zo geefzaam kon zijn aan een vreemde. En toen herinnerde ze zich Brian. Nadat de dame haar maaltijd op had, betaalde ze met een biljet van $100. De serveerster ging snel kleingeld halen voor haar $100 biljet. Maar de oude dame was zo de deur uitgeglipt. Ze was weg tegen de tijd dat de serveerster terugkwam. De serveerster vroeg zich af waar de dame kon zijn. En toen zag ze iets dat op het servet geschreven stond. Er waren tranen in haar ogen toen ze las wat mevrouw schreef. Je bent er niets verschuldig. Ik ben er ook geweest. Iemand heeft me ooit geholpen zoals ik jou help. En als je me echt terug wilt betalen, dan is dit wat je doet. Laat deze ketting van liefde niet bij jou eindigen.

Muziek van Aeolia heeft u beluisterd in The Triumph. Ten slotte de wijsheid van de week. Het is een bijdrage van Iris Stoppelenberg. Leer van jezelf en leer van het leven. Juist door alles te observeren, te zien en voelen, hoe jij jezelf en het leven ziet en ervaart, leer jezelf en jouw pad kennen. Doe dit zonder oordeel, zonder afkeur of weerstand, en je zult helder krijgen wat jou drijft. Zo weet je welke stappen je moet nemen om dichter bij jezelf en jouw wensen en dromen te komen. Juist door je beperkte visie en blik te laten varen en alles volledig te ervaren. Dus wees aanwezig bij jezelf, bij de ervaringen die je ieder moment mag ervaren. Zodat ook jij kunt voelen waar jij en jouw leven vanaf nu heen mogen varen.

heeft geluisterd naar muziek van Frieder Castle met Peace of Mind. En bij de wijsheid van de week is het alweer tijd geworden om afscheid van u te nemen. Ik ga dat doen met muziek van Syd Tepperwein, Flight of Fantasy. Tot het nieuws kunt u verder nog naar luisteren. Ga met me mee naar de zee. De golven kabbelen zacht. Je voelt je vrij en veilig en iedereen lacht. Niemand wil je storen. Ze gunnen jou je rust. En zit je nog vol zorgen, spoel ze even af in de zee. De golven nemen dan als vanzelf al jouw zorgen met zich mee. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelik bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe, met veel liefde, ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. En heeft u het programma gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn. Uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd van 2200 uur tot 2300 uur. En de uitzending is dan nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvy, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Railschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2.
3: De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
4: Het weer tot slot.
3: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.
1: Isn't she a beauty?

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.

kermis en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
3: Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws. Vandaag.